Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

NPO Klassiek. Dit najaar trekt NPO Klassiek weer het land in met de klassieke Top 400 stembus. We reizen naar alle provincies om te horen wat volgens jou de mooiste klassieke muziek is. Mogen we bij je langskomen? Geef je dan nu op voor de klassieke Top 400 stembus. Je leest er alles over op npoklassiek.nl/stembus.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5:00. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een akkoord bereikt over een nieuw staakt het vuren. Dat zeggen ze in een gezamenlijke verklaring met de VS. Het bestand zou wel afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Het is daarom opnieuw een zeer broos staakt het vuren. Officieel was er ook al een bestand, maar in de praktijk was daar weinig van te merken. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is vannacht brand uitgebroken. Gevreesd werd dat het vuur zou overslaan naar omliggende bedrijven. En daarom werd een fabriek van Friesland Campina ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt, waren daar 40 mensen aan het werk. Na enkele uren was de brand onder controle. Volgens de burgemeester is niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand bij het wegenbouwbedrijf in Leerdam is nog niets bekend. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma door de Eerste Kamer te loodsen zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Zowel partijen op links als rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Afgesproken is nu volgens ingewijden dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. Met die belofte gaat GroenLinks-PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen en is er een meerderheid. In Angola zijn tientallen nieuwe diersoorten ontdekt. Het gaat onder meer om een gepantserde roofkrekel, een koperkleurige rups en een krabspin die soms fluoriserend is. Een groep wetenschappers deed in februari onderzoek op een hoogland in het oosten van Angola. Vanwege aanhoudende burgeroorlog, landmijnen en slechte bereikbaarheid werd daar eerder nog weinig onderzoek gedaan. Verwacht wordt dat er nog meer nieuwe soorten worden ontdekt, omdat meerdere insecten nog moeten worden onderzocht. Het weer wisselend bewolkt met enkele buien bij een graad of 13. In de loop van de dag opnieuw buien met soms hagel en onweer. Tussendoor af en toe zon en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek.

Beroemde noten voor piano, nu gespeeld op harp. Dit is de Suite Bergamas van Claude Debussy. Gespeeld door de Nederlandse harpiste Ernestien Stoop. Ja, goedemorgen, fijn dat je luistert naar NPO Klassiek. Dit is Voor de Dag. Mijn naam is Camille en we gaan vandaag een hele bijzondere dag tegemoet. Met een hoop mooie muziek. En vanmiddag op de zender hebben we de pianist Leif Ove Andsnes te gast in de studio. Eerst nog een hoop andere dingetjes. En het is vandaag de internationale dag van een dier waar ik een haat-liefdeverhouding mee heb. Hij is klein en pleuzig en hij heeft belachelijk grote oren. Hij lijkt een beetje een karikatuur van zichzelf. Je kijkt naar hem en je denkt, dit is geen hond. Dit is een brood met ogen. Dit is een worst met een persoonlijkheid. Dit is een labrador die te lang in de droger heeft gezeten. Dit is een schoenendoos die op een dag besloot een hond te worden. Ik heb het over de Corgi. Dus Happy International Corgi Day.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: A Midsummer Night's Dream van Felix Mendelssohn Bartholdy. Hier nu gespeeld door het Royal Philharmonic Orchestra onder leiding van Hans Vonk. Ja, en dat doet me eigenlijk denken, ik heb wel zin in nog een groot orkestraal werk. En, ik doe het verkeerd. Het is namelijk tijd voor het ochtendconcert.
1: Het ochtendconcert.
0: In het ochtendconcert nemen we altijd de tijd om een wat langer stuk muziek te luisteren op deze zender. En ja, overdag heb je daar op NPO Klassiek gewoon niet altijd de tijd voor, weet je wel, in de waan van de dag. Maar op dit moment, 4:15, ja, een uitgelezen moment. En dat gaan we vandaag doen met een werk van František Vincent Kramer. Dat is verduidst, gelukkig voor ons, maar ergens ook een beetje jammer, naar Frans Krommer. Maar Kramer die werd geboren in Tsjechië, zoon van een herbergier uit Kamenice in Moravië. Tijdgenootje van Mozart en van Beethoven. Sterker nog, 3 jaar jonger dan Mozart en 4 jaar ouder dan Beethoven werd hij. Hij verhuisde naar Wenen toen hij 25 was, zoals iedere goede componist betaamt in die tijd. En hij keerde toen naar Hongarije en daarna weer terug naar Wenen. Hij werd ook de opvolger van Mozart als de hofcomponist van Frans de Eerste van Oostenrijk. Dus je kan wel ergens zeggen dat deze man zich denk ik wel een beetje spiegelde aan die grote Wolfgang Amadeus. Hij kreeg een baan met meer dan 1000 gulden per jaar omgerekend en niet voor inflatie veranderd onder het Oostenrijkse hof. Dus met andere woorden, hij was ook echt wel succesvol. Hij componeerde voor klarinet en daar gaan we zo meteen naar luisteren. Het is hele leuke muziek, hele vrolijke muziek, een hele, energieke muziek. Dit is de Partita voor blazers, de 5e. En je hoort het Rotterdam Philharmonic.

En dan komt het toch nog goed in deze partita voor blazers van Frans Krommer. Wat een verduitsing is van de Tsjechische originele naam van deze componist. František Vincent Kramer. En dit is dus gespeeld door het Rotterdam Philharmonic Wind Ensemble. Vandaag in het ochtendconcert. En ja, na al dat ochtendconcert geweld. Of nou ja, geweld. Zoveel was er nou ook weer niet aan de hand bij deze tijdgenoot van Mozart. Maar ik heb daarna altijd meestal wel zin om even te luisteren naar iets van de menselijke stem. En een paar jaar geleden ben ik naar een concert geweest van Canon Pokajane, van Arvo Pärt, die Estse componist, toen gezongen door een Belgisch koor. En ik had kippenvel van begin tot eind. Er stonden kaarsen om het koor heen en het was echt een magische ervaring. Dat wil ik een klein beetje recreëren op dit moment, herbeleven. We gaan luisteren naar Capella Amsterdam onder leiding van Daniel Royce.

Een vrolijke cellosonate van Luigi Boccherini. Dit is Bruno Coxet op cello en Le Bas Réunie. Dan gaan we verder met andere mooie, nou, toch wel barokmuziek van Antonio Vivaldi. Dit is het concert voor piccolo en strijkorkest. En dan heb je natuurlijk iemand nodig die ook de piccolo speelt. En dat is in dit geval Michael Copley.

Ja, je hoort het bijna nooit, maar dit is dus een concert voor piccolo van Antonio Vivaldi. Straks in het volgende uur nog veel meer mooie muziek van onder andere Gershwin, van Tchaikovsky en van Heinrich Ignaz Franz Biba. En heel bijzonder, ik heb hier naast mij mijn collega Katinka zitten en die heeft Engelse literatuur gestudeerd en die heeft een eigen vertaling van een sonnet van Shakespeare. Heel veel zin in. Dat om 6 uur. Maar eerst luisteren we nog een klein stukje naar de sonate voor piano van Muzio Clementi, gespeeld door Balázs Csokonai. Fijn dat je luistert naar NPO Klassiek. Dit is Voor de Dag. Blijf bij ons.

NPO Klassiek. NPO Klassiek viert zijn 50ste verjaardag. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En iedere week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week het avontuurlijke ensemble The Ebony Band. Onder leiding van Werner Herbers spelen ze een jazzy concert dat je meeneemt naar het Berlijn van de jaren 20. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een akkoord bereikt over een nieuw staakt het vuren. Dat zeggen ze in een gezamenlijke verklaring met de VS. Het bestand zou wel afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Het is daarom opnieuw een zeer broos staakt het vuren. Officieel was er ook al een bestand, maar in de praktijk was daar weinig van te merken. Nederlandse bedrijven hebben gevaarlijke designerdrugs uit India besteld met een straatwaarde van bijna 2 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. De middelen werden tussen 2019 en 2025 besteld door 30 Nederlandse bedrijven. Omdat de stoffen toen niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd. Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamine-achtige stoffen en de zogenoemde zombie drug Flaca. Veel van die middelen die de Nederlandse bedrijven importeerden uit India kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. De plek waar een kind wordt geboren heeft grote invloed op de gezondheid rond de geboorte. Dat blijkt uit onderzoek van Erasmus MC. In sommige wijken van grote steden is de babysterfte 2 keer zo hoog als in andere wijken. Ook worden daar meer baby's te vroeg geboren en zijn ze vaak kleiner dan in de rest van Nederland. Volgens de onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Het Nederlands elftal heeft de uitzwaaiwedstrijd voor het WK voetbal verloren. Het werd in de Kuip 1-0 voor Algerije. De ingevallen Feyenoorder Hajj Moussa scoorde in de 86e minuut. Vandaag vertrekt het Nederlands elftal naar de VS. Maandag wordt dan nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. De eerste WK-wedstrijd voor Oranje is op 14 juni. Het weer, in de loop van de dag steeds meer regen met kans op hagel, onweer en windstoten. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Wandel met Capella Amsterdam, Cavefax, Female Economy en Troep Courage mee met De Stoet. In Amsterdam Nieuw-West maken we een theatrale wandeling langs verhalen over rouw en verlies. Kom samen het leven vieren, van 4 tot en met 21 juni. Ga naar capellaamsterdam.nl. Loop je mee?
3: Wat als de dood vertraagd kan worden? Diederik Jekel en Catalina Mosquera Rosas gaan op zoek naar het eeuwige leven en onderzoeken of onsterfelijkheid nog steeds science fiction is.
4: Het lijkt wel alsof je bijna alles kan maken wat je wil.
3: Jekels jacht naar het eeuwige leven. Vanavond om 20:30 op NPO 2.
2: De Stoet. Ga naar capellaamsterdam.nl. Loop je mee?
5: Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Filharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige muziek van Rachmaninoff, Mahler, John Williams en nog veel meer. Be part of our symphony. Kijk nu op orkest.nl.
0: NPO Klassiek.

0: Goedemorgen, fijn dat je luistert naar NPO Klassiek. Dit is Voor de Dag en dit was de Rozenkrantz Sonate van Heinrich Ignaz Franz Bieber. Ja, het is net iets over zes, we gaan er een hele mooie dag van maken. Maar als eerst gaan we de nacht even afzwaaien.
1: Dichten van de nacht.
0: Met een klein gedicht. En dat is vandaag een heel bijzonder gedicht. Het is namelijk de 91ste sonnet van William Shakespeare, vertaald door mijn collega Katinka, die hier naast mij zit. Soms stralen mensen door hun rang en soms door hun vak. Soms door hun welvaart. Soms door een sterke, forse aard. Soms door een nieuwe jas, al zit die nog wat strak. Soms door hun honden, hun katten en soms door hun paard. Ja, en elke stemming heeft zijn eigen eigenaardigheden. Aardigheden. Waarin het een gelukje vindt boven de rest. Maar met deze details zal ik de maat niet meten. Al deze beter ik met slechts één algemeen best. Jouw liefde is beter dan hoge rang voor mij. Rijker dan welvaart. Trotser dan kostbare dracht. Meer dan een kat of dan een paard. Maakt jij mij blij. Jou hebbend bluf ik. Alle bluffers in mijn macht. Verloren slechts alleen doordat je misschien gaat en dit alles neemt en mij het meest verloren maakt.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Het scherzo, vierde deel uit de Poolse symfonie van Piotr Ilyich Tchaikovsky, gespeeld door het Royal Liverpool Philharmonic Orchestra onder leiding van Vasily Petrenko. Ja, en naast mij zit dus mijn collega Katinka, die dus net dit hele mooie, dat mooie sonnet van Shakespeare vertaald heeft, maar daarnaast ook überhaupt heel veel met literatuur bezig is. En jij hebt een rubriek van kaft tot kaft. Hé, hey, ik moet jou openzetten. Sorry, dat... Nee, nog niet. Nee, ook nog niet. Daar ben je.
1: Daar ben ik. Hey,
0: sorry.
1: Hallo.
0: Goedemorgen, Katinka. Hey, welk boek heb je bij je vandaag?
1: Ik heb vandaag meegenomen. Ik heb hem kort geleden even weer gelezen. Van Christopher Isherwood, A Single Man. Misschien ken je Isherwood van de musical Cabaret. De musical is geïnspireerd op zijn boek Goodbye to Berlin. Maar deze week dus A Single Man. Hier is hij al naar Amerika verhuisd. Het is een kort boekje uit 1964.
0: Ja.
1: Beschrijft één dag uit het leven van George.
0: Eén dag?
1: Eén dag maar. Het is ook best wel dun boekje. Hij is 58 jaar en hij is vrij kort geleden zijn grote liefde verloren in een auto-ongeluk. Zijn grote liefde was Jim. Hij woonde met hem samen in een huis waar hij nu alleen woont. Hmm. Maar omdat die relatie die hij had met Jim dus eigenlijk geheim was, want het speelde zich af in Amerika in 1964, kan hij niet echt publiekelijk rouwen om Jim. En daardoor lijkt het voor de buitenwereld alsof alles gewoon normaal is, zeg maar. Dus het is ja gewoon heel pijnlijk. En er is een soort afstand tussen wie George is en wie hij is voor de wereld.
0: Oh, wauw. Echt een hele mooie premisse, lijkt me.
1: Ja, heel heftig verhaal. Ja. En het begint ook als hij 's ochtends wakker wordt. En hij is even, zoals je dat misschien kent, dan ben je even kwijt wie je bent, waar je bent. Maar dat druppelt dan langzaam binnen en dan valt er een soort zwaarte over hem heen. En door de dag heen probeert hij wel te zoeken naar dingen waar je dan echt iets bij voelt. Maar dat is ook wel moeilijk, maar het is ook wel weer mooi. Het is dus een heel dun boekje, maar het is ook best wel een zwaar boek. Maar ook wel heel herkenbaar en erg mooi. Dus ik zou rennen naar de boekhandel om hem even op te halen.
0: Zo, ook al is het een oude boek uit de jaren 60.
1: Ja,
0: oké,
1: ja.
0: A Single Man van Christopher Isherwood.
1: Ja, en deze muziek is uit de film. De film A Single Man met niemand minder dan Colin Firth.
0: Oh.
1: Dus die kan je ook gaan kijken als je geen zin hebt om een boek te lezen.
0: Nee, laten we het boek vooral lezen. Laten we ook nog even naar deze muziek luisteren. Dankjewel, Katinka, voor deze mooie boektip.

Muziek van niemand minder dan George Gershwin. Dit zijn de preluden voor piano compleet, maar dan nou uiteraard in een orkestversie. Het Harmonie Ensemble in New York, onder leiding van Stephen Richman. Ja, we gaan verder met andere fantasieën voor piano, maar nu echt gespeeld op piano. Gespeeld door pianist Jenny Lin. Dit is Arthur Schnabel's Three Fantasy Pieces.

Three Fantasy Pieces van Arthur Schnabel, gespeeld door pianist Jenny Lin. Ja, het is iets over 6:30. Dinsdagochtend staat voor de deur en ik heb wel zin om eigenlijk een klein spelletje met je te spelen. Ik ben wel benieuwd hoe de staat van jouw taalkennis is. Dus vandaag voegen we even de daad bij het woord. En het woord van de dag is obstinaat. Wat betekent het woord obstinaat? Weet je dat? Betekent obstinaat A? Als je jezelf ervan weerhoudt seks te hebben. Dus obstinaat A, jezelf ervan weerhouden seks te hebben. B, obstinaat betekent koppig. Of C, obstinaat is een vergeten groente. Een beetje een crossover tussen een witte wortel en een pastinaak. Obstinaat A, je onthoudt jezelf ervan om seks te hebben. B, je bent koppig. Of C, obstinaat is een vergeten groente. Laat het me even weten met een berichtje in de NPO Luister-app. En dan hoor je het goede antwoord natuurlijk zo meteen.

0: Muziek van Francesco Domenico Araya. En dit is de Cadro mi qual si mira in mijn beste Italiaans. Nee, dat klopt trouwens niet. Ik zei het niet goed. Excuses. Dit is Ignaz Pleyel. En dit is muziek voor klarinet en orkest. Ik moet het natuurlijk wel even goed zeggen. En op de vraag wat nou het woord obstinaat betekent. Hoop leuke reacties in de NPO Luister app. Leuk om te zien dat we al met zoveel mensen wakker zijn. Marguerite die zegt koppig, obstinaat. Niet te verwarren met pastinaak, de vergeten groente. Loes die zegt koppige seks met een soort wortel. Ja, dat klopt bijna. En Jan Willem die zegt het volgende.
1: Het antwoord is koppig.
0: Koppig, inderdaad. Dankjewel, Jan Willem. Obstinaat betekent halsstarrig, koppig of hardnekkig. Het wordt gebruikt om iemand te beschrijven die stug en onverzettelijk vasthoudt aan zijn eigen ideeën. Een beetje zoals Trump, die de hele tijd obstinaat volhoudt dat de deal met Iran nu echt aanstaande is. Obstaat komt rechtstreeks uit het Latijn. Obstinatus, het voltooide deelwoord van obstinare. En dat werkwoord bestaat uit twee delen. Op, dat betekent voor. En stinare, dat betekent staan. Dus letterlijk, je gaat voor iets staan. Het woord kwam zoals zoveel woorden via het Frans obstiné het Nederlands binnen. Dus als je vandaag zin hebt om even ergens lekker tegen in te gaan, wees even lekker obstinaat, joh.

En dan nu een hele mooie aria uit Il Giardino Armonico van Francesco Domenico Araya, gezongen door iemand die vandaag jarig is en niet zomaar iemand. Zij wordt 60, Cecilia Bartoli, die legendarische mezzo-sopraan. Daar gaan we van later vandaag op de zender vast nog een beetje bij stilstaan. Zometeen in het volgende uur nog veel meer mooie muziek tijdens de ochtend met Andrea van Pol. Zij heeft natuurlijk een ontbijtgast en een cryptogram. Als eerst luisteren we nog een stukje naar muziek waar ik vanochtend mee wakker werd van Live Over Ansnes. Dit is muziek van Federico Mompo, pianist dus. Ja, Live Over Ansnes. Ja, deze Catalaanse componist weet mij toch iedere keer weer helemaal te betoveren. Dit is NPO Klassiek voor de dag. Blijf bij ons.

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, de opera Akhnaten van Philip Glass. Het verhaal over farao Akhnaton en zijn vrouw Nefertiti, hun vernieuwingsdrang en hun val. Het Radio Philharmonisch Orkest, het Groot Omroepkoor en de vocale topcast staan onder leiding van Karen Kamensek. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinée en luister zaterdag al vanaf 12 uur naar de NTR Zaterdagmatinée, live op NPO Klassiek.
1: Ster.
2: Het is tijd voor natuurlijk genieten en dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
3: Wat als de dood vertraagd kan worden? Diederik Jekel en Catalina Mosquera Rosas gaan op zoek naar het eeuwige leven en onderzoeken of onsterfelijkheid nog steeds science fiction is.
4: Het lijkt wel alsof je bijna alles kan maken wat je wil.
3: Jekels jacht naar het eeuwige leven. Vanavond om 20:30 op NPO 2.
2: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
5: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
6: Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Philharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige muziek van Rachmaninoff, Mahler, John Williams en nog veel meer. Be part of her symphony. Kijk nu op orkest.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht ook groter. Bijvoorbeeld als er meer criminaliteit is, zegt deze onderzoeker van het Erasmus MC.
2: Dat heeft waarschijnlijk met stress te maken. Het geeft veel stress bij moeders en dat zorgt ervoor dat de baby's te klein zijn, te vroeg worden geboren.
1: Volgens onderzoekers kunnen ook luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Israël en Libanon hebben een akkoord bereikt over een nieuw staakt het vuren. Dat zeggen ze in een gezamenlijke verklaring met de VS. Het bestand zou wel afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Hezbollah zelf was niet betrokken bij de verklaring. Het is daarom opnieuw een zeer broos staakt het vuren. 30 Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Er is weinig bekend over de effecten van designerdrugs, zegt het Trimbos Instituut.
3: Daardoor zijn de mensen die die stoffen gebruiken, die zijn eigenlijk hun eigen proef konijn. Dus dat ze bijvoorbeeld heel veel moeite hebben met in slaap vallen of dat hun hart helemaal op tilt slaat. En dat kan ervoor zorgen dat je op de langere termijn hart- en vaatproblemen krijgt.
1: Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamine-achtige stoffen en de zombie-drug Flaca. Het Nederlands elftal speelde in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije soms te lief. Dat zegt bondscoach Ronald Koeman. Oranje kreeg in de eerste helft veel kansen, maar verloor uiteindelijk met 0-1. Volgens Koeman is er geen reden tot paniek voor het WK. Wel zijn er volgens hem kleine aanpassingen nodig. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt 16 tot maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Filharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige muziek van Rachmaninoff, Mahler, John Williams en nog veel meer. Be part of our symphony. Kijk nu op orkest.nl.
5: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
6: Wat als de dood vertraagd kan worden? Diederik Jekel en Catalina Mosquera Rosas gaan op zoek naar het eeuwige leven. En onderzoeken of onsterfelijkheid nog steeds science fiction is.
7: Het lijkt wel alsof je bijna alles kan maken wat je wil.
6: Jekels jacht naar het eeuwige leven. Vanavond om 20:30 op NPO 2.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De ochtend met Aldit Hunkar.
9: Ik ben heel wat maandjes weg geweest naar dat verre warme eiland. En ik had me bij terugkomst zo verheugd op een warme zomer in mijn boshuisje naast de hei. Maar de weergoden zien dat anders. Na die warme dagen denkt mijn Japanse esdoorn nu dat het herfst is. Mooi dat die verkleurt, maar echt veel te vroeg. Goedemorgen trouwens.

0: Ja, dat is een heerlijk dansje om de ledematen mee los te schudden. Muziek van Henry Eccles hoorde je. Theotime Lanois de Zwarte op viool en Thomas Dunford op luit. Het is donderdag 4 juni alweer. Mijn hemel, wat gaat de tijd toch snel. Waar openen de kranten mee vandaag? Nou, het AD op het verhaal van de zoon van columniste Yesim Candan, die met de kettingslot is toegetakeld vanwege een scherpe column die zij schreef over een voetbalclub. In NRC lezen we over een groep Israëliërs die Palestijnen op de bezette westelijke Jordaan-oever bijstaan in hun strijd tegen de kolonisten. En Trouw heeft het over de impasse in het herstel van het toeslagenschandaal. Bij het huidige werktempo zal het volgens de hoogste bestuursrechter nog 18 jaar duren voordat alle toeslagenouders zijn geholpen. Straks meer uit de kranten en nieuws natuurlijk, het cryptogram en heel veel meer. En de muziek wordt ons vandaag geschonken, zeg ik altijd maar, door Teun Faber.
1: Nou, dat is heel lief altijd.
0: Ja. Wil je er al iets over kwijt, Teun?
1: We hebben weer een hele waaier. Onder andere muziek uit de Baltische Staten.
0: Ja.
1: We hebben een schitterend nummer van een Libanese trompetist.
0: Daar verheug ik me erg op.
1: Ja. Maar we beginnen gewoon met een mooi wiegeliedje.

0: even ook de stilte meenemen. Wat een huzarenstuk speelde Claire Wangchi hier op piano. Die had haar vingers al heel vroeg op de ochtend heel wakker en heel gevoelig, vond ik met name. Cradle Song of the Lonely Mother van Amy Beach. Een beetje een Amerikaans onderrondje dus op dit tijdstip. Het is tijd voor het cryptogram.
1: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: I wish to. Je oplossing voor 8:45 dus naar ons. Doe dat vooral via de gratis NPO Luister-app. Dat is de kortste route, dat weet je. Maar als je wil mailen, dan mag dat ook. Daar doen we niet moeilijk over. deochtend@kro-ncrv.nl. Later dit uur gaan we muziek horen van deze crypto-cd. Maar nu eerst Vivaldi.

0: Oh, lieve mensen, wat hou ik toch van Vivaldi. Op ieder moment van de dag, wat ik ook aan het doen ben. Ik vind het altijd heerlijke muziek. Heb je dat ook, Teun?
1: Zeker.
0: Ja,
1: ja, ja. Ja.
0: Nou, dan kunnen we
1: en op cello vind ik dan helemaal heerlijk.
0: Exact.
1: Ja, en dat ronkende.
0: Dat dikke. Cello, in dit geval trouwens, Hanna Salzenstein. Je hoorde ook nog op klaverscymbal Justin Taylor. Ze deden het samen met Le Consort. Een concert voor cello en strijkorkest. Van mijn zeer geliefde Antonio Vivaldi. 6:15 is het. Je luistert naar de ochtend op NPO Klassiek. En op dit tijdstip altijd de ontbijtgast. Vandaag is dat programmamaker en regisseur Jurgen Tjongafong. Hij is ook voorzitter van de Amsterdamse Kunstraad. En je kunt in Amsterdam werkelijk niet lopen zonder hem ergens tegen te komen in de culturele sector. Goedemorgen, Jurgen.
2: Goedemorgen. Ik ben overal volgens jou.
0: Omnipresent, precies.
2: Heel goed.
0: En dan heb je ook nog de tijd gehad om de nieuwsmedia door te nemen. Waar is je oog opgevallen deze ochtend?
2: Ja, dat doe ik dagelijks natuurlijk.
0: Ja.
2: Waar mijn oog op is gevallen als Amsterdammer, kan ik er niet omheen dat we als eerste grote stad van het land het coalitieakkoord bekend hebben gemaakt. Dat is D66 en Pro. En er moet flink bezuinigd worden, vooral op het ambtenarenapparaat. 2500 ambtenaren gaan hun baan verliezen.
0: Oh.
2: En dat is natuurlijk ingrijpend. Daarmee proberen ze wel

0: voortvarend als stadhuis te werk te gaan en wat efficiënter te werken.
1: Ja.
0: Dus dat is wel, het wordt autobezit wordt duurder. Maar er is ook goed nieuws, want vanaf 2029 heeft het bestuur besloten om 29,6 miljoen jaarlijks aan kunst en cultuur te besteden.
1: Jaarlijks?
0: En dat is natuurlijk wel jaarlijks. Het is dus wel heel verheugend dat in deze tijd van schaarste en toch wel wat bezuinigingen Amsterdam zich realiseert dat kunst en cultuur een belangrijke motor is, ook een belangrijke economische motor is,
1: ja,
0: waarin geïnvesteerd moet worden. Want alle kunstenaars werken al jarenlang tegen de salarissen die niet meer marktconform zijn, laat het zo maar zeggen.
1: Nee, waar je nog je auto niet mee kunt voltanken, bij wijze van spreken.
0: Nou, vooral in Amsterdam niet.
1: Juist, ja.
0: En parkeren natuurlijk, vergeet dat niet. Dat wordt ook duurder in Amsterdam. Dus er zijn toch wel wat zorgelijke berichten.
1: Het moet ergens van betaald worden.
0: Precies. Dat was het eerste bericht.
1: Nou, gefeliciteerd met het goede bericht trouwens. Ja.
0: Ja, als voorzitter van de Amsterdamse Kunstraad kan ik niet anders dan daar blij mee zijn natuurlijk.
1: Precies.
0: Want het is verdiend in ieder geval.
1: Ja, ja.
0: De sector verdient het. Het tweede bericht. Mm-hmm. Hoe vaak gebruik jij even snel ChatGPT om een vraag te stellen, om iets een brandende kwestie te beantwoorden?
1: Nee, ik niet, Jurgen. Ik ben de rebel. Ik wil dat niet. Ik vind dat echt een verschrikking.
0: Nou, dat is heel verstandig van je. Want in Trouw staat een artikel dat inzicht geeft in wat de energie, maar ook water en landkosten zijn van kunstmatige intelligentie. En daar zakte mijn broek wel van af.
1: Het is schrikbarend, toch?
0: Ja, want als je de vraag stelt, of de vraag wordt beantwoord, hoeveel stroom kostte de vraag aan ChatGPT per dag?
1: Mm-hmm.
0: ChatGPT krijgt 2,5 miljard vragen per dag. En met die energie kun je ongeveer 3 miljoen mensen in Afrikaanse landen onder de Sahara een jaar van stroom voorzien.
1: Nou, en we hebben alle energiecrisis, roepen we steeds. En dan gaan we ons helemaal storten op die AI. Maar wat erg, kun je dus gewoon echt al die mensen in andere landen kun je gewoon voorzien.
0: Het is natuurlijk fictief, maar inderdaad, het gaat over wat is het verbruik. Dus ook het trainen van AI en ChatGPT. Dat kost bijvoorbeeld jaarlijks de elektriciteitsconsumptie van 460.000 mensen in Afrikaanse landen onder de Sahara. Het is ontluisterend om te lezen. En veel mensen in mijn omgeving gebruiken ChatGPT ook om een aantal wissewasjes te onderzoeken. Mm. Wat is het leukste restaurant in een bepaalde stad? Nou ja, dit is dus het gevolg ervan. Ik raad iedereen aan om in ieder geval te lezen wat de carbon footprint van ChatGPT is. En hopelijk gebruik je het iets verstandiger in de toekomst.
1: Juist. Tot slot, want je had een derde, dus we moeten een beetje tempo maken, Jurgen.
0: We maken tempo. Het kabinet trekt geld uit voor het tonen van verweesde Joodse roofkunst. En dat staat in het parool. En het kabinet gaat jaarlijks €400.000 vrijmaken om Joodse roofkunst, waarvan ze de eigenaren niet meer kunnen achterhalen,
1: mm-hmm,
0: en roofkunst uit de Tweede Wereldoorlog aan een breed publiek te tonen.
1: Juist.
0: En dat is een van de aanbevelingen die het kabinet overneemt uit het advies van de commissie verweesde roofkunst.
1: Mm-hmm.
0: En wat ik daar belangrijk aan vind is, in Suriname zeg je Fusa Peagoyum Fusa Peagmoppo, om te weten waar je naartoe gaat.
1: Moet je weten waar je vandaan komt.
0: Precies. Dus ken je geschiedenis, en om kunst te gebruiken om de geschiedenis van Nederland blijvend onder de aandacht te brengen, vind ik een heel mooi initiatief.
1: Prachtig.
0: En het idee is nu om het onder te brengen in het Joods Museum, en daar wordt ook de collectie onderhouden en gerestaureerd.
1: Prachtig. Hartstikke goed nieuws. Nou, fijn dat je op deze donderdag niet alleen met ellende bij ons kwam. En je had ook nog een verzoeknummer.
0: Een muziekstuk, inderdaad.
1: Ja.
0: Nou, Florence Price is een zwarte Amerikaanse componiste die favoriet is. Maar door jullie heb ik ook de countertenor Reginald Mobley leren kennen.
1: Geweldig.
0: En hij heeft fantastisch de muziek van Florence Price geïnterpreteerd. En als het goed is gaan we daar naar luisteren.
1: Gaan we doen. Dankjewel, Jurgen.

Oh, wat prachtig. Reginald Mobley hoorde je, de countertenor, met muziek van Florence Price. Why and Because. En de link tussen Florence Price en Antonin Dvorak, daar kun je binnenkort helemaal uitpluizen via een nieuwe podcast in de maak. Daar ga je later meer over horen.

0: Ik vind dat er altijd van die fijnzinnige muziek komt uit Estland. Kan een persoonlijke mening zijn, maar die telt ook. Ik ga echt een poging doen. Je luisterde naar Kolmul Olikaunist Sana uit Reminiscentia van Veljo Tormis. Linda Voten hoorde je op fluit, heel mooi gespeeld. En het Tallinn Kamerorkest onder leiding van Tanu Kaljuste. Dit allemaal uit Estland. Het is bijna 8:02, tijd voor het nieuwsoverzicht op donderdag 4 juni. De plek waar een kind wordt geboren heeft grote invloed op de gezondheid rond de geboorte. Dat blijkt uit onderzoek van Erasmus MC in Rotterdam. Volgens de onderzoekers is er in sommige wijken van grote steden de babysterfte 2 keer zo hoog als in andere wijken. Ze spreken in het Radio 1-journaal van een opeenstapeling van oorzaken, zoals de huizen waarin mensen wonen.
1: In dat soort wijken wonen 2 keer zoveel mensen in een sociale huurwoning. De staat van die huizen is vaak slechter. Nou, we hebben vorig jaar ook onderzoek gepubliceerd waarbij we zien dat hittestress met name in dit soort wijken meer vroeggeboorte veroorzaakt. Meer kinderen die te klein zijn met de geboorte. Dus de staat van de huizen zal zeker bijdragen.
0: Er worden ook meer baby's te vroeg geboren en ze zijn vaak kleiner bij de geboorte. Israël en Libanon zijn het eens geworden over een nieuw staakt het vuren. Dat melden de twee landen en de Verenigde Staten in een gezamenlijke verklaring. Er zitten nog wel haken en ogen aan het akkoord. Hezbollah moet stoppen met beschietingen en zich terugtrekken, zegt de Israëlische ambassadeur in de VS.
2: The Hezbollah fighters, these terrorists who have come down to the south, have to go back to the north.
0: De vraag is of Hezbollah daaraan meewerkt. Sinds 30 april geldt al een staakt het vuren, maar dat wordt doorlopend geschonden. 30 Nederlandse bedrijven hebben designer drugs uit India besteld en voor veel geld doorverkocht. De middelen hebben een straatwaarde van zo'n 2 miljard euro. En dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Het gaat voor een groot deel om gevaarlijke drugs, zegt verslaggever Sarah Buurman.
3: Het zijn eigenlijk stimulerende middelen, dus waar je hartslag van omhoog gaat, maar ook verdovende middelen, zoals ja, die een beetje lijken op ketamine. Dat is een middel waarmee bijvoorbeeld paarden verdoofd worden door dierenartsen. Maar ook flakka, dat is een zombiedrug, zo staat die stof ook bekend.
0: Volgens experts kunnen de designerdrugs op termijn ook leiden tot hart- en vaatziekten. De overheid probeert de handel erin te verbieden en aan te pakken. Bij de uitgebrande Vondelkerk in Amsterdam is de bouw begonnen van een tijdelijk dak. De kerk werd in de nieuwjaarsnacht door brand verwoest en liep door het bluswater nog meer schade op. Door het tijdelijke dak kan de kerk nu sneller drogen en blijft de schade aan het interieur beperkt. Een mijlpaal voor stadsherstel.
4: Het is een enorme investering, maar het feit dat de kerk droog wordt, daardoor de schade beperken, maar de bouwtijd ook korter kan worden, omdat de aannemer voortdurend door kan werken. Die is niet meer afhankelijk van het weer dadelijk. Hij kan de hele tijd doorwerken.
0: Bluswater en regen zijn in de muren van de Vondelkerk getrokken, bericht stadszender AT5. En die muren die moeten nu gaan drogen. Het herstel van de kerk in Amsterdam gaat nog jaren duren. En dan weer en verkeer. Hier is Niels Erkens. Goedemorgen, Niels.
5: Goedemorgen. Het is wisselend bewolkt en de komende uren trekken er steeds meer buien over het land. Vooral in de oostelijke helft van het land kan het daarbij vanmiddag onweren en hagelen. Ook staat er dan veel wind. Het wordt een graad of 17. Op de weg volgens de ANWB nu vooral dagelijkse files. Die zijn ook niet veel langer dan normaal gesproken op donderdag. De meeste vertraging heb je nu op de A15 Rotterdam richting Europoort. Voor de havens 5500-5700, zoals het daar zo mooi heet, altijd 6 kilometer. Kost een kwartiertje extra.
6: De ochtend met Aldit Hunkar op NPO Klassiek.

Dat was het laatste deel uit het tweede strijksextet van Johannes Brahms. Op altviool Tabia Zimmerman, Jean-Guyen Keras op cello. En ja, wij zeggen hier Belsie Quartet. En als je dat anders wil zeggen, moet je dat lekker zelf weten. Ja, we gaan over naar een zacht briesje. Terwijl ik nog steeds aan het verwerken ben dat mijn tuin op z'n allermooist was. En toen kwam er een storm van 3 minuten langs. En daar lagen al mijn bloemen op het gras. Ik hou het maar op het briesje van Lucia Garuta.

0: Heel mooi en heel zacht. Het zachte briefje van Lucia Garuta. Je hoorde het Let's Radio Corps onder leiding van Sigvarts Klawa. Het is de hoogste tijd voor het krantenoverzicht, geschreven vandaag door Nicolien. En ik lees het samen met Niels.
1: Een nog onbekend aantal vrouwen lijkt in Nederland slachtoffer te zijn van een schokkend verkrachtingsschandaal. Partners en bekenden van de vrouwen zouden ze hebben gedrogeerd, gefilmd en de beelden verspreid, meldt de Telegraaf. Er zijn 4 mensen opgepakt.
0: Een woordvoerder van het team Seksuele Misdrijven zegt vooral verbaasd te zijn over de mate waarin de beelden op sociale media verspreid zijn. De ontdekking doet denken aan de geruchtmakende Franse zaak rond Gisèle Pelicot. Zij werd ook door haar partner gedrogeerd en door meerdere mannen misbruikt.
1: Het AD schrijft dat veel te dikke tieners vanaf nu een maagverkleining vergoed krijgen uit het basispakket. Het gaat om jongeren die zelf niet kunnen afvallen en psychische problemen hebben door hun extreme overgewicht. Het gaat in Nederland om honderden jongeren met excessief overgewicht.
0: Ja, het gaat dus om een selecte groep die uitgebreid wordt gescreend, zegt een kinderarts in de krant. De jongeren moeten eerst een leefstijltraject volgen en laten zien dat ze ook na de maagverkleining hun leven blijvend kunnen aanpassen. Jongeren die dat niet willen, kunnen niet geholpen worden.
1: In NRC een interview met familierechtadvocaat Jolande Ter Avest. Ze slaat alarm omdat er steeds minder advocaten zijn die dit werk willen doen. Ter Avest helpt cliënten bij ingewikkelde zaken waarbij sprake is van huiselijk geweld. En ze is volgens de krant een autoriteit op haar vakgebied.
0: Net als strafrechtadvocaten zijn ook familierechtadvocaten vaak doelwit van intimidatie en geweld. Bij echtscheidingen richt een ex zijn agressie vaak op de advocaat van de voormalige partner. En daardoor zijn er steeds minder advocaten die dit werk willen doen. Met als gevolg dat cliënten niet de hulp krijgen die ze nodig hebben.
1: De inspectie van het onderwijs trok verkeerde conclusies uit een rapport over het beweeggedrag van leerlingen in groep 8 van de basisschool. Dat vinden alle onderzoekers die bij dat onderzoek betrokken waren, schrijft Trouw. De inspectie concludeerde dat groep 8 leerlingen nog net zoveel bewegen als 10 jaar geleden, ondanks toegenomen schermtijd en de opmars van de e-bike.
0: Volgens de onderzoekers is de hoofdconclusie juist dat de motorische vaardigheid van deze groep nog steeds slecht is en niet is verbeterd. De onderzoekers zijn bang dat de overheid door hun eigen positieve conclusie geen behoefte voelen om in te grijpen. En dit leidt tot achteroverleunen, zegt een van de onderzoekers in de krant.
1: En het is 100 jaar geleden dat Marilyn Monroe werd geboren. De Volkskrant vraagt zich af waar de filmster precies symbool voor staat. Monroe's carrière begon aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. De Amerikaanse militairen kwamen terug uit Europa, getraumatiseerd door de oorlog.
0: Ja, de glimlach van Monroe die bood troost. Filmster vertegenwoordigde de gewone Amerikaan. Ze stond voor alles wat Amerika wilde zijn. Ze was glamorous en aards, het buurmeisje, maar ook een superster. En volgens de krant werd ze niet beroemd gemaakt, maar maakte ze zichzelf beroemd door symbool te staan voor een marktgedreven Amerika. Tot zover de kranten van deze ochtend. Hoogste tijd voor Händel.

0: Nou, ik vind dat Nelson Gurner de toetsen heel, heel lief beroert in dit stuk van Georg Friedrich Händel. Chaconne voor klaversymbool hoorde je. En ja, dit staat op onze crypto-cd, dus die kun je binnenhalen als je het antwoord weet op ons cryptogram van deze dag. Ik ga het even anders lezen om jullie misschien toch een klein beetje te helpen. Automodel, dat je met de muziek van Ten Holt associeert. Want jullie zijn allemaal heel erg rechtlijnig aan het denken. En daarom hebben jullie het bijna allemaal fout, want jullie zeggen Kanta. Nee, dat is niet cryptisch gedacht. Dus ga nog maar even goed nadenken over automodel, dat je met de muziek van Ten Holt associeert. En dan maak je dus kans op die crypto-cd muziek gespeeld door onze Nelson Gurner met Schumann erop en natuurlijk wat je net ook hoorde, Händel. En veel meer. Dat was even heel veel om te vertellen.
1: Ja, je hebt ze goed geholpen al dit op deze manier. Maar ik vind het ook een moeilijke crypto.
0: Ja, we hebben ook lang staan kraken en piepen hier.
1: Ja, zo is het.
0: Maar wij weten het. En niet alleen omdat het op papier staat. Strakjes, dan na het nieuws en nog andere dingen praat ik met Radio 5 collega Bert Kranenbarg. Hij is in Frankrijk voor de Alpe d'Huez en hij beklom gisteren de ruim 1800 meter hoge berg zelf. Nou, ga er maar aan staan. En we hebben ook nog Ab Zacht. Die is er strakjes met een filmtip. Dit uur gaan we uit met The Willow Song. Tot straks.

0: NPO Klassiek. Dit najaar trekt NPO Klassiek weer het land in met de klassieke Top 400 stembus. We reizen naar alle provincies om te horen wat volgens jou de mooiste klassieke muziek is. Mogen we bij je langskomen? Geef je dan nu op voor de klassieke Top 400 stembus. Je leest er alles over op npoklassiek.nl/stembus.
1: Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Filharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige muziek van Rachmaninoff, Mahler, John Williams en nog veel meer. Be part of our symphony. Kijk nu op orkest.nl.
2: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
3: Wat als de dood vertraagd kan worden? Diederik Jekel en Catalina Mosquera Rosas gaan op zoek naar het eeuwige leven en onderzoeken of onsterfelijkheid nog steeds science fiction is.
4: Het lijkt wel alsof je bijna alles kan maken wat je wil.
3: Jekels jacht naar het eeuwige leven. Vanavond om 20:30 op NPO 2.
2: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8:00, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Omdat de stoffen tussen 2019 en 2025 niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd, zegt binnenlandredacteur Sarah Buurman.
2: Er is dus eigenlijk al jaren een soort kat-en-muisspel gaande tussen de overheid en die handelaren in designerdrugs. Dus door telkens dat stofje een heel klein beetje aan te passen, is het niet precies de verboden stof op de opiumlijst en kun je er dus mee doorgaan.
1: Veel van de geïmporteerde middelen kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. De plek waar een kind wordt geboren heeft grote invloed op de gezondheid rond de geboorte, blijkt uit onderzoek van Erasmus MC in Rotterdam. In sommige wijken van grote steden is de babysterfte 2 keer zo hoog als in andere wijken. Ook worden daar meer baby's te vroeg geboren en zijn ze vaak kleiner dan in de rest van Nederland. Volgens de onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Tieners met ernstig overgewicht kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. De behandeling wordt per direct vergoed uit het basispakket, meldt Zorginstituut Nederland. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 jaar die bijna zijn uitgegroeid en met een BMI van boven de 40. De jongeren moeten eerst een intensief traject hebben doorlopen om hun leefstijl en eetpatroon aan te passen. Als dat niet werkt, wordt de maagverkleining ingezet als laatste redmiddel. Naar verwachting gaat het om ongeveer 10 tot 20 jongeren per jaar. De Duitse regisseur Wim Wenders heeft excuses aangeboden aan actrice Natasha Kinski. Zij was topless te zien in de film Falsche Bewegung uit 1975, terwijl ze nog maar 13 jaar was. Wenders zegt dat ze beter beschermd had moeten worden. De naaktscène zitten nu 65-jarige Kinski nog altijd dwars. Ze heeft gevraagd om de beelden uit de film te halen. Daarover wordt nu gediscussieerd. Wenders belooft de film niet meer te vertonen totdat ze eruit zijn. De 20e editie van Alpe d'Huez is begonnen. Fietsers en lopers beklimmen de Alpe d'Huez in de Franse Alpen om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Om 4:30 vanochtend klonk het startschot voor de ruim 5000 deelnemers. Dat ging niet helemaal volgens plan.
3: 6, 5, 4, 3.
4: Ho, ho, ho.
1: Het aftellen begon 2 minuten te vroeg, maar even later kon iedereen toch vertrekken. Vorig jaar bracht de sponsoractie ruim 19 miljoen euro op. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Soms komt daar onweer bij voor, hagel en ook windstoten zijn mogelijk. Tussendoor schijnt af en toe nog de zon en het wordt 16 tot maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ster.
6: Wat als de dood vertraagd kan worden? Diederik Jekel en Catalina Mosquera Rosas gaan op zoek naar het eeuwige leven en onderzoeken of onsterfelijkheid nog steeds science fiction is.
7: Het lijkt wel alsof je bijna alles kan maken wat je wil.
6: Jekels jacht naar het eeuwige leven. Vanavond om 8:30 op NPO 2.
8: Bij Delen Private Bank krijg je inzicht in je volledige vermogen. Schrijf je in voor onze e-mailreeks en ontdek hoe slimme vermogensplanning zorgt voor evenwicht en rust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
9: Jouw realisme? Tijd om het op te rekken. Durf te twijfelen. Durf te dromen. Durf meer. In Museum More.
8: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De ochtend met Aldit Hunkar.
10: Ik ben, als ik op reis ben, altijd heel trots op het wegennet in Nederland. Er zijn maar weinig landen waar het zo goed geregeld is met het asfalt en de wegbewijzering. En dat komt natuurlijk door goed onderhoud. Maar moet dat nou altijd gelijktijdig op alle wegen? Want van die ene omleiding in de andere terechtkomen is echt geen pretje hoor. Vooral niet in de vroege ochtend. Goedemorgen allemaal.

Nino Rota met de kleine handjes van de lente. Le manine di primavera uit Amarcord. Het Orchestra Filarmonica della Scala hoorde je onder leiding van Ricardo Chailly. Je luistert naar de ochtend op NPO Klassiek. Het is donderdag 4 juni. Het wordt een heel veelzijdige dag. De Tweede Kamer debatteert de hele dag over het ultimatum van een aantal vakbonden over geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid. De BNA beste gebouw van het jaarprijs wordt uitgereikt. Niet alleen nieuwe, maar ook gerenoveerde gebouwen maken kans op de prijs. En de Nederlandse Bank in Amsterdam is een van de genomineerden. En dan op het Deense eiland Anholt begint de autopsie van bultrug Timmy. Ja, omdat het karkas mogelijk ontploft, wordt de walvis op het strand onderzocht. En dan koningin Maxima, die is ook druk vandaag. Ze heropent het museum Valkhof in Nijmegen. Het was 3 jaar dicht. Het museum vertelt het verhaal van Nijmegen in de Romeinse tijd op een geheel nieuwe manier. En straks om 8:15 hoor je meer van collega Bert Kranenbarg. Die staat daar bij de Alpe d'Huez. Techniek vandaag in handen van Per van der Zanden. Regie en muziekkeuze in handen van Teun Faber.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: uit het concert voor hobo en strijkorkest van de vijfde zoon van Johann Sebastian, in dit geval Carl Philipp Emanuel Bach. Op hobo hoorde je Hans-Peter Westerman en je hoorde ook nog het Freiburger Barokorkester onder leiding van Thomas Hengelbrock. Kwart over acht is het. De Alpe d'Huez in Frankrijk is deze week weer omgedoopt tot Alpe d'Huez. Er staan vandaag zo'n 5000 mensen te trappelen om de berg van 1800 meter hoog te beklimmen. Op de fiets of lopend. En ze doen het natuurlijk om zichzelf een lastig doel te stellen, maar vooral om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. En om de kwaliteit van leven van mensen met kanker te verbeteren. KRO-NCRV-collega Bert Kranenbarg die staat op dit moment in bocht 16. Goedemorgen, Bert.
1: Dag Aldeet, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hoe is het daar in de 16e bocht, de sfeer?
1: Ja, het is heel grappig, want ik heb net meegemaakt. Bocht 16 is altijd een bocht, dan heb je de eerste 5 bochten gehad. Dat is een heel zwaar stuk van de klim. Ik heb hem gisteren zelf ook gefietst. En als je in bocht 16 bent, dan denk je, oké, dat eerste akelige rotstuk heb ik gehad. Mm-hmm. Later merk je dat er nog veel meer akelige rotstukjes zijn. Maar dat is dan van later zorg. Ja. Als je hier bent, ben je even opgelucht.
0: Dus een beetje een feestje daar.
1: Ja, er staat een DJ te draaien. Alleen die is pas net begonnen. Want tot 8 uur moet het stil zijn op de berg. Dat is heel mooi. Het is dan donker. In alle bochten zijn kaarsen neergezet. Hè, door mensen die kaarsen willen neerzetten voor iemand die zij herdenken of gedenken hier. Ik heb zelf een kaars staan in bocht 7 voor mijn ouders. Mm-hmm. En een kaars in bocht 13 laten neerzetten voor een goede vriend van mij die overleden is. Ja. En die kaarsen zetten ze neer in hele mooie vormen. Dus de kaars van mij staat in bocht 7. Dat is de Nederlandse bocht bij de Tour de France. Die is dus een stuk hoger dan waar ik nu zit.
0: Juist.
1: Ook daar is het feest. En daar staan die kaarsen in heel mooi in letters of in hartjes. Of er is een ankerbocht. Bocht 9 is dat. Staan de kaarsen in de vorm van anker. Mm-hmm. Dus dan is het donkersmorgen. Zie je die kaarsen branden in al die bochten. Is

0: stil op de berg. Af en toe trekt zo'n wolkenvlart trekt op, breekt de lucht open, wordt het licht. En vanaf 8 uur mag er dan in de feestbochten ook muziek zijn.
1: Juist.
0: En dat is zojuist gebeurd in bocht 16. Maar ik ben speciaal eventjes een stukje de bocht uitgelopen. Ik was net bij de collega's van NPO Radio 5. Toen heb ik lekker in de feestmuziek gezeten, want dat paste wel bij Henry Schut. Ja. En ik denk voor NPO Klassiek loop ik net 50 meter de bocht uit.
1: Nou, wat professioneel en een fantastische timing, want je was echt het 20 seconden voor tijd was je voor ons beschikbaar.
0: Ja, zo doen we dat.
1: Nou
0: zo
1: heb je zelf, dat. Ja, zo ben jij, hè, Bert. Ja, Bert. Nou heb je gisteren zelf die Alpe d'Huez beklommen per fiets. Nou kun je nog staan, lopen of zitten is dan mijn vraag.
0: Ja, nou ja, ik ben echt, ja, dat klinkt een beetje stom van jezelf te zeggen, maar ik ben dit keer echt heel erg goed getraind, merk. Ik heb heel veel gefietst, ook door in de winter binnen en ook in het voorjaar veel kilometers gemaakt. Ik ben het Pinksterweekend nog 2 dagen in Limburg wezen fietsen om hoogtemeters te maken. Dus het enige waar ik last van heb is, ja, hoe moet ik het zeggen, mijn kont, mijn reet, mijn bips,
1: je billen,
0: mijn billen.
1: Ja.
0: Mijn billen. Vind je dat het mooiste?
1: Ja,
0: okay, mijn billen. Hi jongens, ja, Jesse en Jasper komen nu voorbij. Ja, het is allemaal bekende. Nee hoor, ze hebben allemaal een stuurbordje waar een naam op staat. Dus dat is zo mooi als je voorbij komt fietsen. Roepen ze je naam. Hans, gaat hij goed?
2: Hij gaat helemaal goed, fantastisch.
0: Mooi zo, Hans is aan het lopen. Die komt ook hier bocht 16 binnen. Ingrid komt nu aangelopen en ik zie dat Corné ook alweer boven komt. Tweede keer, Corné. Die is al aan zijn tweede klim bezig, moet je nagaan. Vanmorgen om 4:30 gestart, dan ben je
1: ongelooflijk,
0: boven. Dan ga je weer helemaal naar beneden en dan ga je weer. Nee, en ik ben dus 1 keer naar boven gegaan gisteren. Ik voel het een beetje in mijn kuiten, maar ik heb gisteravond in de avonduitzending op Radio 5 een massage gekregen.
1: Oh,
0: dat
1: prima.
0: Erg prettig.
1: Ja. En heb je nog wat geld ingezameld met jouw tocht gisteren?
0: Ja, want je moet altijd geld meenemen, want daar gaat het om.
1: Ja.
0: Ik was begonnen met een doelstelling van €666. Maar die moest steeds verhoogd worden. Die is op een gegeven moment naar Radio 5555 gegaan. Was te weinig. Toen werd het Alpe d'Huez 6666. Mm-hmm. Was weer te weinig. Hij staat nu op €10.000. En daar lek ik ook wel flink overheen. Richting de 12 ga ik inmiddels.
1: Mooi zo.
0: Dus luisteraars zijn echt fantastisch. En zeker als je die luisteraars dan bedankt. Met naam in de uitzending voor hun donatie. Dan zijn er weer andere luisteraars die denken, weet je, dat ga ik ook doen.
1: Ja.
0: Wat ik misschien ook wel genoemd.
1: Zo is dat.
0: En dan krijg je een soort perpetuum mobile.
1: Ja, goed voorbeeld doet volgen. Even een laatste vraag nog, Bert. Je bent de hele week daar op die Alpe d'Huez en je hebt heel veel mensen gesproken. Dat doe je nu ook al, want Ingrid kwam langs en Hans.
0: Ja.
1: Je hoort natuurlijk heel veel verhalen en dat gaat over mensen die ziek zijn of zijn overleden. Wat heeft nou heel veel indruk op jou gemaakt?
0: Ja, dat zijn heel veel verhalen. En het bijzondere is dat je, als je hier met iemand staat te praten en je praat een minuut met iemand, dan hoor je al een indrukwekkend verhaal. Ik stond vanmorgen met een vrouw te praten over het vrijwilligerswerk dat ze hier doet. Hè? Want het is allemaal georganiseerd door vrijwilligers. 100% van de opbrengst gaat naar het KWF-fonds, het Alpe d'Huez-fonds bij KWF Kankerbestrijding. Mm-hmm. Die mevrouw vertelde, ik zou meelopen, maar mijn man had een hartstilstand in december en nu loopt alles anders.
1: Ja.
0: Van de week kwam iemand naar me toe, Peter Cornelissen van Team Assen. Dat is een mbo-school in Assen. Met heel veel leerlingen zijn die hier. Peter zei tegen mij, ja, 11 jaar geleden kreeg ik prostaatkanker. Ik had er al lang niet meer moeten zijn, maar ik ben er nog steeds. Want dankzij Alpe d'Huez zijn er steeds allerlei nieuwe onderzoeken gedaan naar methoden om mij te behandelen.
1: Wow.
0: En dat werkt tot nu toe heel goed. Alleen nu is het uitgewerkt. Dus ik weet dat ik nu voor de laatste keer hier ben. Ik ben mee als begeleider. Ik begeleid die mbo-scholieren. Ik ben heel open over mijn verhaal. Mm-hmm. Nou, dat raakt die jongeren enorm. En die zijn en vrijwilligerswerk aan het doen hier. En allemaal aan het fietsen. Het is een enorm team dat heel veel geld heeft binnengehaald. En Peter loopt daar tussendoor. Als je hem ziet, denk je, dat is een kerngezonde man. Niets aan de hand. Maar je weet dat het niet zo is. Hij kan daar heel goed over praten. En dat maakt het dan ook zo bevreemdend.
1: Ja,
0: dat je een broek in je keel krijgt.
1: Ja, precies dat. Dat je het heel erg voelt. Ja,
0: en dat hij ook zegt, wat ik ook zo belangrijk vind, dat hij zegt, prostaatkanker, daar durven mannen niet over te praten, want dat is gek. Kanker durven veel mensen niet over te praten, want dat is eng. Ik zeg altijd, als ik op de radio openlijk praat over kanker met andere mensen, dan ga jij misschien ook al dit een keer naar je buurman om te vragen, hoe gaat het met je, want je bent ziek en kan ik iets voor je doen?
1: Ja, en je ziet het vaak niet aan de buitenkant, dus zo is het ook. Nou, ontzettend goed dat je dit doet, Bert, dat weet je. En succes nog vandaag. Bedankt voor je mooie verslag en succes aan iedereen die vandaag op en neer die berg gaat. Morgen de laatste rit van die Alpe d'Huez en die eindigt dan waar die begon, op de Agor Alp. En de uitzending van Bert Kranenbarg die kun je volgen op NPO Radio 5 vanmiddag alweer om 4:00.

Manuel de Falla werd geboren in Spanje, overleed in Argentinië. Is een beetje een rode draad in deze uitzending vandaag, Argentinië. Je hoorde Noches de los, in Los Jardines de España, het tweede deel daarvan. De verre dans, de danza lejana. Op piano Javier Perianes en ook nog het Orquesta Sinfónica Simón Bolívar onder leiding van Gustavo Dudamel. Ik wou nog heel even laten weten dat Bert Kranenbarg nog liet weten dat de spaarpotten nog openstaan. Dus als je wilt doneren voor de Alpe d'Huez, Google even zijn naam. Bert op 5, dat is het cijfertje 5, Bert op 5. En dan kom je vanzelf op plekken waar je weet waar jij jouw geld kunt doneren voor mensen die lijden aan kanker of die daaraan zijn overleden.

0: Oh, je zult maar zo fluit kunnen spelen, zeg. François Lazarevitch hoorde je samen met Les Musiciens de Saint-Julien. Prachtig concert voor fluit en strijkers van Georg Philipp Telemann. Het cryptogram, daar zijn jullie echt heel druk mee. Ik zeg even wat het antwoord niet is. Inferno, leuk bedacht hoor. Want dat blijkt een Mexicaanse auto te zijn en ook een stuk van Simeon ten Holt. Is niet goed helaas. Horizon is ook niet goed. En een heleboel mensen zitten er net naast. Dus nog even associëren. Auto, model, dat je met de muziek van ten Holt associeert. Doe je best, je hebt nog een kwartier de tijd. Het is 8:58, het nieuwsoverzicht op donderdag 4 juni. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de stakingsplannen van de vakbonden. Die verzetten zich tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid, zoals de verlaging van uitkeringen voor arbeidsongeschikten. De versnelde verhoging van de AOW-leeftijd is al van de baan, maar dat is niet genoeg voor FNV-voorzitter Spekman.
1: We krijgen iets terug wat we al hadden. Want we hadden een akkoord met een kabinet daarvoor. En zij hebben dat zomaar van tafel gehaald. Dus ik beschouw dat helemaal niet als een cadeau. Ik beschouw dat als iets heel normaals. Maar het geld staat nog steeds, hangt er als een donkere wolk boven.
0: Spekman wijst er in het Radio 1-journaal op dat het minderheidskabinet steun nodig heeft van andere partijen om de plannen te kunnen doorvoeren. Beleggers hebben vorig jaar bijna €1 miljard geïnvesteerd in de bouw van nieuwe studentenwoningen. Dat blijkt uit onderzoek waar BNR over bericht. En toch blijft het kamertekort groot, ook doordat particuliere verhuurders juist panden verkochten. Oorzaak is de nieuwe wet, waardoor ze er minder geld mee verdienen.
2: Door de wet betaalbare huur zijn natuurlijk veel particuliere beleggers hun zit gaan verkopen. Veel kamers zijn verdwenen, met name in de bestaande bouw, naar de binnensteden, de bekende studentenhuizen. En dat heeft eigenlijk de schaarste aan studentenwoningen doen toenemen in Nederland.
0: Bijna de helft van de investeringen in studentenkamers kwam van verzekeraars en pensioenfondsen. En dat ziet het beleggingsfonds Achmea Real Estate. Nederlandse bedrijven hebben tussen 2019 en 2025 voor bijna €2 miljard aan designerdrugs uit India besteld. En die verkochten ze weer voor veel geld door, berichten de NOS en Follow the Money. En dat kon allemaal omdat de stoffen toen nog niet op de lijst met verboden middelen stonden. Volgens onderzoeksinstituut Trimbos is er nog maar weinig bekend over de drugs.
3: Daardoor zijn de mensen die stoffen gebruiken, die zijn eigenlijk hun eigen proefkonijn. Dus dat ze bijvoorbeeld heel veel moeite hebben met in slaap vallen of dat hun hart helemaal op tilt slaat. En dat kan ervoor zorgen dat je op de langere termijn hart- en vaatproblemen krijgt.
0: De drugs zijn nu verboden. De handel erin gaat door omdat die nou eenmaal veel geld oplevert. Kasteel Heeswijk in Brabant kan worden opgeknapt en verduurzaamd. Het bijna 1000 jaar oude kasteel krijgt een gift van ruim €200.000... van een fonds dat onder meer cultureel erfgoed ondersteunt. En dat geld is hard nodig, vertelt de directeur van het kasteel.
4: Hier die glas-in-loodramen met echt de 16e eeuwse glas-in-lood nog erin. Dat is een enorme lap, heel dun glas. Dus in de winter is het bijna niet te verwarmen hier, terwijl we toch wel de bruiloftje hebben en concerten. Dus eigenlijk is het wel heel fijn dat we nu voorzetramen kunnen maken.
0: Het kasteel in Heeswijk-Dinter gaat ook de tochtige zolder isoleren, bericht Omroep Brabant. De directeur is er blij met de gift van het zogeheten
5: Leienfonds.
0: Dankjewel Niels. Met het geld kan het kasteel namelijk jaren vooruit. En je hoorde hem net al. Hij heeft nog weer een verkeer voor ons. Niels.
5: Het is wisselend bewolkt en de komende uren trekken er steeds meer buien over het land. Het kan vanmiddag daarbij ook onweren en hagelen. Daarom geldt dan code geel. Er staat ook veel wind trouwens en het wordt een graad of 17. Op de weg nu volgens de ANWB vooral dagelijkse files. De meeste in Noord-Brabant en Gelderland. De meeste vertraging vind je nu op de A28 Groningen richting Zwolle. Voor de afrit om het 12 kilometer kost je een uur extra als een ongeluk gebeurt. Twee rijstroken zijn dicht. Je bent sneller als je omrijdt over de A7, de A6 en de N50.
6: De ochtend met Aldit Hunkar op NPO Klassiek.

subtiel einde, vond ik dat. Maurice Ravel, muziek daarvan. Zometeen is Ab Zacht hier weer met een donderdagse filmtip. En die gaat over liefde in Libanon. En nou ja, daarover gesproken. Eerst dan muziek van Ibrahim Maalouf, de Libanese trompetist. Hier is Beirut.

0: Veel enthousiaste reacties in de app op deze muziek van Ibrahim Maalouf uit Libanon, trompetist. Je hoorde bij Roet, hij speelde zelf de trompet en hij werd begeleid op gitaar door François Delporte. Ja, en ik zei het al, over Libanon gesproken. Het is 9:15 op een donderdag. In de ochtend op de NPO Klassiek is het dan altijd tijd voor de filmrubriek met recensent Ab Zacht. Vandaag vertelt hij over A Sad and Beautiful World. En dat is een speelfilm over twee jonge geliefden in Libanon. Goedemorgen, Ab.
1: Goedemorgen, Aldit.
0: Ja, bij liefdesfilms dan heb ik de neiging te denken dat het altijd mooi en lief en positief wordt. Maar de titel doet me toch vermoeden dat dit een beetje een ander soort liefdesverhaal is. Klopt dat?
1: Nou, dat heb je helemaal goed gezien. Ik zal meteen maar met de deur in huis vallen. Wat je te zien krijgt in deze film is het mooiste, liefste, fascinerendste liefdeskoppel dat je dit jaar in de bioscoop kunt aantreffen. En dat heeft allemaal te maken met de omstandigheden waarin zij leven. En het begint al met een geboorte. Ze worden de twee geliefden, op latere leeftijd natuurlijk, die worden geboren in hetzelfde ziekenhuis in Beirut. Mm-hmm. En tijdens die geboorte wordt dat ziekenhuis gebombardeerd. Nou, dat geeft al ongeveer aan wat de rest van hun leven zal inhouden. De twee ontmoeten we elkaar op de basisschool. Dan ontstaat er al een soort band tussen die twee. Een soort frictie, aantrekken, afstoten, plagen enzovoort. Maar goed, ze voelen zich toch tot elkaar aangetrokken. Maar ook weer door de oorlog verliezen ze zich uit het oog. En nou, laten we zeggen, ongeveer 20 jaar later komen ze weer met elkaar in contact door een komische gebeurtenis. Namelijk de man, die inmiddels restauranthouder is, mm-hmm. die rijdt met zijn auto de pui van een woning aan. En dan blijkt dus dat de moeder is van zijn voormalige schoolliefde.
0: Zo.
1: Zodoende komen ze weer bij elkaar en dan gaat dat liefdesverhaal zich ontwikkelen. Met, en dat is natuurlijk de titel van de film, de vreselijke omstandigheden waarin ze verkeren in Libanon.
0: Ja, want land in oorlog en ook al heel erg lang. Dus dat krijg je wel mee, denk ik, dan in die film?
1: Ja, indirect. Mm-hmm. Het gaat echt om de levens van deze twee mensen die op een gegeven moment ook moeten besluiten, blijven we wel in Libanon? Hij is de optimist, hij zegt ik wil hier blijven. Hij heeft ook een eigen bedrijfje, hij wil Libanezen aan het Italiaanse eten laten wennen. En zij werkt voor een groot bedrijf en zij heeft de optie om naar Dubai te gaan. Dat was in die tijd nog een veilig oord. Dus dat drijft hem weg. Ze hebben inmiddels ook een kind gekregen. Dat was niet gepland. Dus dat legt allemaal druk op hun relatie.
0: Ja.
1: Nou denk je misschien, oh, wat is dit allemaal zwaar op de hand.
0: Ja.
1: Maar die film heeft humor.
0: Oh.
1: En je echt waar. Zeker bijvoorbeeld hoe Libanezen met Italiaans eten omgaan. Dat is maar een klein voorbeeld. Maar je zal zeer geraakt worden door wat je te zien krijgt. Je zal geamuseerd worden. En dit is een film die ik echt... ik raad elke week iets aan, maar dit is een echte aanrader.
0: Ja.
1: Die je niet mag missen.
0: Okay. En, nou, en de titel zegt het dan ook echt. Sad, maar ook beautiful.
1: Juist, en beautiful, dat slaat op de liefde natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: En er is heel veel verlies. En je ziet ook de economische gevolgen voor de Libanezen. Hè. Toen al, hè. We hebben het niet over wat er vandaag de dag daar gebeurt.
0: Ja.
1: Maar dit is van een aantal jaar geleden. En het is een film die echt inzicht geeft van hoe moeten mensen overleven. Want de economie staat op instorten. En een restauranthouder met Italiaanse voorkeuren, ja, die heeft het heel moeilijk. Maar hij is de optimist, zij is de realist. En ja, hoe het afloopt zal ik je uiteraard niet vertellen. En ik hoop echt dat deze film een kans krijgt in de filmhuizen. Ik hoop dat hij goede zalen krijgt. Ik heb een beetje mijn twijfel, want ik heb de film in een voorvertoning gezien. En toen was er een programmeur van zo'n filmhuis en die zei, jammer dat het zich in Libanon afspeelt.
0: Oh.
1: Dan denk ik, man, dan heb je er helemaal niks van begrepen.
0: Nou,
1: dat is juist het thema van de film.
0: Die moeten ze
1: dus
0: ontslaan.
1: Ik hoop echt. Ja, ik weet wie het is. Ik zal geen namen noemen, maar ik wil maar zeggen, geef deze film een kans. Er is veel concurrentie in de filmhuizen. Er gaan goede films uit. Maar dit is mijn lievelingsfilm van dit moment. Ga kijken, en jij ook.
0: Ik ga ook kijken, Ab, want zover heb je mij nu al met je enthousiasme. Aan jou zal het zeker niet liggen. Zeer bedankt weer deze donderdagochtend voor je tip. A Sad and Beautiful World. Te zien dus, ik ga het nogmaals zeggen, in de filmhuizen door heel het land. Als de programmeur tenminste het niet al te moeilijk vindt. Gewoon laten zien die film. Dankjewel, Ab.

Ja, dit doet het heel goed in de hangmat in Jamaica, kan ik je vertellen, om 2:30 'smiddags. De Canto Ostinato, althans een fragment daarvan natuurlijk. Je hoorde het Simeon Quartet met onze collega Jacobus den Herder op een van de piano's. Het cryptogram heeft jullie getergd vandaag. Opgave was automodel, dat je met de muziek van Ten Holt associeert. Iedereen kwam uit op die ostinato natuurlijk en zei Canta. En daarna gaf ik een tip en toen zei iedereen Mini. En dat was het net niet. We hebben wel na heel lang wachten goed antwoord van Els en Andries uit Enschede. Associëren kan heel ruim, zeggen ze. Minimal music, Mini, dat is die auto. En Mal, dat is dat model. Minimal, dat was het antwoord dat we zochten. Jullie krijgen de prijs, Els en Andries uit Enschede. Veel plezier met die cd van Nelson Gurner. We hebben nog heel kort tijd voor muziek van Charles Iveson.

0: Muziek van Charles Everson aan het einde van de ochtend op NPO Klassiek. Ja, de klassieke die staat op het punt van beginnen met Ab Nieuwdorp. Ab, wat kunnen we verwachten?
1: Goedemorgen altijd. Live muziek door twee fantastische jonge muzici, winnaars van het Prinses Christina Concours in een bijzondere uitvoering, een bijzondere editie, namelijk Caribische editie.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja, lekker.
0: Ik ga luisteren op weg naar huis. Dat was het voor ons. Namens Teun, Niels, Nicolien en Per. Fijne dag nog. Tot een andere keer.
2: Dit was een programma van KRO NCRV.
3: NPO Klassiek. NPO Klassiek viert zijn 50ste verjaardag. In al die jaren hebben we duizenden live concerten opgenomen. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En iedere week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week het avontuurlijke ensemble The Ebony Band. Onder leiding van Werner Herbers spelen ze een jazzy concert dat je meeneemt naar het Berlijn van de jaren 20. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
4: Bach als stralend middelpunt van het universum. In koraalpreludes verbinden Hannes Minnaar, het Nederlands Bach-consort, het heden en verleden met nieuwe composities van jonge makers rond Bachs monumentale koralen uit de orgelmis. Kaarten via het nederlandsbachconcert.nl.
5: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
6: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
6: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur. Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De politie verdenkt 8 mannen van betrokkenheid bij een grote zedenzaak. Daarbij werden vrouwen gedrogeerd en vervolgens verkracht. En beelden daarvan werden gedeeld in besloten chatgroepen, waar ook tips werden uitgewisseld. 4 mannen zijn vorige week al opgepakt. 1 van hen zit nog steeds vast. De politie onderzoekt nog wie de slachtoffers zijn. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht ook groter. En het kan veel gevolgen hebben, zegt deze onderzoeker.
2: Veel mensen denken dan ben je een beetje te klein, ga je een paar weken in de couveuse en dan ga je gezond mee naar huis. Maar het zijn kinderen die daar de rest van hun leven last van kunnen hebben. Minder kans op de arbeidsmarkt, minder goed doen op school. Misschien niet eens naar een normale school, kunnen gedragsproblemen.
1: Volgens de onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Jongeren met ernstig overgewicht, waarbij leefstijlbehandeling niet werkt, kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Volgens Zorginstituut Nederland komen per jaar zo'n 10 tot 20 jongeren in aanmerking voor een maagoperatie. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma door de Eerste Kamer te loodsen, zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Een deel van het geld komt van een toekomstige begroting, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
3: Omdat het van Sjoerdsma's eigen begroting komt, is het in zekere zin een sigaar uit eigen doos. En de rest van het geld komt volgens verschillende bronnen van het ministerie van Financiën. Wat misschien ook wel weer perspectieven biedt voor ministers die in de toekomst nog eens een financieel probleempje hebben.
1: Zowel linkse als rechtse partijen dreigden eerst tegen de begroting te stemmen. Het weer. In het hele land vallen buien, soms met onweer, hagel of windstoten. Tussendoor af en toe wat zon en het wordt hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
0: Muziekreizen van IC Productions. Voor liefhebbers van klassieke muziek. Bezoek de mooiste concerten. Snuif cultuur op in historische steden. En geniet van een prachtig privéconcert. U bent in fijn gezelschap. Kijk op icproductions.nl.
5: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
0: Voor een echt bijzondere muziekreis. icproductions.nl.
5: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
6: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam. En vraag de brochure aan.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 vertrouwde en verrassende locaties. Van awardwinnende filmmuziek in het Concertgebouw tot meeslepend theater over de wereld van haute couture in de Meervaart. Laat je verwonderen en zet al je zintuigen open. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Een heel goedemorgen en hartelijk welkom. En ik begin deze donderdagse klassieken met Bach.

het Nederlands Kamerorkest onder leiding van David Zinman in het eerste deel uit de symfonie in G groot van Johann Christian Bach. Begin van deze klassieke met vanochtend ook, ik zei het al tegen Aldiet bij de ochtend, live muziek verzorgd door jonge muzici. Prijswinnaars van de eerste editie, dat wil zeggen de eerste editie van het Caribische Prinses Christina Concours. Dus dat wordt heel bijzonder, heel zonnige muziek, denken we natuurlijk. Dat zal vanzelf duidelijk worden. Dus zeker blijven luisteren en ook blijven kijken, want je kan hen zo meteen ook zien optreden. Dat allemaal vanochtend in de klassieke natuurlijk. Heerlijke muziek, onder andere uit Spanje. Maar ik begon zojuist met Johann Christian Bach. Nu Johann Sebastian Bach. Dubbel Bach dus. En in dit geval ook een dubbelconcert van J.S. Bach.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Het dubbelconcert voor twee violen van Johann Sebastian Bach. Janine Jansen en haar goede vriend Boris Broftin ook bijna elke editie wel aanwezig op haar festival Internationaal Kamermuziekfestival Utrecht. Tussen kerst en oud en nieuw ook dit jaar weer. En wij zijn er ook weer bij, NPO Klassiek en Avro Tros Klassiek. Maar goed, Janine Jansen dus en Boris Broftin en muzikale vrienden. Nu Spaanse muziek van Luis de Milan en daarvoor nu van Juan de Lencina, Amor con Fortuna. Iets over het geluk, het fortuin, maar ook het noodlot, Fortuna. Maar ook de liefde, Amor.

Pavana en Gallarda uit de cyclus El Maestro, muziek uit 1536 van de Spaanse componist Luis de Milan. Uitgevoerd onder andere door Jordi Savall op viola da gamba en leider van zijn Hesperion 21. Daarvoor een ander fantastisch oude muziekensemble, het Huelgas Ensemble met Paul van Nevel in Amor con Fortuna van wederom een Spaanse componist Juan de Lencina.

0: Kettingreactie.
1: De rubriek waar je met muziek kan reageren op muziek door een andere luisteraar aangedragen. Ja, vandaar. Kettingreactie, muzikaal reageren. En dat kan, dat gaan we zo meteen doen. Maar eerst nog even terug luisteren naar waarop gereageerd werd. Dat was de muziek gisteren. En dat was het prachtige lied Morgen. Morgen weer die zonne weer de shinen. Belofte dat de zon weer op gaat komen. Muziek, een lied van Richard Strauss en dan gezongen door Jesse Norman.

die zon weer schijnen. Jawel, en morgen werd vandaag. En we gaan van de zonsopgang naar de zonsondergang. En dat doen we dankzij de suggestie van de trouwe luisteraar Bart Schiphoff uit Groningen. Veel mooie suggesties levert hij aan. En deze keer kiest hij voor het lied Im Abendrot. Een van de vier laatste lieden, ook van Richard Strauss. En dan heel graag ook volgens Bart Schiphoff weer gezongen door diezelfde Jesse Norman. Im Abendrot.

Im Abendrot, een van de vier laatste lieden van Richard Strauss, gezongen door Jesse Norman bij het Gewandhaus Orkest Leipzig onder leiding van Kurt Mazur. Ja, die beroemde opname en deze muziek maakt veel los. Er kwamen al veel appjes binnen via de NPO Luister-app. Ik noem alleen even de namen Joyce, Ria, Martien en Leo. Allemaal mooie herinneringen aan deze muziek. En dat nodigt waarschijnlijk ook weer uit tot het smeden van de nieuwe muzikale schakel aan de ketting. Want deze muziek in Abendrood was te horen als deel van de kettingreactie. Morgen rond 9:30 de muziek die misschien wel volgens jou hierop moet volgen. Maar dan moet je wel even dat appje sturen via de NPO Luister-app of de mail via deklassieken@avrotros.nl. En wie weet klinkt dan morgen jouw muzieksuggestie.

0: Voor je het weet gaat het verder. Prachtige muziek uit het ballet De Notenkraker. Ook in deze zomerse dagen van harte op zijn plek hier in de klassieken. Natuurlijk het eind van het jaar, als het weer kerst wordt, dan hoor je hem helemaal. Dit was Dans van de Rietfluitjes, gespeeld door het Orchestre Symphonique de Montréal onder leiding van Charles Dutoit Tchaikovsky.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

liefdesthema uit Cinema Paradiso. De liefde ook voor de cinema, voor het Witte Doek. Prachtige film met daarbij muziek van Andrea Morricone. Gespeeld door Itzhak Perlman, viool en het Pittsburgh Symphony Orchestra. Onder leiding van een andere grote filmcomponist John Williams. Blijf een beetje in dezelfde dromerige sfeer met deze muziek van het NPO-album van de week. Berceuse uit Dolly. Gespeeld op fluit en harp.

begin van de Dolly-suite van Gabriel Fauré, gecomponeerd voor dat meisje Dolly, met wie hij ook regelmatig piano speelde. Dit was de Berceuse, gespeeld op fluit door Juliette Hurel en op harp Isabelle Moretti. Zat allemaal op het prachtige album Elegance. Elegance is ook het album van de week van NPO Klassiek te vinden op onze site. Ja, en hier bij de klassieken op NPO Klassiek van Avro Tros. Even vooruitkijken. Straks, jawel, muziek van Ludwig van Beethoven. Want vandaag barst het Beethoven Festival los in Zutphen. Daarover zometeen ook meer. Eerst, voordat we naar Zutphen gaan, naar de Cotswolds, de prachtige deel van Engeland, met de Cotswold Symphony van Gustav Holst.

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, de opera Akhenaten van Philip Glass. Het verhaal over farao Akhenaton en zijn vrouw Nefertiti, hun vernieuwingsdrang en hun val. Het Radio Philharmonisch Orkest, het Groot Omroepkoor en de vocale topcast staan onder leiding van Karen Kamensek. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinee en luister zaterdag al vanaf 12 uur naar de NTR Zaterdagmatinee, live op NPO Klassiek.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Ster.
5: Beleef deze zomer Wonderfeel, het grootste buitenfestival voor klassieke muziek. Met meer dan 100 topmuzici, zoals Lucy Horsch, Paddington Trio en Symfonieorkest Vlaanderen. Van 3 tot en met 5 juli op Landgoed Groeneveld in Baarn. Kijk op wonderfeel.nl.
6: Ontdek de Bachweek. Ik ben Diet Tilanus, violiste en artistiek leider van de Bachweek in het Luthermuseum Amsterdam. Kom op deze intieme locatie luisteren van 8 tot 14 juni naar de mooiste muziek en ontdek naast Bach vrouwelijke componisten. Tot in de Bachweek!
7: Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar, Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie en ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl.
8: In het voetbal zijn er momenten...
9: Bergkamp 2-1!
8: ...die impact maken.
10: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
11: En die bal gaat in! Wout Weghorst!
8: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
12: Malen, ja, ja, ho, ho, ho!
13: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
14: Ze zong bij de Britse kroning, de heropening van de Notre Dame en binnenkort bij Sinfonia Rotterdam onder leiding van Conrad van Alphen. Pretty Ende met Mozart's mooiste aria's op 6 juni in de Doelen. SinfoniaRotterdam.nl

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 10 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden. Dat meldt haar uitgeverij. Ze leed aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van kanker. Marsman debuteerde in 2010 met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud, waarvoor ze 3 prijzen won. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des vaderlands. Ze was verder onder meer bekend van de boeken Op een andere planeet kunnen ze me redden en Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. De politie heeft 4 mannen opgepakt die meerdere vrouwen zouden hebben gedrogeerd en verkracht. Ze zouden het misbruik ook hebben gefilmd en de beelden hebben gedeeld in besloten chatgroepen. Daar werden ook tips gegeven over hoe je slachtoffers het beste kunt drogeren. In totaal heeft de politie 8 verdachten in beeld. Ze zijn tussen de 21 en 51 jaar oud. Hun woningen zijn vorige week doorzocht. Daarbij zijn computers en telefoons in beslag genomen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is onduidelijk. De politie onderzoekt wie er te zien zijn op de beelden. Jongeren met ernstig overgewicht bij wie een leefstijlbehandeling niet werkt, kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 jaar die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Volgens Zorginstituut Nederland komen jaarlijks zo'n 10 tot 20 jongeren in aanmerking voor een maagoperatie. Op de Mount Everest is een Nepalese gids levend gevonden nadat hij bijna een week was vermist. De man van 52 was eind mei voor het laatst gezien toen hij een berg afdaalde, maar hij kwam nooit aan in het basiskamp. De Poolse bergklimmer die hij begeleidde wel. De 2 hoorden bij de laatste klimmers op de berg, want het klimseizoen is inmiddels voorbij. Dan het weer. In het hele land vallen er buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor af en toe zon. Het wordt vandaag hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
3: Na 100 jaar in het donker zien zeldzame etsen van Rembrandt weer het licht. Ontdek het verhaal van de meesteretser in een meeslepende tentoonstelling. Rembrandt, van donker naar licht. Nu te zien in het Stedelijk Museum Zutphen.
4: Jouw realisme? Tijd om het op te rekken. Durf te twijfelen. Durf te dromen. Durf meer. In Museum More.
5: Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Filharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige muziek van Rachmaninoff, Mahler, John Williams en nog veel meer. Be part of our symphony. Kijk nu op orkest.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

Gewandhausorchester Leipzig, de stad van Mendelssohn, onder leiding van Ricardo Chailly, in muziek van Ludwig van Beethoven, het eerste deel uit zijn achtste symfonie. En Zutphen wordt de komende dagen even een Beethovenstad, want daar begint het Beethovenfestival. Vandaag dus, 4 tot en met 7 juni, het mooiste van Ludwig van Beethoven, verspreid over verschillende locaties in die prachtige stad Zutphen. En voor alle leeftijden ook. Vandaag begint het onder andere met Mike Baudet, die niet alleen Beethoven zal spelen, maar ook ingaat op de vraag: was Beethoven bipolair? Fantastische meesterpianisten zullen optreden. Morgenavond het concert door Thomas Beyer. Hij soleert in het derde pianoconcert van Ludwig van Beethoven. Ook Nicola Meeuwse zal optreden en veel meer. Compleet met stadswandelingen, met een strijkkwartet, enzovoort, enzovoort. Beethoven-festival.nl. Ja, en Zutphen, stad in Gelderland. Dat is dan weer het bruggetje naar de muziek die nu gaat klinken. Het Gelders Orkest, onder leiding van Kees Bakels. In muziek van Felix Mendelssohn. Soliste is Lisa Versman. We horen zijn vioolconcerten.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Het vioolconcert in E-klein van Felix Mendelssohn, soliste Lisa Versman en daarbij het Gelders Orkest onder leiding van Kees Bakels.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

feestmuziek van Léon Ferré. Gezongen door Philippe Jarouski, daarbij Jérôme Ducrot piano en het Quatuor Eben in Écoutez la chanson bien douce. Ja, écoutez, goed luisteren, want bijzondere dag vandaag, jawel, want er is iemand op deze zender die je misschien niet ziet, maar die je wel degelijk hoort, want zonder haar klinkt NPO Klassiek niet zoals hij hoort te klinken. Dan heb ik het over onze lieve collega Paula de Geest. Paula de Geest is 10 jaar geleden in dienst getreden als zenderproducer van NPO Klassiek. En sindsdien is er precies wat ze zelf omschrijft, de spin in het web. En ik voeg daar nog aan toe. Aanpakker, doorpakker, diplomaat, knopen doorhakker. Paula studeerde zelf aan het conservatorium. Ze weet wat muziek is en ze weet wat een zender nodig heeft om te klinken zoals het moet klinken. Velen kennen haar stem misschien niet, maar wel haar werk. Ik noem even het kerstconcert van NPO Klassiek. Paula, de naamsverandering van NPO van Radio 4 naar NPO Klassiek. De uitzending vanuit Royal Albert Hall voor The Last Night of the Proms. Ook Paula. Een locatieproductie voor de Bayerische Rundfunk vanuit het Festival Oude Muziek in Utrecht. Paula, want ze houdt onze zender ook in de lucht als het gaat over Europees perspectief. Ja, en buiten de zender, het vrijwilligerswerk voor de Zonnebloem, want een groot hart laat je niet aan de kapstok hangen als je de studio binnenloopt. Paula, vandaag vieren we jouw 10-jarig jubileum bij deze zender, van alle collega's, van alle luisteraars en van mij persoonlijk. Dank je wel voor alles wat je doet, voor alles wat je regelt en voor alles wat je bent. En speciaal voor jou, lieve Paula, want je houdt van Gustav Mahler. Het tweede deel uit zijn eerste symfonie, kräftig bewegt, krachtig bewogen, want dat ben jij. En dat blijf jij op naar de volgende 10 jaar.

Tweede deel. Kräftig bewegt doch nicht zu schnell uit de eerste symfonie van Gustav Mahler. Concertgebouworkest onder leiding van Leonard Bernstein. Speciaal voor onze lieve collega Paula de Gerst. Vandaag 10 jaar hier bij NPO Klassiek. Met gerust hart kan ik zeggen, een van de pijlers van deze zender. En deze was dus zeker ook voor haar groot Mahler-fan Paula de Gerst.

eerste deel. Preludio Saudade uit La Cathédrale van Augustin Barrios Mangore. Groot gitarist en gitaarcomponist en hier gespeeld door Irina Kulikova. Een kathedraal van klank. Jawel, zou meteen ook hier live. Ze zijn al gearriveerd, de twee jonge pianisten. Ze spelen nog even in. Of misschien hebben ze even een koffie- of theepauze. Ja, Teun is aan het inspelen. En dan heb ik het over Teun van Doorn. Straks samen met Ivan Petrenko. Twee van die jonge muzici die gaan spelen. In het kader van een heel bijzondere editie van het Prinses Christina Concours. Daarover dus zometeen meer in deze klassieker van Avrotros op NPO Klassiek. Eerst nog wat Mozart.

0: NPO Klassiek. Dit najaar trekt NPO Klassiek weer het land in met de klassieke Top 400 Stembus. We reizen naar alle provincies om te horen wat volgens jou de mooiste klassieke muziek is. Mogen we bij je langskomen? Geef je dan nu op voor de klassieke Top 400 Stembus. Je leest er alles over op npoklassiek.nl/stembus.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
3: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 vertrouwde en verrassende locaties. Van awardwinnende filmmuziek in het Concertgebouw tot meeslepend theater over de wereld van haute couture in de Meervaart. Laat je verwonderen en zet al je zintuigen open. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
4: Na 100 jaar in het donker zien zeldzame etsen van Rembrandt weer het licht. Ontdek het verhaal van de meester etser in een meeslepende tentoonstelling. Rembrandt, van donker naar licht. Nu te zien in het Stedelijk Museum Zutphen.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische drone-aanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. De man die vorig jaar een meisje van 11 doodstak in Nieuwegein kreeg eerder onvoldoende zorg en begeleiding van zorgorganisaties. Dat schrijven de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in een rapport. Volgens die inspecties was de kwaliteit van zorg voor Hamza L. niet goed. Ook zouden de zorgorganisaties niet scherp genoeg zijn geweest bij de inschatting of L. opnieuw de fout in kon gaan. Verder zou informatie over het hoofd zijn gezien en zou de vervanging van hulpverleners niet altijd goed zijn geregeld. De dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden, dat meldt haar uitgeverij. Ze leed aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van kanker. Marsman debuteerde in 2010 met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud, waarvoor ze 3 prijzen won. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des vaderlands. Ze was verder onder meer bekend van de boeken Op een andere planeet kunnen ze me redden en Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. Op de Mount Everest is een Nepalese gids levend gevonden nadat hij bijna een week was vermist. De man van 52 was aan de afdaling van een berg bezig, maar kwam nooit aan in het basiskamp. Hij werd gevonden door een schoonmaakploeg die aan het einde van het seizoen de rommel opruimt op die berg. Dan het weer. In het hele land stevige buien, soms met onweer, hagel en windstoot. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond droger en ook morgen enkele buien en meer zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
2: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
3: Bewonder het Rozenfestijn van 11 tot en met 15 juni in Kasteeltuinen Arsen.
0: Muziekreizen van IC Productions voor liefhebbers van klassieke muziek. Bezoek de mooiste concerten, snuif cultuur op in historische steden en geniet van een prachtig privéconcert. U bent in fijn gezelschap. Kijk op icproductions.nl.
4: Na 100 jaar in het donker zien zeldzame etsen van Rembrandt weer het licht. Ontdek het verhaal van de meesteretser in een meeslepende tentoonstelling. Rembrandt, van donker naar licht. Nu te zien in het Stedelijk Museum Zutphen.
0: Voor een echt bijzondere muziekreis. icproductions.nl.
5: Bach als stralend middelpunt van het universum. In koraalpreludes verbinden Hannes Minnaar, het Nederlands Bach-consort, het heden en verleden met nieuwe composities van jonge makers rond Bachs monumentale koralen uit de orgelmis. Kaarten via het Nederlands Bachconcert.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

prachtig. Hoe er al wordt ingespeeld. En dat is allemaal een heerlijke prelude naar wat er nu gaat volgen. Maar eerst nog even afkondigen. Adrian Chandler en zijn La Serenissima hoorden we. Muziek geschreven in Venetië, voor Venetië. Die prachtige stad aan het water. Het eerste deel uit zijn Sinfonia voor orkest. Muziek van Antonio Caldara. En je hoorde hem al spelen. Een van die jonge pianisten die hier te gast zijn in de studio. Ik ben heel trots. We zijn heel blij dat ze hier zijn. Meekijken kan ook. Hè. Niet alleen luisteren via NPO Klassiek. Maar als je mee kan kijken via de NPO Luister app of via nporklassiek.nl/live zeker doen, want zometeen heerlijke zonnige muziek, zo mag ik het wel zeggen. Want ja, dit jaar heel bijzonder, want vanaf dit jaar heeft Antilliaanse salonmuziek een eigen plek gekregen binnen het prestigieuze Prinses Christina Concours. Pianisten konden meedingen naar de nieuwe Palm Music Foundation Award, prijs bedoeld om deze muziek onder de aandacht te brengen bij jongeren. En winnaars, die kregen de kans om op te treden in Nederland en op Curaçao. Dat gaat allemaal nog gebeuren. Ik praat hier in de studio met de voorzitter van de Palm Music Foundation, Joop Halman. En ook hier aanwezig namens het Prinses Christina Concours, Kirsten Jurissen. Zo meteen aan het woord, maar eerst luisteren ons even heerlijk onderdompelen in muziek van de Antillen, gespeeld door een van die twee gedeelde eerste prijswinnaars. Je hoort hem al spelen, hij zat er al helemaal in. Ivan Petrenko in twee werken. Anne-Marie zo meteen en dan Porquino. Eerst Rudolf Palm van de Palm Music Foundation natuurlijk en dan Jules Blasini.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Casino van Jules Blasini. En daarvoor Annemarie van Rudolf Palm, gespeeld door Ivan Petrenko. Een van die eerste prijswinnaars van die nieuwe prijs van het Prinses Christina Concours, de Palm Music Foundation Award. En hier dus in de studio Joop Halman van de Palm Music Foundation en Kirsten Jurssen van het Prinses Christina Concours. Joop, even met jou beginnen. Van harte welkom natuurlijk. Wat doet die muziek met jou? Want je bent ook familie van een van die componisten die voorbij hoorden komen, volgens mij.
1: Ja, ik van moederskant ben ik een palm. En ja, dus al die palmen zijn natuurlijk familie van elkaar. Het is begonnen met Jan Gerard Palm van 1831. En die heeft die muziek overgedragen naar zijn kinderen, maar vooral ook zijn kleinzonen, die ook muzikuscomponist zijn geworden. En daarvan twee zonen ook weer. En van mijn grootvaders kant een kleinzoon Robert Royer. Dus wel een naamsverandering, mm-hmm. Maar het palmbloed zit er toch in. Ja.
0: En jouw organisatie heeft als doel om deze muziek bekender te laten worden, bekender te maken.
1: Ja, ik ben er in 2006 mee begonnen. Toen was Jan Gerard Palm 100 jaar overleden en 175 jaar geboren. En toen dacht ik, het zou mooi zijn om die dingen vast te gaan leggen, omdat anders alles verloren gaat. Ja. En toen ben ik met hem begonnen. Maar ja, inmiddels heb ik iets van 12 muziekboeken met partituren, totaal iets van 800, uitgegeven. En die zijn gratis te downloaden vanaf onze website, om dat dus bekender te maken.
0: Ja, en het mooie is, je bent dus die samenwerking aangegaan met, ik zei het al, het prestigieuze Prinses Christina Concours. Kirsten, hoe was dat, het bijeenkomen van die twee werelden?
2: Nou, dat was een nieuw avontuur. Even één stapje terug. Bij ons concours zien we dat ongeveer 65% van de deelnemers meerdere jaren meedoet.

0: En dat vinden we natuurlijk heel fijn. Maar daarom vinden we het ook belangrijk om iedere keer nieuwe uitdagingen voor ze te bedenken. En dat kan zijn door ze te wijzen op nieuw repertoire waar ze zelf nog geen weet van hadden. Mm-hmm. En in het verleden deden we dat, hadden we een extra prijs voor een Nederlands repertoire, een extra prijs voor iemand die hedendaags repertoire goed uitvoert. En toen Joop contact opnam, dachten we, hé, dat past heel mooi in dat concept.
1: Ja.
0: En toen zijn we die muziek gaan luisteren en werden we meteen heel enthousiast.
1: Waar werd er op gelet bij deze categorie binnen het Prinses Christina Concours Kirsten?
0: Nou, we hebben de juryleden extra geïnstrueerd. Want dit is ander soort muziek. Ja. De juryleden hebben zich ook moeten voorbereiden. Die hebben de muziek van tevoren ook laten horen en de partituren gestuurd. En daar is ook goed over gediscussieerd.
1: Want je bent zelf ook muzikus, hornist. Ja. Hoe zou je deze muziek als, zeg maar, even relatieve buitenstaander, Joop kent het van binnenuit, zit in zijn DNA, dat zie je gewoon. Hoe zou je het omschrijven, deze muziek?
0: Ja, wat ik voor mezelf kan zeggen is dat ik gewoon heel vrolijk van word. Het zit geraffineerd in elkaar.
1: Mm-hmm.
0: En het klinkt eenvoudig.
1: Ja.
0: Dus er is absoluut een uitdaging. En er zitten mooie ritmes in verstopt. En het is heel leuk als je die andersoortige ritmes terug hoort komen. En dat hebben de deelnemers ook heel goed gedaan.
1: Ja. En waar komt dat vandaan, Joop? Die 2-3 en zo.
2: Ja, dat is langzaam aan gegroeid in de 19e eeuw. Als ik die twee stukken die Ivan net speelde.
1: Ja.
2: Dat is een Curaçaose wals speelde hij eerst, hè, Anne-Marie. Daar is er een dactylus ritme ingekomen. Maar die zag je ook terug in Latijns-Amerika langzaam aankomen.
1: Ja.
2: En er was een tijdschrift, Notas y Letras, in 1886 tot 1880. Waarin je dus langzaam aan die evolutie zag. Hè. Want aanvankelijk waren het gewoon de Europese ritmes.
1: Ja.
2: Maar ja, men vond het toch leuk om wat schoen erin te brengen. En dat waren dus de syncopen. Hè? Dus aanvankelijk alleen dactylus ritmes. Maar later ook dus van, op Curaçao noemen ze dat kei orgel. Dus om die er ook in te vervlechten. En het tweede, dat is een danza die hij heeft gespeeld. En de danza is eigenlijk ontstaan. Begonnen in Engeland als country dance. Ging naar Frankrijk, werd contredansen. De Franse kolonie Haiti kwam mee terecht. En er was een strak tweekwarts ritme. Maar toen met de slavenopstand ging het naar Cuba toe. En daar kwam het romantische Iberische ritme erbij.
1: Waanzinnig.
2: En op Curaçao is toen later nog een derde deel toegevoegd. Het tumba-achtige ritme.
1: En dat dus allemaal in die, je zei het, Kirsten, bedrieglijk eenvoudig klinkende muziek. Met ook nog invloeden van Chopin enzovoort. We kunnen er een aparte uitzending over maken. Moeten we zeker een keer doen bij deze. Kirsten, hoe nu verder? Want die prijs is gewonnen. En dan neem ik aan dat jullie met z'n allen ook in ieder geval richting de West gaan, om het zo maar te zeggen.
0: Zeker. Eind oktober staan de concerten, openluchtconcerten gepland. En het mooie nieuws is dat we volgend jaar de samenwerking voort gaan zetten.
1: Mooi.
0: En dan hopen we nog heel veel pianisten te inspireren met deze muziek.
1: Je zei het, nieuwe verbanden aangaan. Het Prinses Christina Concours, volgens mij opgericht in 1967. Dus
0: ja,
1: volgend jaar een jubileum.
0: Volgend jaar jubileum,
1: staan er nog meer horizonten op het programma om te verkennen?
0: Zeker. We proberen elk jaar een ander instrument in de spotlight te zetten. En voor volgend jaar worden alle symfonische instrumenten in de spotlight gezet vanwege het jubileumjaar. Ik kan helaas nog niet verklappen wat daar de bijbehorende prijzen voor zijn. Maar ik kan wel verklappen dat het een hele bijzondere, nieuwe, mooie samenwerking wordt.
1: Oké, interessant. En vanaf wanneer volgend jaar is dat allemaal te doen? Vanaf begin meteen,
0: nou,
1: het jubileumjaar?
0: De inschrijvingen voor de deelnemers starten op 21 september. En het eerste regio weekend zal plaatsvinden in de derde week van januari. Dus echt in januari starten we meteen met het nieuwe jaar.
1: Nou, natuurlijk allemaal in de gaten. Nu iemand anders om in de gaten te houden. We hadden net Ivan achter de vleugel, nu Teun van Doorn. Hij loopt inderdaad al naar de kruk. Kirsten, als jurysecretaris ook, wat zou je over hem kunnen vertellen vanuit het juryrapport van die Palm Music Foundation Award?
0: Nou, wat ik over Teun kan vertellen is dat we hem al lang kennen. Hij heeft al heel veel keren meegedaan. We hebben een enorme groei bij hem gezien elk jaar. En eigenlijk wilde hij dit jaar niet meedoen. Omdat hij zei, ik doe eindexamen, het wordt een beetje veel.
1: Ja.
0: Maar toen hoorde hij van deze nieuwe samenwerking. En bleek dat hij al van, nou, pak een beet, 10 jaar geleden al met dit repertoire in aanraking was gekomen. En dacht, ja, deze kans kan ik niet laten schieten. En dat heeft hij ook laten horen, dat hij bekend is met dit repertoire en er heel veel plezier uit haalt.
1: We gaan naar hem luisteren. En ja, als je alleen luistert, denk je van ja, dat zijn natuurlijk volwassen, gepokt en gemazelde pianisten. Maar dit zijn gewoon twee tieners hè, die deze prachtige muziek spelen. Muziek, in dit geval van Wim Statius Muller. Joop, zou je ons even een introductie kunnen geven?
2: Ja, Wim Statius Muller die heeft 10 jaar bij mijn grootvader, Jacobo Palm, les gehad. En is daarna naar New York gegaan, waar hij aan Juilliard heeft gestudeerd. En ja, hij is heel bekend geworden, zowel als uitvoerend pianist als componist natuurlijk. Hè?
1: Ja.
2: Ja, en Teun gaat 2 stukken van hem spelen. Eerst is een calypso op zijn Wims, zou ik zeggen.
1: Hè? Ja.
2: Dus echt heel karakteristiek. En daarna een wals, Piet Maal. En Piet Maal heeft echt bestaan.
1: Ja.
2: En ik was een geweldige danser.
1: Kijk.
2: Dus misschien dat je dit nog erin terug herkent.

0: Teun van Doorn in twee van de Antilliaanse dansen van Wim Statius Muller. Toch nog even die eerste prijs, gedeelde eerste prijs meegepakt. Teun, tijdens jouw eindexamentijd sta je er een beetje goed voor, mag ik het vragen? De kansen, hij lacht gelukkig, dat is geruststellend. Het is nog even de uitslag en dan mag de vlag op stok en mag natuurlijk de schooltas erin. Ja, en dan die tournee die zit eraan te komen. Hoe ziet dat eruit, Joop?
1: Ja, dat, ik kom net terug uit Curaçao. Gisteren maandag teruggekomen. Om de zalen, et cetera, te reserveren. Ik ben bij de gouverneur op bezoek geweest. En we mogen in het paleis spelen. Oh. Een jeugdconcert. Want ja, we zijn begonnen om die muziek bij de jeugd te brengen. Dus in de ochtend, op zaterdagochtend spelen ze voor de jeugd. Muziekleerlingen op het eiland. En in de avond dus, zeg maar, voor de grote mensen. En voorafgaan daarop is op zaterdag, nee, op vrijdag ook een concert in de, ja, zeg maar, legendarische fortkerken, een historische kerken met een, ja, prachtige akoestiek en een, ook een hele mooie vleugel.
0: En dan volgend jaar dus de tweede editie, Kirsten, op het Prinses Christina Concours van de Palm Music Foundation Award. Hoe moeten we dat ons voorstellen? Gaan we richting een andere zaal bijvoorbeeld dan deze editie? Wordt het groter, nog groter? Want inmiddels, als je weet wat je kan winnen, dan smaakt dat natuurlijk naar meer.
2: Ik verwacht dat nog meer pianisten mee zullen dingen. Dat gaan we zien. Ja, ik zou zeggen, waarom niet?
0: Precies. En even de sites even noemen, want dat is heel belangrijk om jullie allebei in de gaten te houden. The best of both worlds natuurlijk. De Palm Music Foundation.
1: Ja, dat is zoals je het zegt. Hè? Dus www. Palm Music Foundation, allemaal aan elkaar. En dan .org.
0: .org.
2: ChristinaConcours.nl.
0: Nou, hartelijk bedankt. En thank you very much aan de grote jonge pianisten. En tot de volgende keer. Waanzinnig mooi.

0: Muziek van Nikolaj Rimsky-Korsakov. Overbekende muziek, maar overheerlijk nog steeds. Scheherazade zijn symfonische suite. Binnenkort ook gespeeld door het Utrecht Studentenconcert. Op hun concert onder leiding van Bas Pollard. Nog veel meer moois op hun programma usconcert.nl. En dit was een keer het Philharmonia Orchestra onder leiding van Enrique Batis in het deel De Jonge Prins en de Jonge Prinses.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

ja, wordt hij nou gerekend tot Zweden of de Finnen? Ze zijn allebei hartstikke trots op het feit dat Bernard Henrik Crusell heeft geleefd en heeft gecomponeerd. Veel voor klarinet ook, zijn eigen instrument. Dit was de finale uit zijn derde klarinetconcert. Crusell, gespeeld door Michael Collins en het Zweeds Kamerorkest. En van een huppelende klarinet nu naar een smachtende en zuchtende cello in muziek van een andere Scandinaviër, namelijk Johan Svensson.

0: Noorse cellist Truls Mørk en het Bergen Philharmonisch Orkest onder leiding van Neeme Järvi in muziek van de Noorse componist Johan Svendsen. Derde deel uit het celloconcert. En over Noorden gesproken. Ik hoor net dat live Uwe Ansnes, de grote pianist die ook op het Prinsengrachtconcert zal spelen, onderweg is naar de studio, speelt vanmiddag bij de collega's van Podium. Misschien blijven we nog even hangen.
1: Fangirlen
0: ja,
1: bij de deur.
0: Jawel. En dat allemaal op een dag waar ook heerlijke zonnige Antilliaanse klanken klonken. Het klonk het al een beetje samen met mij, richting de lunch.
1: Mag, hè?
0: Maar ik wou nog even namen noemen. Per, dank technicus voor het mooie in klank brengen.
1: Klankende lach, klinkende lach.
0: Absoluut. Per, dank. En Geert, bedankt voor het in beeld brengen van die twee fantastische jonge muzici. En dan nu, Karin.
1: Ja, we kunnen het wel gebruiken, hè? Zonnige klanken, ja, warme toch? Klanken op deze 4e juni. Dus ja, donderdag verzoekmiddag. Geef het door. Welke muziek past er voor jou bij deze dag? Waar denk je aan? Aan welke muziek zet het door via de NPO Luister-app?
0: En we gaan ook lekker door met Bizet. Fijne middag.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek viert zijn 50ste verjaardag. In al die jaren hebben we duizenden live concerten opgenomen. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En iedere week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week het avontuurlijke ensemble The Ebony Band. Onder leiding van Werner Herber spelen ze een jazzy concert dat je meeneemt naar het Berlijn van de jaren 20. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Na 100 jaar in het donker zien zeldzame etsen van Rembrandt weer het licht. Ontdek het verhaal van de meesteretser in een meeslepende tentoonstelling. Rembrandt, van donker naar licht. Nu te zien in het Stedelijk Museum Zutphen.
2: Marc Chagall, de kleurenpoëet. Nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
3: Wandel met Capella Amsterdam, Kalefax, Female Economy en Troep Courage mee met De Stoet. In Amsterdam Nieuw-West maken we een theatrale wandeling langs verhalen over rouw en verlies. Kom samen het leven vieren, van 4 tot en met 21 juni. Ga naar capellaamsterdam.nl. Loop je mee?
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: De Stoet. Ga naar capellaamsterdam.nl. Loop je mee?
2: Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar, Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie en ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl.
6: In het voetbal zijn er momenten...
7: Bergkamp 2-1!
6: ...die impact maken.
8: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
7: En die bal gaat erin! Wout Weghorst!
6: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
7: Malen, ja, ja, ho, ho, ho!
9: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 12 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische droneaanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. 4 Nieuw-Zeelandse parlementsleden zijn een jaar lang niet welkom in China. Reden is hun bezoek aan Taiwan vorige maand. China beschouwt Taiwan als zijn grondgebied en probeert het land te isoleren. Taiwan is niet te spreken over de sancties. Het land roept China op om te stoppen met het onder druk zetten van andere landen. De Chinese ambassade zegt dat het verbod met een verontschuldiging kan worden versoepeld of opgeheven, maar 2 Nieuw-Zeelandse parlementsleden hebben al gezegd dat niet van plan te zijn. Weekamp wordt overgenomen door de winkelketen Omoda. Daarmee komt de webshop na 11 jaar weer in Nederlandse handen. Hoeveel Omoda betaalt voor Weekamp wil het bedrijf niet zeggen. Met de overname wordt Omoda, naar eigen zeggen, een van de grootste kledingverkoopconcerns van Nederland. Het bedrijf hoopt zo te kunnen concurreren met grote buitenlandse verkopers zoals Amazon. De overname moet nog wel worden goedgekeurd door toezichthouders. De schrijver, filosoof en dichter Lieke Marsman is overleden. Ze had kraakbeenkanker en was ongeneeslijk ziek. In 2010 maakte ze haar debuut met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud. En verder schreef ze onder meer de roman Het tegenovergestelde van de mens. Ook was ze 2 jaar lang dichter des vaderlands. Lieke Marsman was 35 jaar. Dan het weer. In het hele land stevige buien, soms met onweer, hagel of windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wordt het droger en ook morgen enkele buien, maar dan wat meer zon. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Beleef deze zomer Wonderfeel, het grootste buitenfestival voor klassieke muziek. Met meer dan 100 topmuzici, zoals Lucy Horsch, Paddington Trio en Symfonieorkest Vlaanderen. Van 3 tot en met 5 juli op Landgoed Groeneveld in Baarn. Kijk op wonderfeel.nl.
3: Ze zong bij de Britse kroning, de heropening van de Notre-Dame en binnenkort bij Sinfonia Rotterdam, onder leiding van Conrad van Alphen. Pretty Ende, met Mozart's mooiste aria's op 6 juni in de Doelen. SinfoniaRotterdam.nl.
4: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op, om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
5: Ontdek de Bachweek. Ik ben Diet Tilanus, violiste en artistiek leider van de Bachweek in het Luthermuseum Amsterdam. Kom op deze intieme locatie luisteren van 8 tot 14 juni naar de mooiste muziek en ontdek naast Bach vrouwelijke componisten. Tot in de Bachweek!
6: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
7: Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Philharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige muziek van Rachmaninoff, Mahler, John Williams en nog veel meer. Be part of our symphony. Kijk nu op orkest.nl.
6: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.
8: Hey, Muziekfabriek.
9: Zou je een stukje willen draaien?
10: Het zou top zijn.
11: Alvast bedankt.
8: Donderdag, verzoekmiddag.
9: Ja, een hele goede 4 juni van 2026. Van harte welkom bij deze verzoekmiddag. De hele speellijst, ja, die is er niet schoongeveegd. De app en het antwoordapparaat zijn aangeslingerd. Dus zeg het maar, wat wil je horen vandaag? Welke componist moet je aan denken? Welk liedje zit in je hoofd? Welk stuk zit er in je vingers? Luisteraar Gerard Straver, die appte beslist graag Auf dem Wasser zu singen van Schubert.

Thomas Quasthoff, bariton Charles Spencer op piano. Auf dem Wasser, zu zingen van Franz Schubert voor luisteraar Gerard Straver. Want ja, het is donderdag verzoekmiddag, dus jij mag het zeggen tot 2 uur. Welke muziek wil je horen in de muziekfabriek? Arnoud, die appt: vroeger begreep ik nooit waarom de dirigent of de solist zo uitgebreid genoemd worden als ze slechts de partituren van een componist op de voet volgen. Maar inmiddels weet ik beter. Violiste Janine Jansen heeft een prachtige speelstijl en weet zich alles op een positieve manier eigen te maken. Wil je misschien iets van haar draaien?

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Janine Jansen streek op verzoek van luisteraar Arnoud. Vioolconcert, het openingsdeel in E van Johann Sebastian Bach. Het is donderdag verzoekmiddag. Je mag dus je verzoek naar deze studio sturen. Heel graag zelfs. En wat wij hier in de studio zo mogelijk nog leuker vinden is als je je verzoek in wil spreken. Met de NPO Luister-app. Er zit een microfoontje rechtsonder in die app. En het is helemaal niet moeilijk om je eigen stem op te nemen. En wel zo gezellig. Dus lees ik in de tussentijd even deze app voor van luisteraar Lianne. Terwijl ik musjes zie scharrelen in de tuin en gierzwaluwen spot in de lucht, ben ik een lied aan het oefenen dat we dit weekend met ons koor gaan uitvoeren. And the Swallow van Caroline Shaw.

0: Arsnova, Kopenhagen, zong. En The Swallow van Caroline Shaw. En dit is fijn. Ik zie het lampje op het antwoordapparaat knipperen.
1: Hallo Karin, dit is Caroline Deukman. Heel vaak gebeurt het dat ik de radio aan heb en pianomuziek hoor waarvan ik denk, oeh, wat is dit mooi. En dat blijkt dan van Federico Monpau of Monpou, dat vraag ik me dus af hoe je het uit moet spreken, te zijn. En ik vind het heerlijk om van hem nog iets te horen. Ik kan je helaas niet zeggen wat, maar dat weten jullie wel. Ik vind het maar wat met die namen. Is het nou Shostakovich of is het nou Shostakovich? Veel succes, dankjewel, dag.

Carolien. Geweldig verzoek worden. Alicia de la Rocha, volgens mij Federico Mompo spelen. Want jij vroeg Mompau of Mompou. Het is grappig genoeg. Mompo, Federico Mompo. En al die namen is inderdaad een heel erg groot deel van ons werk hier. Dus ik ben blij dat je dat opmerkt. Dankjewel. Giovanna. Ik zit in een revalidatiecentrum een paar dagen na een succesvolle heupoperatie. Alle goeds gewenst, Giovanna. En graag vervolgt ze haar app voor mijn middagmoment. Libiamo Nelieti Calici uit La Traviata van Giuseppe Verdi. Kan je dit voor mij draaien?

0: beroemde drinklied uit La Traviata van Verdi, Joan Sutherland en Luciano Pavarotti zongen bij het National Symphony Orchestra of Washington speciaal voor Giovanna. Veel beterschap en een heel goed herstel gewenst, Giovanna.
1: Ha, Karin. Kun je dat nog eens laten horen? Dat zou heel leuk zijn.
2: Klinkt goed, toch?
3: Alvast bedankt.
4: Dank je.
5: Donderdag, verzoekmiddag.
0: Ja, dus, welke muziek past er bij vandaag? Dat is de grote vraag en jij mag het zeggen. Je verzoek indienen met de NPO Luister-app. En daarin lees ik, Harry, die wil Rameau horen, wordt hij vrolijk van. En Gerard, die heeft ingesproken net vanuit het Luther Museum in Amsterdam, krijg ik door. We gaan zo even goed luisteren, Gerard, naar jouw bericht. Eerst is Geesje Strieks aan de beurt. Ik hoor graag Danzon nummer 2 van Arturo Marquez. Ik heb het gehoord bij Maestro met op de bok kandidaat Daniel Cornelissen. Ik kende de muziek niet. Verrassend mooi. Zou het graag nog eens horen op de radio.

Hakerien vanuit het Luther Museum Amsterdam luisteren we trouw naar NPO Klassiek. Ik ben productieleider van de aankomende Bachweek in het museum. En we willen tijdens de Bachweek vrouwelijke componisten in het licht zetten. Zoals Barbara Strozzi, maar ook Annemaartje Leemrijs. Van voor Bach tot zelfs nu aan. Zou je bijvoorbeeld iets kunnen draaien van Strozzi? Dat klinkt tijdens de Bachweek. Groetjes, Gerard uit het Luther Museum in Amsterdam.

Céline Chanson, Che si può fare, van Barbara Strozzi bij L'Arpeggiata op verzoek van Gerard. En die Bachweek in het Luther Museum is van 8 tot en met 14 juni, zeg ik er nog even bij, voor de volledige informatie. Dankjewel Gerard voor je mooie antwoordapparaat bericht. Ja, het is tot 2 uur geen voorbedachte speellijst te bekennen. Uitsluitend luisteraarsverzoeken in deze muziekfabriek. Dus kom maar door, er is ruimte en plek voor jouw verzoekje in de herberg. Harry schrijft graag iets van Jean-Philippe Rameau, contredans en rondo uit Le Boréat. Klanken waar ik altijd zo blij, positief en opgetogen van word.

0: Contredanse Rondo uit Le Borriade van Rameau voor luisteraar Harry. Ja, en het wordt nog druk op het antwoordapparaat. Het verzoekmiddag antwoordapparaat, heel gezellig. Een bericht van Gertie.
1: Goedemiddag, Karin. Vanuit Maastricht, een druilerige dag, heb ik wel zin in het bloemenduet. Misschien kun je dit voor me draaien. Dankjewel.

Karine Thea en Patricia Petitbon zongen het bloemenduet van Leo de Liebe voor luisteraar Gertie. Lottie schrijft: dag Karine, gisteren ben ik weer teruggekeerd op Honk na een kleine maand op de fiets langs de Oer, de Moezel en de Rijn. Thuis is fijn en toch, ik heb last van afterparty blues. Heb jij een passend stuk muziek bij het gevoel van blijdschap en een beetje verdrietig tegelijkertijd? Ja, dan denk ik toch meteen hieraan. David Orlovsky met zijn klarinet en zijn trio.

beetje verdrietig, maar vooral veel blijdschap. Welkom thuis, Lottie, met het David Orlovsky trio. Charles schrijft graag de Polowetzer dansen uit Prins Igor van Borodin. Lekker opzwepend.

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, de opera Akhenaten van Philip Glass. Het verhaal over farao Akhenaton en zijn vrouw Nefertiti, hun vernieuwingsdrang en hun val. Het Radio Philharmonisch Orkest, het Groot Omroepkoor en de vocale topcast staan onder leiding van Karen Kamensek. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinee en luister zaterdag al vanaf 12 uur naar de NTR Zaterdagmatinee, live op NPO Klassiek.
1: TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Muziekreizen van IC Productions. Voor liefhebbers van klassieke muziek. Bezoek de mooiste concerten. Snuif cultuur op in historische steden. En geniet van een prachtig privéconcert. U bent in fijn gezelschap. Kijk op icproductions.nl.
1: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
2: Voor een echt bijzondere muziekreis, icproductions.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer, maar draagt haar taken over aan Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand zegt dat het tijd is om terug te gaan naar de functie van Kamerlid en dus het stokje over te dragen. Ze stond 7 jaar aan het hoofd van de partij. Teunissen zit sinds 2018 in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Ze zegt dat ze er veel zin in heeft om de partij te gaan leiden. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de extra beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische droneaanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met de aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. De man die vorig jaar een meisje van 11 doodstak in Nieuwegein kreeg eerder onvoldoende zorg en begeleiding van zorgorganisaties. Dat schrijven de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in een rapport. Volgens de inspecties was de kwaliteit van de zorg voor Hamza L. niet goed. En ook zouden de zorgorganisaties niet scherp genoeg zijn geweest bij de inschatting of L. opnieuw de fout in kon gaan. Verder zou informatie over het hoofd zijn gezien en zou de vervanging van hulpverleners niet altijd goed zijn geregeld. De webwinkel Wekamp komt weer in Nederlandse handen. Winkelketen Omoda neemt het bedrijf over en wordt daarmee een van de grootste kledingverkopers van Nederland. De afgelopen 10 jaar was Wekamp in handen van een Brits bedrijf. Omoda hoopt met de overname te kunnen concurreren met grote webwinkels zoals Amazon. De man die maandagavond omkwam bij een steek- en schietpartij in Heer Hugo Waard was waarschijnlijk een Britse crimineel die op de vlucht was. Dat meldde NH Nieuws en het Parool. De man van 52 werd verdacht van het ombrengen van een echtpaar in Amsterdam in 2017. De politie zocht al 8 jaar lang naar hem. Dan het weer in het hele land stevige buien, soms met onweer, hagel of windstoot. Het wordt 18 graden en vanavond wordt het wat droger. Ook morgen enkele buien, ook wat meer zon en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 7 juli hoor je Dvořáks geliefde 9e symfonie uit de Nieuwe Wereld. En Mao Fujita soleert in Beethovens 3e pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. De Muziekfabriek met Karine Lacour.
5: Hey, Muziekfabriek.
6: Zou je een stukje willen draaien?
7: Het zou top zijn.
8: Alvast bedankt.
0: Donderdag, verzoekmiddag.
5: Ja, zo is het. Zo is het. Wat fijn dat je erbij bent. En misschien zit je wel, zoals luisteraar Sandra, altijd met een opschrijfboekje bij deze verzoekmiddagen. Zodat je je speellijst kan aanvullen met nieuwe favorieten. Of heb je een verzoek op deze warm, druilerige donderdag? Stuur hem in. Doe dat met de NPO Luister-app. Mirjam, die appt: ik ben druk bezig mijn conservatoriumscriptie barokviool af te ronden. Ik schrijf onder andere over de 17e eeuwse componist Andrea Falconieri. Niet erg bekend, maar goede muziek. Zou je iets van hem willen draaien?

Inderdaad. Goede muziek. Andrea Falconieri, dankjewel Mirjam voor dit verzoek en heel veel succes met je scriptie. Vincent Ebt, ik hoorde net in het nieuws dat dichter en schrijver Lieke Marsman is overleden. Zo jong en vol talent. Ik kan me herinneren dat jij een keer op woensdag gedichtdag een prachtig gedicht van haar voorlas met daarbij een Bach-kantate. Misschien past dat vanmiddag. Ja, wat een droevig nieuws inderdaad. En ik heb denk ik het gedicht dat je bedoelt, Vincent, erbij gepakt. Het heet Het waaien voor de bui, geschreven door Lieke Marsman. Er is een onontgonnen wereld van natuur, waarin ik nog geen damhert van ree onderscheid. En in de stad weet ik weer niet welke kantaten we horen. Niet eens de naam te herkennen, maar toch in ieder geval de sopraanstem, de sporen, nee. Elk knaagdier is voor mij de eerste keer zo'n dier. Nooit eerder gezien, want ik let ze niet op. Er zijn zoveel dingen die we niet weten of weer vergeten. Zoals dat het gaat waaien voor de bui. Het is wel beschouwd een wonder dat het leven als geheel wel indruk maakt. Zo'n zonneklare afdruk achterlaat.

Jezus, blijft mijn freude. Johann Sebastian Bach, op verzoek van luisteraar Vincent las ik daarvoor Het waaien voor de bui voor. Een gedicht van Lieke Marsman die net bekend is geworden. Gisteren is overleden. Alle steun aan haar geliefden, familie en vrienden. Hanke Lohman die appt met de NPO Luister-app. Afgelopen weekend was ik bij het festival van het Dudo Quartet in Kampen. Het was fantastisch. Zou je iets van dat Dudo Quartet Amsterdam willen draaien?

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

het Dudo Quartet, die waarschijnlijk ook nog aan het bijkomen zijn van hun festivalweekend in Kampen afgelopen weekend. Ze speelden hier Felix Mendelssohn, strijkkwartet nummer 6, deel 2. Wilma heeft ook een verzoek. Ze appt: hoi Karin, jaren geleden hebben we Gabriella's Song gespeeld met orkest. En die vond en vind ik zo mooi. En ik ontdekte toen dat het uit de film As It Is in Heaven komt. Sindsdien staat op mijn wensenlijstje om die film te zien. En morgen gaat dat gebeuren. Zou je, om alvast in de stemming te komen voor morgenavond, Gabriella's Song willen draaien?

Helen Sjöholm met Gabriella's song uit As It Is In Heaven. Ik wens je een prachtige filmervaring morgen. Wilma, ja, wat een heerlijke stoet van nieuwe vrienden en oude bekenden op deze donderdag verzoekmiddag 4 juni. Stuur wat jij wil horen naar deze studio. Dat kan met de NPO Luister-app. Jacqueline van der Zee schrijft een wals van Chopin. Het liefst in de uitvoering van Arthur Rubinstein. Mijn moeder is pas geleden overleden. Ze was organiste, maar ook een groot liefhebster van pianomuziek en in het bijzonder dol op Chopin. De laatste paar weken waren erg zwaar voor haar, maar als we luisterden naar de muziek van Chopin kwamen er nog lichtjes in haar ogen. Vooral de nocturnes en de wals hebben we urenlang samen beluisterd. Ik zou het heel fijn vinden als er een wals van Chopin gedraaid kan worden ter nagedachtenis aan Wilhelmien van der Zee Postma.

0: Chopin's Wals, L'Adieu, het afscheid door Arthur Rubinstein, gespeeld ter nagedachtenis aan de moeder van luisteraar Jacqueline van der Zee. En luisteraar Wouter, die sprak zijn verzoek in.
1: Goedemiddag Karin, het is wel middag, maar toch had ik graag iets over een koele morgen. Es stiehlt der Morgen van Händel. Dankjewel.

0: Steals the Morn. Van Georg Friedrich Händel, Mark Padmore en Lucy Crow hoorden we zingen bij The English Concert. Speciaal voor luisteraar Wouter.
1: Ha, Karin. Kun je dat nog eens laten horen? Dat zou heel leuk zijn.
2: Klinkt goed, toch?
3: Alvast bedankt.
4: Dank je wel.
5: Donderdag, verzoekmiddag.
0: Ja, nog een klein half uurtje te gaan op deze eerste verzoekmiddag van de maand juni. Annette, lees ik hier, die wil filmmuziek van James Horner, oké. En Kees Brouwers staat in de file en hoort daarbij graag Philip Glass. Oeh, daar kan ik me iets bij voorstellen. En Britt Makkinga, die schrijft, wat kan je in de verzoekmiddag nou beter draaien dan The Rhapsody in Blue van George Gershwin? Ja, Britt, de vraag stellen is hem beantwoorden.

Leonard Bernstein op piano, Los Angeles Philharmonic Rhapsody in Blue van George Gershwin, aangevraagd door Brit. Annette schrijft: graag zou ik Alfred Moves to Helena van James Horner willen aanvragen voor lieve Nanny van 97 jaar. Ik ben haar hulp en bedank haar graag voor de fijne en leerzame gesprekken elke week.

0: Muziek van James Horner voor de film Legends of the Fall van Annette voor Nanny. Ja, het antwoordapparaat. Eventjes afluisteren, want hij staat weer te knipperen.
1: Hoi, met Kees Brouwers. Ik zit hier in een file. Lekker te genieten van al die mooie verzoekjes. Maar wil je eens een keer iets anders laten horen? Iets van Philip Glass of van Steve Reich? Goedjes, Kees Brouwers. Dag.
0: Ja, dan denken wij toch aan Philip Glass voor dit moment. Past ook goed misschien bij de regen op de ruiten in jouw auto? Hij speelt het zelf. Glass Works.

0: Philip Glass brengt je zo van de verzoekmiddag naar Sander Zwiep, maatwerk.
1: NPO Klassiek. Dit najaar trekt NPO Klassiek weer het land in met de klassieke top 400 stembus. We reizen naar alle provincies om te horen wat volgens jou de mooiste klassieke muziek is. Mogen we bij je langskomen? Geef je dan nu op voor de klassieke top 400 stembus. Je leest er alles over op npoklassiek.nl/stembus.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: Ster. Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Jouw realisme? Tijd om het op te rekken. Durf te twijfelen. Durf te dromen. Durf meer. In Museum Moor.
6: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
7: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
6: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de extra beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer, maar draagt haar taken over aan Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand zegt dat het tijd is om terug te gaan naar de functie van Kamerlid en dus het stokje over te dragen. Ze stond 7 jaar aan het hoofd van de partij. Teunissen zit sinds 2018 in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Ze zegt dat ze er veel zin in heeft om de partij te gaan leiden. In het zuidwesten van Frankrijk wordt al bijna een week gezocht naar een meisje van 11 dat vermist is. Liana werd voor het eerst of voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week werd een man van 41 aangehouden. Hij wordt verdacht van het ontvoeren van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man is de vader van een vriendin van het meisje. Hij zei eerst dat hij Liana bij een zwembad had afgezet omdat zij daarom vroeg. En sindsdien ontbreekt ieder spoor van het meisje. Voor het eerst sinds jaren is in de Amerikaanse staat Texas de vleesetende schroefwormvlieg weer opgedoken. Dat is een parasiet die zich nestelt in levende dieren die daar vervolgens aan dood kunnen gaan. Eitjes van de vlieg werden ontdekt in de navelstreef van een kalf. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind, het is maximaal 18 graden. Ook morgen buien, maar wat meer zon en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Wandel met Capella Amsterdam, Kalefax, Female Economy en Troep Courage mee met De Stoet. In Amsterdam Nieuw-West maken we een theatrale wandeling langs verhalen over rouw en verlies. Kom samen het leven vieren, van 4 tot en met 21 juni. Ga naar capellaamsterdam.nl. Loop je mee?
3: Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar, Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie en ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl.
2: De Stoet. Ga naar capellaamsterdam.nl. Loop je mee?
0: NPO Klassiek.
4: Giacomo Casanova. Kennen we die?
5: Omroep Max.
4: Een geobsedeerde versierder met sterke verleidingsstrategieën. Ja, hoe zou de pers nu schrijven over de echte Casanova? De omstreden Italiaan Giacomo C. is veroordeeld voor...
5: Maatwerk.
4: Oh, Casanova.
5: Met Sander Zwiep.

0: Manchester Camerata speelde de ouverture tot Don Giovanni, Don Juan van Mozart. Juan, collega van Giacomo Casanova, de Italiaanse avonturier, met zijn memoires in 6000 pagina's leesvermaak. Misschien heb je het wel eens gelezen. Ja, en dat is het begin van deze maatwerk. Gisteren dus op locatie. Ik was in Mijnsheerenland. Wim Pijls, inwoner van die plaats, die fietste pijlsnel naar de plek waar ik tegen een straatnaambordje tikte. Nat geregend en gedesillusioneerd kwam Wim weer thuis, want die Sander die was nergens te bekennen, zo mailde hij ons. Wim, we hebben elkaar, ik heb het gereconstrueerd, net gemist. En ook dat is de spanning van de bestemming.
1: De bestemming.
0: En ook vandaag zoeken wij een plaats in Nederland. Als je die raadt, maak je kans op onze draadloze hoofdtelefoon en hoor je vanmiddag, want het is donderdag, of je hem gewonnen hebt. De hints van vandaag zijn Klein Zwitserland, Passiespelen en Dakpan. Wat is het, die bestemming? Laat het weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Klein Zwitserland, Passiespelen en Dakpan.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Het spel van Marcel Ponsele op hobo en hij leidde ook Il Gardellino in delen uit het tweede hobo-concert van Alessandro Marcello. 4 juni, dat is een heugelijke dag in het leven van Cecilia Bartoli. Vandaag in bijzonder, ze markeert haar 60ste verjaardag. En ze treedt nog heel veel op internet ook prachtige live-registraties via YouTube te zien en te luisteren van deze Italiaanse mezzo-sopraan met haar zeer herkenbare stemgeluid. En met ademsteun die zij heeft, moeten 60 kaarsjes wel uit te blazen zijn, denken wij. Hier geen verjaardagstaart, maar brood. Brood van de engelen Panis Angelicus van César Franck.

0: De Italiaanse tegenhanger van Johann Sebastian Bach, als we het hebben over de klas van 1685, Domenico Scarlatti, een sonate in G groot, gespeeld door Luca de Barque, na Panis Angelicus van César Franck, gezongen door Cecilia Bartoli.
1: Maatwerk met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: En Cecilia werkte ook samen met celliste Sol Gabetta, de Italiaanse mezzo Bartoli en de Argentijnse celliste Sol. Ja, ze wonen allebei in Zwitserland, maar delen ook een merkwaardige overeenkomst in klank en stijl, bleek uit een interview met het Belgische magazine Knak. Sol zegt, ik was zo onder de indruk van de concerten van Cecilia. Ze krijgt het publiek in de ban door noten soms zo zacht aan te houden. Dat is precies wat ik ook altijd wilde, het publiek dichterbij halen. Als je jong bent en je merkt dat altijd alles maar luider moet klinken, dan ga je op een gegeven moment twijfelen aan je spel. Tot je mensen tegenkomt die op dezelfde golflengte zitten. Kracht is niet alleen een kwestie van volume. Het is zoeken naar de constructie van de muziek, zoeken waar het zwaartepunt ligt en van daaruit het geheel opbouwen.

Nou, de voltallige tweekoppige maatwerkredactie vindt dat deze muziek zeker een plek verdient in de klassieke top 400. Erik en ik zijn gek op dit Adagio con Variazioni van Respighi, gespeeld door Sol Gabetta op cello en het Deens Nationaal Symfonieorkest. We zijn ineens in Denemarken. Met toch weer een beetje Respighi en Koekoek met een Deense tongval, Concerto Kopenhagen.

En het was De Koekoek uit Liucelli van Respighi, een arrangement van de Deen Karl Ove Rasmussen bij Concerto Kopenhagen onder leiding van Magnus Fruklund. We blijven nog even in Denemarken met dit lied, Fred Wille or Land or Bue.

Ja, jonge stelletjes die tegenwoordig trouwen, die huren vaak een DJ voor wat doef muziek. Maar zo kan het ook. Dit is bruiloftsmuziek uit Sundehoe, Denemarken, door het Deens strijkkwartet heel subtiel gestreken. Kunnen ze een goed gesprek met elkaar voeren tijdens zo'n bruiloft. Daarvoor Vrede zij met stad en land, een lied in het Deens gezongen door Musica Ficta onder leiding van Bo Holten. Nog een subtiele felicitatie voor La Bartoli. Deze wals van Hans Christian Lumbu heet Cecilia. Dat is pas maatwerk. Op weg naar de tweede symfonie van Ruth Gibbs. Muziek van Hildegard, Henriette Bosmans, Florence Price. En je maakt zo kans op kaarten voor een van de tuinconcerten van Wiebe Suryadi in Diepenheim. Allemaal redenen om te blijven plakken.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek viert zijn 50ste verjaardag. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En iedere week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week het avontuurlijke ensemble The Ebony Band. Onder leiding van Werner Herbers spelen ze een jazzy concert dat je meeneemt naar het Berlijn van de jaren 20. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Ontdek de Bachweek. Ik ben Diet Tilanus, violiste en artistiek leider van de Bachweek in het Luther Museum Amsterdam. Kom op deze intieme locatie luisteren van 8 tot 14 juni naar de mooiste muziek en ontdek naast Bach verhoudelijke componisten. Tot in de Bachweek!
2: Ze zong bij de Britse kroning, de heropening van de Notre Dame en binnenkort bij Sinfonia Rotterdam onder leiding van Conrad van Alphen. Pretty Ende met Mozart's mooiste aria's op 6 juni in de Doelen. SinfoniaRotterdam.nl.
3: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 3:00, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Asielzoekers die niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel worden de komende nachten ondergebracht in het Drentse dorp Gieten. In een sporthal is een noodopvang ingericht met veldbedden. Sinds 2 weken is Ter Apel zo vol dat er mensen worden weggestuurd. Eerder ving Gieten ook al mensen op en toen was dat voor 1 nacht. De afgelopen 3 nachten konden asielzoekers slapen in tweede Exloërmond. Het waren vannacht ongeveer 80 mensen. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij werd veroordeeld voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi. Haar straf was even lang als haar voorarrest en veel lager dan geëist. Maar het OM vindt toch dat er met de uitspraak een goed signaal is afgegeven. Esther Ouwehand stopt als partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze draagt na 7 jaar haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand blijft wel lid van de Tweede Kamer. In die rol wil ze graag 2 van haar wetsvoorstellen tot een goed einde brengen. Zoals een wet voor het einde van de bio-industrie. In het zuidwesten van Frankrijk wordt al bijna 1 week gezocht naar een meisje van 11 dat vermist is. Liana werd voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week werd een man van 41 aangehouden. Hij wordt verdacht van het ontvoeren van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man is de vader van een vriendin van het meisje. Hij zei dat hij Liana bij een zwembad had afgezet omdat zij daarom vroeg. En sindsdien ontbreekt ieder spoor van het meisje. Voor het eerst sinds jaren is in de Amerikaanse staat Texas de vleesetende schroefwormvlieg weer opgedoken. Dat is een parasiet die zich nestelt in levende dieren die daar vervolgens aan dood kunnen gaan. Dan nog het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind. Het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger en ook morgen veel regen, maar ook vaker zon. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
0: Muziekreizen van IC Productions. Voor liefhebbers van klassieke muziek. Bezoek de mooiste concerten. Snuif cultuur op in historische steden en geniet van een prachtig privéconcert. U bent in fijn gezelschap. Kijk op icproductions.nl.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
0: Voor een echt bijzondere muziekreis. icproductions.nl.
2: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
3: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot 200 euro korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
0: NPO Klassiek.
4: Omroep Max.
5: Is dat mogelijk dat je een soort van maatwerk gaat creëren?
6: Ja.
0: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Florence Price was de eerste Afro-Amerikaanse vrouwelijke componiste wier symfonie werd uitgevoerd door een gerenommeerd symfonieorkest. Dit is de uitleg die de gemeente Amsterdam geeft. En het gaat over de naamgeving van de Florence Price Hof. Een hof vlak aan de A10, haaks op de Van Bingenstraat. Ik wist het niet, maar misschien woon of werk je er wel. Philadelphia Orchestra onder leiding van Yannick Nézet-Séguin speelde de finale uit de derde symfonie van Price.
1: De bestemming.
0: Niet in de buurt van de A10 in elk geval. Wij zoeken een plaats in Nederland, de plaats die je mag raden. En dan maak je kans op onze draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking. De hints van vandaag zijn Klein Zwitserland, Passiespelen en Dakpan. Wat is de bestemming? Laat het weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Klein Zwitserland, Passiespelen, Dakpan.

0: De passe-pied uit de suite Bergamasque van Debussy, uitgevoerd door Juliette en Isabelle. Soms dan werken die namen van die uitvoerenden ook gewoon mee. Hè? Pas bij die frisse, ragfijne muziek. Juliette Hurel op fluit en Isabelle Moretti op harp. NPOklassiek.nl, daar kun je het album helemaal beluisteren. Hé, hey, daar knippert een lampje van een antwoordapparaat. Nou ja.
1: Hallo luisteraars van Maatwerk. Dit is Wiebe Soyadi. In juli en augustus geef ik weer traditioneel tuinconcerten bij mij thuis op het landgoed. Het is dit keer een jubileumeditie, want ik vier mijn 45-jarig jubileum als pianist. Deze openluchtconcerten zijn vrijwel elk weekend van 11 juli tot en met 30 augustus 6 weekenden lang concerten bij mij in de tuin. We maken een reis door de tijd van mijn carrière, ik geef een ode aan de filmmuziek en ik speel eigen werk. Op de tuinconcerten ga ik werken spelen van onder andere Bach, Beethoven, Schubert, Chopin en Liszt. Mijn eigen transcripties op muziek van diverse filmcomponisten en mijn eigen compositie Flashback. Wil je kans maken op 2 kaarten voor 1 van de tuinconcerten? App dan Wiebe naar de NPO Klassiek app of mail het naar maatwerk@omroepmax.nl.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Ja, Wiebe's vermogen om dynamiek in de muziek te leggen is enorm geweldig. Die Nocturne nummer 8, opus 27, nummer 2 van Chopin. Wiebe Suryadi speelde het en het klinkt nog veel mooier als je hem live meemaakt. Zelfs bij hem thuis in de tuin in Diepenheim. Vanwege zijn 45-jarig jubileum als pianist en omdat het kan, geeft hij deze zomer weer tuinconcerten van 11 juli tot en met 30 augustus. En ik ga drie mensen heel erg blij maken, want wij mochten dus 3x2 kaarten weggeven voor zo'n tuinconcert. Nienke van der Beek, Elwin Groeneveld en Marjorie Kram. Gefeliciteerd, jullie mogen met iemand naar Diepenheim. Nienke, Elwin, Marjorie, gefeliciteerd. En niet gewonnen, niet getreurd. Gaan voor alle informatie over die tuinconcerten naar suryadi.com.
1: Maatwerk met Sander Zwiep. Op NPO Klassiek.
0: Ruth Gibbs werd in 1921 geboren in Bexhill-on-Sea in Sussex. Haar moeder was een Zwitserse pianodocent die haar vanaf haar vierde pianoles gaf. Ongetwijfeld met Zwitserse precisie. Uiteindelijk maakte Ruth carrière als concertpianiste en hoboïste, tot een handblessure haar dwong om de werkzaamheden te verleggen. Ze ging dirigeren en componeren en werd de voorzitter van de Composers Guild of Great Britain. Hier is Symphony 2 van Ruth Gibbs.

Tweede symfonie van Ruth Gibbs, BBC National Orchestra of Wales, onder leiding van Roman Gamba. Zoals luisteraar Johan zegt, wat een interessante symfonie. Allerlei zaken die je niet per se met elkaar zou associëren, van Hafabra tot vroegmodernistische zaken van Bartok, Poulenc, Prokofjev tot vintage Engelse componisten als Elgar en Vaughan Williams. Super thanks voor het draaien. Heel erg graag gedaan, Johan. De nieuwste aflevering van De Vijfde van Beyoncé, onze podcast, staat in het teken van vrouwelijke componisten. Francis van Broekhuizen lobbyt voor meer aandacht voor componistes. En verder gaat het over opgietingen in de sauna. Ja, het is een heel open en warmhartig gesprek. Er schijnt namelijk in die sauna's soms muziek gebruikt te worden die geleend lijkt te zijn van de eerste componist van wie een naam bekend is. Die eerste, dat was Hildegard.

In een rustige nacht, zo heet het stuk. Maar het misstaat ook nu niet, toch? Met dit herfstige weer, als je door een bos zou stiefelen op dit moment met deze rustige klanken. Lucia Swartz op cello, Elena Malinova aan de piano. Muziek van Henriette Bosmans. Daarvoor een zeer verre voorgangster van Bosmans, Hildegard van Bingen. Van de bandjes van Sint Hildegard. Het was Ovos Imitatores in een recente uitvoering, want Hildegard kende nog heel geen saxofoon. Dit was Christian Forshaw en sopraan Victoria Metejaar bij Tenebrae onder leiding van Nigel Short. Zometeen de ontknoping van De Bestemming. En ja, wie wint die hoofdtelefoon? Het wordt duidelijk.

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, de opera Akhenaten van Philip Glass. Het verhaal over farao Akhenaton en zijn vrouw Nefertiti, hun vernieuwingsdrang en hun val. Het Radio Philharmonisch Orkest, het Groot Omroepkoor en de vocale topcast staan onder leiding van Karen Kamensek. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinee en luister zaterdag al vanaf 12 uur naar de NTR Zaterdagmatinee, live op NPO Klassiek.
1: Ster. Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
2: Beleef deze zomer Wonderfeel. Het grootste buitenfestival voor klassieke muziek. Met meer dan 100 topmuzici. Zoals Lucy Horsch, Paddington Trio en Symfonieorkest Vlaanderen. Van 3 tot en met 5 juli op Landgoed Groeneveld in Baarn. Kijk op wonderfeel.nl.
1: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 8 juli hoor je Stravinsky's brutale Le Sacre du Printemps. En het kleurrijke celloconcert van Saint-Saëns. Solist is wereldster Gauthier Capuçon. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 4:00, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Asielzoekers die niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel worden de komende nachten ondergebracht in het Drentse dorp Gieten. In een sporthal is een noodopvang ingericht met veldbedden. Sinds 2 weken is Ter Apel zo vol dat er mensen worden weggestuurd. Eerder ving Gieten ook al mensen op, toen was dat voor 1 nacht. De afgelopen 3 nachten konden asielzoekers slapen in tweede Ex-Lowermond. Het waren vannacht ongeveer 80 mensen. Justitieminister Van Weel wil de politie laten meekijken in online chatgroepen om overlast tegen te gaan in badplaatsen zoals Zandvoort. Groepen jongeren gedroegen zich daar met Pinksteren agressief. Nog moeten er agenten uit bijvoorbeeld Haarlem en Amsterdam met warm weer komen helpen. Vorig weekend besloot de gemeente Zandvoort om het centrum aan te merken als veiligheidsrisicogebied om incidenten zoals met Pinksteren te voorkomen. 2 jongens uit Zaandam in Den Haag moeten van de rechter een schadevergoeding betalen voor het plaatsen van een vuurwerkbom in Purmerend. De jongens legden 2 jaar geleden het explosief neer bij een woning in opdracht van iemand anders. De vuurwerkbom ontplofte en er ontstond een grote brand. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. De rechter zegt dat de daders vooral uit waren op geld voor de klus, zonder dat ze dachten aan de mogelijke gevolgen. Aan het slachtoffer moeten de 2 ruim 135.000 euro betalen en ze krijgen ook verplichte begeleiding. Een middelbare school in Roosendaal hoeft een leerling van 14 die vorig jaar van school moest niet meer toe te laten. Dat heeft de rechter besloten. De moeder van het meisje had een kort geding aangespannen tegen de school. De leerling werd weggestuurd na een conflict tussen die moeder en de school. Die was het er niet mee eens dat haar dochter naar de HAVO moest en niet naar het VWO mocht. Volgens de school voelden medewerkers zich daarna onveilig. Het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind. Het is maximaal 18 graden. Ook morgen regen, maar ook vaker zon. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op. Om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: NPO Klassiek. Omroep Max.
4: Ik denk dat ze gewoon een artikel hebben gevonden wat over maatwerk ging. Want de batterij zou dus maatwerk moeten zijn.
5: Ja.
6: En wat houdt maatwerk dan in?
7: Ja, dat weet ik nog steeds niet.
0: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Het stuk met de titel simpelweg Ouverture van Robert Schumann door het Zweeds Kamerorkest onder leiding van Thomas Dausgaard. En daarmee verklaar ik qua ouverture deze avondspits alvast voor geopend.
1: De bestemming.
0: Want ja, als het regent, dan gaan de remlichten op de weg zo gezellig aan. Hè? Dan gaan we allemaal wat langzamer rijden. Veel geduld en rijplezier gewenst als je onderweg bent. En wij zoeken nog even 3 kwartier naar de bestemming van vandaag. En dan maak je nog steeds kans op de draadloze maatwerkhoofdtelefoon. De hints zijn Klein Zwitserland, passie spelen en dakpan. Wat is de bestemming? Laat het weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Klein Zwitserland, passie spelen, dakpan.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: met zo sopraan Kadri Tegelman. Dat met ons het Onze Vader, Vater Unser van Arvo Pärt. Met basklarinettist Maarten Ornstein en Mike Ventros op Theorbe. M&M, weet je wel, Maarten en Mike. Geweldig duo. En daarvoor Dietrich Buxtehude's Passacaglia. Eigenlijk voor orgel geschreven en hier uitgevoerd door ensemble Les Surprises.
1: Maatwerk met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: En een soort van pianoconcert van Schumann, maar dan niet de traditionele opzet. Hè. Pianoconcert vaak in drie delen. Maar Schumann koos hier voor een tweedelig stuk voor introductie en Allegro Appassionato, opus 92. We beginnen zo met een lyrische opening en daarna komt een heel levendig Allegro-stuk, gepassioneerd en wel. De eerste uitvoering was op 14 februari 1850. 14 februari. Gewandhaus Leipzig met zijn vrouw Clara als solist aan het klavier. En zij was erg enthousiast over het stuk en omschreef het in haar dagboek vlak voor het slapen gaan, terwijl manlief Robert naast haar al aan het snurken was, als erg, erg gepassioneerd.

Het tweedelige pianoconcert van Robert Schumann, opus 92... door Matthias Kirchnereit aan het klavier bij het Concerthausorchester Berlin. Zometeen het moment supreme, of zoals ze in Frankrijk zeggen, het moment supreme. Wie wint de hoofdtelefoon? Eerst muziek van Hugo Wolf op teksten van Mürike.

En dat was muziek van Mozart, een deel uit zijn zesde strijkkwartet door het Venetels Ensemble. En over Mozart schreef Eduard Mörike een novelle. Op 4 juni 1875 overleed deze Duitse dichter Mörike, die trouwens ook andere dingen schreef, zoals de tekst voor het lied Im Frühling. Dat hoorde je daarvoor gezongen door Ian Bostridge, Antonio Pappano aan het klavier.

0: de bestemming.
1: En de hints waren Klein Zwitserland, Passiespelen en Dakpan. De dagfinalist is geworden Ruud van Eten. Die zegt, enkele weken geleden was ik bij de première van de nieuwe Passiespelen in Tegelen. Kijk, daar is die, Tegelen. Indrukwekkende interpretatie van het overbekende verhaal. De kwaliteit van de spelers, de muziek en het decor, zegt Ruud. Alles met honderden vrijwilligers maakte diepe indruk. Tegelen dus, een prachtig Limburgs dorp onder de rook van Venlo. Laat dat laatste ze maar niet horen in Tegelen. Groeten van Ruud. Groeten terug. Maar nu wordt het spannend. Wie wint de weekprijs? Finalisten waren Marco van Wil, Jan Roefsema, Els van Spijker en Ruud van Eten. Computer.
0: Ruud van Eten.
1: Ja, dat is leuk zeg. Op de valreep Ruud. Gefeliciteerd met de draadloze hoofdtelefoon.

0: Lucas Vis dirigeerde het Radio Philharmonisch Orkest in toneelmuziek van Bernard Sweers bij Gijsbrecht van Amstel. 4 juni 1927 in Tegelen geboren acteur en regisseur André van den Heuvel won tweemaal een Louis d'Or. Zometeen podium met Hans Hafmans. En Hans, niet alleen jij in de studio, maar nog iemand anders.
1: Ja, hij is onderweg. Een meesterpianist uit Noorwegen, live over Ansnes. Nou, hij is onderweg uit Alkmaar. Hij heeft daar een paar vleugels getest, geloof ik, vandaag. Hij treedt morgenavond op in Muses in Arnhem en zaterdag in Spot in Groningen. Met voornamelijk Frédéric Chopin en Ludwig van Beethoven. Maar hij verdedigt ook zijn landgenoot Geert Zweit. Hè, nu al lang overleden, Noors componist. Zijn nieuwste album is daaraan gewijd. Aan volksliederen, aan grote sonaten ook. Dus hij komt muziek spelen van Geert Zweit, onder andere.
0: Wat gaaf zeg.
1: Ja, leuk, hè?
0: Wat een mooi vak heb jij toch.
1: Ik weet niet zeker wanneer die komt, want Maartje Stokkers is een chauffeur. En die appte al, ja, het wordt misschien wat later. Dus ik denk niet dat hij om 5:15 gaat spelen, maar een uurtje later, zo rond 5:45.
0: Ah, dat is allemaal ja, maakt niet uit. De spanning.
1: We vegen alles schoon voor die man.
0: Ja, ja, zeker weten. Kijk dat. Live bij Hans, live over Ansnes aan het klavier, als het verkeer mee zit. Dus mocht je iemand zien knipperen met lampen, maak even baan. Nee, dat is natuurlijk goed. Het komt vast goed. Thorbecke, het laatste woord is aan hem. Johan Rudolf Thorbecke die zei: ik zal niet zeggen dat ik geen belang stel in kunst, maar het is geen zaak van regering. De regering is geen oordelaar van wetenschap en kunst.

0: NPO Klassiek. Dit najaar trekt NPO Klassiek weer het land in met de klassieke Top 400 stembus. We reizen naar alle provincies om te horen wat volgens jou de mooiste klassieke muziek is. Mogen we bij je langskomen? Geef je dan nu op voor de klassieke Top 400 stembus. Je leest er alles over op npoklassiek.nl/stembus.
1: Ze zong bij de Britse kroning, de heropening van de Notre Dame en binnenkort bij Sinfonia Rotterdam onder leiding van Conrad van Alphen. Pretty Ende met Mozarts mooiste aria's op 6 juni in de Doelen. SinfoniaRotterdam.nl.
2: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. De 11-jarige Liana werd vrijdag voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden. Het is de vader van een vriendin van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man wordt ervan verdacht dat hij haar heeft ontvoerd. In Glanenbrug bij Enschede zijn aan het begin van de middag door de harde wind delen van daken weggeblazen en meerdere bomen omgewaaid. Sommige dakdelen kwamen tientallen meters verderop terecht. Ook een basisschool werd getroffen. Volgens de veiligheidsregio zijn alle leerlingen veilig thuis en is er voor zover bekend niemand gewond geraakt. RTV Oost meldt dat het vermoedelijk gaat om een windhoos. 2 jongens die een vuurwerkbom plaatsten bij een woning in Purmerend moeten een schadevergoeding van 135.000 euro op betalen. Ze legden het explosief 2 jaar geleden neer, waarna brand ontstond. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. De jongens moeten van de rechter ook verplichte begeleiding krijgen. Op de luchthaven van Frankfurt is een passagiersvliegtuig door zijn voorwiel gezakt. Meerdere medewerkers van luchtvaartmaatschappij Lufthansa raakten daardoor gewond. Ze zijn ter plekke behandeld. De Boeing stond bij de gate en de bemanning was al aan boord. Er zaten nog geen passagiers in het vliegtuig. Het toestel zou naar Los Angeles vertrekken. De oorzaak van het incident wordt nog onderzocht. De Boeing is vorig jaar gebouwd en werd afgelopen februari in gebruik genomen. Het weer dan nog. Buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. En ook vannacht vallen nog enkele buien. Morgen vooral in het westen droog, maar landinwaarts vallen buien. Met af en toe zon wordt het, net als vandaag, zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. NTR. Met Hans Hafmans.
2: Goedemiddag, van harte welkom bij het podium van donderdag 4 juni. De Franse dirigent Stéphane Deneuve blijft in trek. Weer een orkest verlengt zijn contract. Het doek valt en is gevallen voor de Wiener Kammeroper. En we hebben straks een wereldster live in de studio. De Noorse meesterpianist live over Ansnes schuift straks bij me aan voor een optreden en een gesprek. Hij is, as we speak, onderweg naar Hilversum. Ik verwacht hem iets na 6 in de studio. We beginnen vast in Brandenburg.

Het slotdeel uit het vijfde Brandenburgse concert van Johann Sebastian Bach. Een nieuw album van het Franse ensemble Les Arts Florissants. De Franse dirigent Stéphane de Neve is geliefd. Onlangs verlengde het Radio Philharmonisch nog zijn aanstelling als vaste gastdirigent. Nu blijft hij ook langer aan het roer van de New World Symphony in Miami. Zijn contract als artistiek leider is daarmee nog eens 5 jaar verlengd. Volgens de voorzitter brengt de Neve energie, visie en richting. En speelt hij een sleutelrol in de ontwikkeling van jonge orkestleden. Zelf spreekt hij de Neve van oneindig veel plezier, inspiratie en hoop sinds zijn aantreden in 2022. Tot die tijd was Michael Tilson Thomas chef die het orkest in de jaren 80 zelf oprichtte. Samen bouwen we aan de legacy van Michael Tilson Thomas, zegt Stéphane de Neve. De New World Symphony Orchestra staat bekend als een kweekvijver voor nieuw talent en als een plek waar het orkest van de toekomst wordt verkend. Goed, in Schotland kennen ze hem ook al, Stéphane de Neve, hier samen met de Royal Scottish National Orchestra in Ronde de Printemps uit de Image van Claude Debussy.

0: Ronde de Printemps uit Image voor orkest van Claude Debussy, Royal Scottish National Orchestra, geleid door Stéphane Denève. Het is iets door 16:15, NTR Podium, tijd voor de AWB. Goedemiddag, Bianca Damink.
1: Goedemiddag Hans, het is een hele drukke spits te staan.
2: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Leur exquise uit de chanson grise van Reynaldo Haan, fluitist Juliette Urel en harpist Isabel Moretti. CD van de week heet Elegance. Nou, dat is niet te veel gezegd. Zo prachtig als ze spelen. Op npoklassiek.nl kun je hem helemaal beluisteren. Het doek is definitief gevallen voor de Wiener Kammeroper. Afgelopen dinsdag klonk er de allerlaatste opera. Opera's waren het. Bijzondere operaatjes van Weinberg en van Martinu. Door forse bezuinigingen op cultuur in zowel Wenen als op landelijk niveau wordt het historische operahuis na meer dan 70 jaar voor onbepaalde tijd, zo heet het, gesloten. De sluiting volgt ondanks protest. Ruim 3500 mensen ondertekenden eerder een petitie voor behoud van het huis. Die Kammeroper gold sinds 1953 als een belangrijke talentschool voor zangers, regisseurs en dirigenten. Het gezelschap richtte zich op hedendaags werk. Zo klonken er premières van Philip Glass, van Luciano Chailly, de vader van de dirigent, en van Hans Werner Henze. Om even de sfeer van die tijd een beetje te proeven, is het begin van Der Junge Lord uit de jaren 60, opera van Hans Werner Henze.

Het begin van de opera Der Junge Lord van Hans-Werner Henze uit de jaren 60. Hier een opname uit Berlijn, geleid door Christophe von Dohnányi. Een opera van Hans-Werner Henze. Die kameropera's klonken meermaals bij de Wiener Kammeroper. Net als veel andere eigentijdse werken uit de jaren 60 en 70. Maar het gezelschap moet dus zijn deuren sluiten. Heeft de deuren al gesloten afgelopen dinsdag. Die sluiting wordt gezien als een voorbode van bredere culturele ingrepen. Wenen maakt zich op voor een 13% lagere cultuurbegroting in 2027, volgend jaar. En het nationale cultuurbudget richting 2029 moet met bijna 20% naar beneden. Ja, Wenen. O, treurig en treurend Wenen. We blijven in die stad.

Een recent album van de muzikale familie Moreau met muziek van Franz Schubert, waaronder dit stuk, dit lied Der Hirt auf dem Felsen. Hier bewerkt voor pianotrio door de gebroeders Moreau, David Viool, Ed Carcello en Jeremy aan de vleugel. 4 juni vandaag, op deze dag in 1914, ging in de Verenigde Staten een werk van Jean Sibelius in première. Het symfonisch gedicht, je hoort het niet vaak, het is prachtig, De Oceaniden, naar de zeenimfen uit de Griekse mythologie. Hier het symfonieorkest van het Finse Lahti, geleid door Osmo Wenske.

Het symfonisch gedicht De Oceaniden van Jean Sibelius, vandaag in 1914 in première gegaan in de Verenigde Staten. Je had zeker ook een carrière daar. Ze waren erg geliefd, de werken van Sibelius in de VS. Het Lahti Symfonieorkest in Finland, geleid door Osmo Venske. Het is 6:12. Dit is NTR Podium.

Fantasie van Nicola Matthijs door violist Isabelle Faust hier. Deze muziek klinkt zaterdagavond ook in Zaandam. Violist Artyom Shishkov speelt er een solo recital in de kleine sfeervolle muziekhaven. Shishkov is een oud deelnemer van de Koningin Elisabeth-wedstrijd en speelt naast deze muziek ook Bach, Isaïe en Tartini. Een programma waarin Shishkov de viool in alle technische en expressieve mogelijkheden laat horen. Zaterdag 8 uur in de muziekhaven in Zaandam. In het historische centrum van Middelburg klinkt het weekend zang op elke straathoek tijdens Middelburg vol koren. Meer dan 150 koren uit binnen- en buitenland treden op, verspreid over ruim 20 locaties, met een programma dat loopt van zeemansliederen en pop tot klassiek en religieus repertoire. Vrij toegankelijk festival, waar je al dwalend steeds nieuwe stemmen ontdekt. Zaterdag en zondag in Middelburg. En morgen in Den Haag en Utrecht, Mozarts geliefde Gran Partita, uitgevoerd door blazers van het Conservatorium van Amsterdam. Onder leiding van hoboïst Joseph Domenech Lafont komt dit kleurrijke en groots opgezette werk tot leven. Morgenmiddag om een gratis lunchconcert in Tivoli Vredenburg, Utrecht. En morgenavond om 8 uur in de Lutherse Kerk in Den Haag. Deze muziek dus.

0: Het slot van Mozarts feestelijke Grand Partita door leden van het Koninklijk Concertgebouworkest, geleid door Alexei Ogrinchuk. En morgenmiddag 20:30, Tivoli Vredenburg. Morgenavond 20:00 in de Lutherse Kerk in Den Haag. Studenten van het Conservatorium van Amsterdam met deze heerlijke muziek. De concerttips, je vindt ze op npoklassiek.nl/podium. Op de valreep nog even de ANWB met Bianca Damink.
1: Het drukste moment van de spits is geweest, maar er staat nog steeds 650 kilometer file in totaal. Verspreid over het land heb je op veel wegen nog veel oponthoud, zoals op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Tussen Bokstel en Waardenburg is dat 30 minuten. En in Noord-Holland sta je 30 minuten vast op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar voor knooppunt Kooimeer.
0: Hij is lekker aan het inspelen. De Noorse meesterpianist live over Ansnes is aangekomen in de studio. Zometeen na 6 een gesprek met hem. En hij gaat ook spelen. Muziek van onder meer Frédéric Chopin. En een Noorse componist, wiens muziek hij onder het stof vandaan gehaald heeft. Hij treedt morgen op in Muses Arnhem en zaterdagavond in Spot in Groningen. Zometeen live over Ansnes. Blijf luisteren.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek viert zijn 50ste verjaardag. In al die jaren hebben we duizenden live concerten opgenomen. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En iedere week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week het avontuurlijke ensemble The Ebony Band. Onder leiding van Werner Herbers spelen ze een jazzy concert dat je meeneemt naar het Berlijn van de jaren 20. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oef, ja.
1: Wil er iemand nog wat drinken?
3: Ja, graag.
2: Ja, lekker.
1: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, mam?
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
4: Proost.
1: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Ster.
6: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet is bereid de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te verlagen, maar wel onder voorwaarden. Dat zei premier Jette in de Tweede Kamer. Jette wil dan eerst een inhoudelijke overeenkomst met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en WIA. Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en hebben stakingen aangekondigd. Jette zegt dat er de komende weken nieuwe voorstellen komen richting de vakbonden en de werkgevers. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. De 11-jarige Liana werd vrijdag voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden. Het is de vader van een vriendin van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man wordt ervan verdacht dat hij haar heeft ontvoerd. In Glanenbrug bij Enschede zijn aan het begin van de middag door de harde wind delen van daken weggeblazen en meerdere bomen omgewaaid. Sommige dakdelen kwamen tientallen meters verderop terecht. Ook een basisschool werd getroffen. Volgens de veiligheidsregio zijn alle leerlingen veilig thuis en is er voor zover bekend niemand gewond geraakt. RTV Oost meldt dat het vermoedelijk gaat om een windhoos in Glanenbrug. Op de luchthaven van Frankfurt is een passagiersvliegtuig door zijn voorwiel gezakt. Meerdere medewerkers van luchtvaartmaatschappij Lufthansa raakten daardoor gewond. Ze zijn ter plekke behandeld. De Boeing stond bij de gate en de bemanning was al aan boord. Er zaten nog geen passagiers in het vliegtuig. Het toestel zou naar Los Angeles vertrekken. De oorzaak van het incident wordt nog onderzocht. De KNRM rukt onnodig vaak uit voor kwijtgeraakte spullen. Volgens de reddingsmaatschappij is ruim de helft van de 200 uitrukken voor vermiste surfers per jaar voor niets. Er wordt dan gedacht dat er iemand in zee ligt, maar het blijkt alleen te gaan om zeilen, boards of andere kwijtgeraakte surfspullen. De surfers zelf blijken dan al lang op het strand of zelfs thuis te zijn. Om onnodige uitrukken te voorkomen lanceert de KNRM een campagne waarin surfers wordt opgeroepen om hun telefoonnummer op hun spullen te zetten. Zo kan meteen contact worden gezocht met de gebruiker. Het Nederlands elftal is vanaf Schiphol vertrokken naar de Verenigde Staten voor het WK voetbal. De voetballers worden overgevlogen in een KLM-toestel dat Orange Blossom heet, Oranje Bloesem. Het toernooi begint volgende week donderdag en wordt gespeeld in de VS, Mexico en Canada. Komende maandag staat er voor Nederland nog een laatste oefenwedstrijd op het programma, zonder publiek, tegen Oezbekistan. Het weer. Buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien. Morgen is het vooral in het westen droog, maar landinwaarts vallen buien. Met af en toe zon wordt het opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
3: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
2: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
3: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
0: NPO Klassiek. NTR. Podium met Hans Hofmans.
4: 6:04, goedenavond, welkom terug. Zometeen live in de studio, live over Ansnes, meesterpianist uit Noorwegen, die morgen en overmorgen optreedt in Nederland, morgen in Arnhem en overmorgen in Groningen.

0: uit de tweede symfonie van de Tsjech Bohuslav Martinů, de Bamberger Symfonica, geleid door Jacob Roussa. Hij heeft ze allemaal opgenomen, de zes symfonieën van Martinů. Heerlijke muziek. Deutsche Grammophon heeft dat uitgebracht. Het is 6:09, tijd voor de ANWB. Goedenavond, Bianca Damink.
1: Goedenavond, Hans. De files worden intussen snel korter, maar de spits verliep heel druk. Dus er staat nog steeds zo'n 400 kilometer file in totaal. Met vooral veel vertraging op de A50 Eindhoven richting Os, tussen Sonnenbreugel en Veghel. Vertraging is daar 50 minuten. En het loopt ook nog vast op de A9 in Noord-Holland, ook door werkzaamheden van Amstelveen naar Alkmaar. Daar heb je nog een half uur tijdverlies tussen de knooppunten Velzen en Kooimeer.
2: Podium met Hans Hafmans. Op

0: bold Captain Grant.
1: Captain Grant uit Folk Songs from Sussex van Ray Vaughan Williams, door bariton Roderick Williams en het Zacconi Quartet. Mooie nieuwe plaat. Ja, ik had het al gezegd, hij zou komen. Hij was alleen onderweg, het was druk. De weg van Alkmaar naar Hilversum. Maar a warm welcome to you, pianist live over Ansnes.
2: Thank you very much.
1: You were in Alkmaar testing out a grand piano. For what purpose?
2: For the Prinsengracht concert. I can never say that word. Can
1: it
2: you say
1: difficult.
2: It for me?
1: It's a throat disease, Doc.
2: Yeah.
1: Prinsengracht concert.
2: Ja, yeah. Prinsengracht concert. In August.
1: In augustus.
2: Which I'm very much looking forward to.
1: Yeah, it is fantastic.
2: Yeah.
1: With the audience on the little boats and on the quays.
2: I've never been there, but I've seen plenty of video clips of it, and it looks incredible.
1: Have you decided your repertoire?
2: More or less, yeah.
1: Yeah.
2: And I'm very happy to be joined also by Saul Gabetta on cello and Maria Warenberg, soprano. So we'll have some interesting variety of things. Quite varied.
1: Hij zal de centrale gast zijn, het Prinsengrachtconcert in augustus live over Ansnes met zangeres Maria Warenberg en cellist Saul Gabetta. Dat is nog ver weg. Hij is hier nu voor twee optredens morgenavond in Muse Sacrum in Arnhem en zaterdag in Spot in Groningen. Met Chopin en met Beethoven. De Chopin preludes, all of them.
2: All of the 24, opus 28.
1: And a selection from the mazurkas by Frédéric Chopin. It is Chopin now on your menu.
2: I'm making a recording in 2 weeks, actually. I decided actually to use the same piano for these two concerts in the Netherlands that I will be recording on in 2 weeks in Berlin. Because I thought that's a problem for a pianist when you come to a recording session and it takes 1 or 2 days to actually get to know the real secrets of the piano if you don't know the piano very well from before. And I tried this piano last year in Germany, and suddenly I thought, okay, it's worthwhile investing in using this piano in these two concerts here now, so that I can really get to know it from inside. So I'm looking forward to that.
1: And that's the right order: the selected piano, grand piano, and first concerts, and then the recording.
2: Yeah, I mean, for me, everything now is leading up to this recording, and I've played the Chopin Preludes has been a big project of mine the last 3 years. And I've played many, many concerts with them. And it's funny, a lot of people, I think about the Chopin Preludes and they say, oh yes, that's something every pianist has to do. And, you know, it's an extremely demanding cycle. There are 24 pieces, but it's not so long. It's like, I don't know, 37 minutes. It depends a little bit how fast one plays them. And you are being thrown from one character to another in very short time. Some of them are almost like fragments, and like insects flying by, and others full of longing and the most beautiful melodies, of course, and so on. But I think that's why they seem so relevant and so modern to our times, because we really get everything, like we get in a Mahler symphony or something. Just this is in miniatures, and some of them I played as a child. You know, 3 or 4 of them are famous for as student pieces for children, and some of them are extremely hard. And again, one is being thrown from playing the Raindrop Prelude, which is the longest and most melodic, to the most incredible Presto con fuoco B-flat minor with scales up and down like crazy. So there is no mercy for the pianist.
1: Geen genade voor de pianist.
2: Yeah.
1: Ja, eerst heeft hij een vleugel uitgekozen die hij gaat bespelen morgen in Arnhem en dan zaterdag in Groningen. Het probleem is, zegt hij, dat je vaak moet je in een studio, als je gaat opnemen, eerst een paar dagen wennen aan een vleugel en de geheimen van de vleugel leren kennen. Dan pas kun je opnemen. Dus het is het goede traject. En ik heb het heel veel gespeeld. De preludes van Frédéric Chopin zijn met me meegereisd de afgelopen jaren. En die ga ik over 2 weken opnemen. Ik heb er een paar gespeeld als kind, maar sommige zijn bijna onspeelbaar. En wat het moeilijke is van die cyclus, het duurt, nou ja, een minuut of 35, 37, afhankelijk van je tempo. dat er zoveel verschil is in sfeer en in de mode waar je moet zijn op dat moment. Het is de concentratie, het geheel van een Mahler-symfonie, maar dan in die luttele minuten soms maar een paar seconden, soms uitgestrekt, soms als een vlieg die voorbij komt en dan weer een heerlijke, mooie melodie. De preludes. And on your program tomorrow and Saturday also a couple of mazurkas by Frédéric Chopin, of which you're going to play one right here and right now.
2: I will.
1: It's such a joy to have you in our midst.
2: Thank you very much. Great.
1: Live over Ansnes met mazurka nummer 21 van Frédéric Chopin. Kijk mee op npoklassiek.nl/live.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Zo ruig kan de Noorse natuur zijn en zo lieflijk kan de Noorse natuur zijn over Gods goedheid en Gods grootheid. Een van de 50 volksmelodieën uit Hardanger van Geert Tweed. Hier gespeeld door Live Over Ansnes. Ja, the harshness, hè? Of nature. The colossal music it is. Like a big rock.
1: There's something very big in it, yeah.
0: Yeah. And even some harmonies reminding me of medieval music.
1: Yes, there's some archaic things and it's very sculptural, and it has to do with the modality, I think, of his chords. He was absolutely fanatic about modality. When he was 19, he wrote 15 two-part inventions, and each of them is just one modal chords, and he writes over the music which one. You know, F sharp, Phrygian chords, you know, and he published those. So we have them.
0: Hij was helemaal weg van de modale muziek, wat we noemen de oude kerktoonsoorten. En hij was daar fanatiek in en heeft zelfs een inventie geschreven, tweestemmig. Inventies, allemaal op allerlei verschillende. Het is wel technisch, maar het geeft wel aan wat je in deze muziek hoort. Dat het. It's close to folk music. Hè? It's to the human voice and to.
1: It is. I mean, he had such. He felt so close to the folk music, and these 50 folk tunes that we have set out for piano. There are also some wonderful orchestra suites of these folk tunes that should be played much more. They're played in Norway sometimes by the symphony orchestras, but they are the orchestration is very imaginative. But he at the end of the Second World War, he traveled around in his area of the Hardanger Fjord area in western Norway. And he collected these folk tunes from people who sang old folk tunes to him. And he has such a respect for it. He writes in the music, you know, the lady couldn't exactly remember the second word here, but we know most of the text and so on. And it's beautiful to see.
0: Respectful.
1: Ja,
0: ja. Ja, hij verzamelde dus, just like Bela Bartok en Zoltan Kodály dit.
1: Absoluut.
0: Hij ging naar de dorpjes daar in het westen van Noorwegen om al die liederen te verzamelen. En hij was heel accuraat. Hij schreef er dan soms bij, ja, deze vrouw die wist niet meer hoe het tweede coupletje ging. Hij heeft het heel veel gebruikt voor zijn pianomuziek, maar zelfs ook voor orkestsuites. Die worden in Noorwegen nog wel gespeeld, maar daarbuiten niet. Fantastisch georchestreerd. Okay, a man, an artist to be rediscovered, a sculptor in music, according to Live Over Ansnes. Dat is mooi gezegd, een beeldhouwer in muziek. Such a joy to have you in our midst, Live Over Ansnes. Enjoy tomorrow and Saturday, Arnhem and Groningen. And we're looking forward to the summer evening in Amsterdam.
1: Thank you. To be back in the Netherlands.
0: Het Prinsengrachtconcert gaat hij spelen met muzikale vrienden, maar dat is nog ver weg. Dank je wel.

Een concert voor twee hobo's en strijkers van Antonio Vivaldi door Les Musiciens du Prince Monaco. Een ensemble een paar jaar geleden opgericht door Cecilia Bartoli, met het idee om alle werken van Vivaldi op te gaan nemen. En vandaag is ze jarig, Cecilia Bartoli. Ze wordt 60. Maandag was dirigent Edo de Waard jarig. Hij is 85 geworden. Hij speelde eerst hobo in het Koninklijk Concertgebouworkest, werd dirigent van het Nederlands Blazersensemble en de rest is eigenlijk geschiedenis. Chef bij het Rotterdams Philharmonisch, bij het Radio Philharmonisch, Minnesota en bijvoorbeeld ook de San Francisco Symphony. Toen hij net chef was, ging hij op zoek naar een Amerikaanse Reinbert de Leeuw. Hij vond hem fantastisch op het gebied van moderne muziek. Hij bewonderde Reinbert om zijn programmatisch vermogen en zijn kennis van hedendaagse componisten. En in de VS zocht Edo de Waard iemand die dat ook zou kunnen voor zijn orkest in San Francisco. Toen kwam de directeur van het conservatorium naar hem toe en die zei: ik ken John Adams. Dat zou iemand kunnen zijn die je zoekt. Hij is jong componist en weet veel van hedendaagse muziek. Een paar dagen later ontmoetten ze elkaar. Het was een soort spirituele liefde op het eerste gezicht, zegt Edo de Waard. En John Adams ziet het helemaal zitten en wil graag de taak op zich nemen. Hij kwam met een doos met 10 partituren binnen en 10 tapejes en een lijst en wees Edo erop wat interessant zou kunnen zijn. En nam ook eigen werk mee en dat viel in goede aarde bij Edo de Waard. Adams werd composer in residence in San Francisco en Edo de Waard heeft gezorgd voor de start van de geweldige carrière van John Adams met een aantal iconische opnamen. Dit bijvoorbeeld, 1986, The Chairman Dances. De voorzitter Maro danst in de opera Nixon in China. San Francisco, geleid door Edo de Waard, muziek van John Adams.

The Chairman Dances, voorzitter Mao danst in de opera Nixon in China. Muziek van John Adams, de San Francisco Symphony onder leiding van Edo de Waard, die deze week 85 is geworden. Meer info op npoklassiek.nl/podium. Daar kun je de muziek die we deze week draaien beluisteren opnieuw. Er staat ook een link naar de podcastgesprekken die ik met hem voerde in 2019 bij hem thuis in Madison, Wisconsin. En een link naar de mooie film die daar ter plekke ook gemaakt is. Maak er gebruik van.

0: En dit is van de recente cd van Live over Ansnes, hier met zijn zus Solveig Ansnes. Knust Korn, Gemalen Graan, een lied, een volkslied van Gert Twijt, die net op cd is uitgebracht. We hebben hem in de studio gehad, dit afgelopen uur, Live over Ansnes. Naar aanleiding van deze muziek van Gert Twijt en zijn optredens morgen in Arnhem en zaterdag in Groningen. Zometeen opium met Shula Tas. Shula, met wie ga je in gesprek?
1: Ik ga zo meteen in gesprek met Ferren van Wijk. Zij heeft voor het eerst een solo tentoonstelling in het museum, in het fotomuseum in Den Haag. Hij heet Mixedness is My Mythology. En zij komt zelf, zij is geboren in 1993 in Zuid-Afrika, dus het laatste jaar van de apartheid. En is toen ze 6 jaar was verhuisd naar Putten, Gelderland.
0: Zo, wat een overgang.
1: Dat is nogal een overgang. En die geschiedenis en die plek en haar familie, dat staat allemaal centraal in de tentoonstelling.
0: Ik wens je een boeiend gesprek toe.
1: Dank je wel.
0: Dat kan niet anders, dat wordt het.
1: Ik hou mijn hart vast.
0: Zometeen in opium.

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, de opera Akhnaten van Philip Glass. Het verhaal over farao Akhnaton en zijn vrouw Nefertiti, hun vernieuwingsdrang en hun val. Het Radio Philharmonisch Orkest, het Groot Omroepkoor en de vocale topcast staan onder leiding van Karen Kamensek. Kijk voor alle details op nploklassiek.nl/zaterdagmatinée en luister zaterdag al vanaf 12 uur naar de NTR Zaterdagmatinée, live op NPO Klassiek.
1: Ster. Na 100 jaar in het donker zien zeldzame etsen van Rembrandt weer het licht. Ontdek het verhaal van de meesteretser in een meeslepende tentoonstelling. Rembrandt, van donker naar licht. Nu te zien in het Stedelijk Museum Zutphen.
2: In het voetbal zijn er momenten...
3: Bergkamp 2-1!
2: ...die impact maken.
4: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
3: En die bal gaat in! Wout Weghorst!
2: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
3: Malen, ja, ja! Ho, ho, ho.
5: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
6: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
7: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
8: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige, van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
9: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Raad van Toezicht van Milieudefensie stapt direct op vanwege de ophef over het verleden van oud-directeur Donald Pols. Hij was jarenlang de voorman van Milieudefensie, maar begon afgelopen maandag bij Tata Steel. Een dag later werd hij alweer ontslagen, naar aanleiding van een onderzoek van NRC. Daaruit bleek dat hij in zijn studententijd in Zuid-Afrika voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging. De Raad van Toezicht van Milieudefensie was daar al jarenlang van op de hoogte. Een hardloper die zondag onwel werd tijdens de marathon van Utrecht is in het ziekenhuis overleden. De man van 21 raakte in de problemen in Houten en werd gereanimeerd. Daarna werd hij een paar dagen in het ziekenhuis kunstmatig in coma gehouden. Dinsdag overleed hij. Volgens bronnen was de student fit en kwam hij goed getraind aan de start. De organisatie van de marathon doet geen mededelingen over de doodsoorzaak. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden. Het is de vader van een vriendinnetje. Over deze man wordt steeds meer bekend, zegt correspondent Saskia Houtuin.
2: In de loop van deze week kwamen er ook steeds meer berichten naar buiten over dat er al langer zorgen waren, ook bij andere ouders. En daarnaast ook dat er 5 concrete aanklachten liepen sinds 2017 voor seksueel geweld bij minderjarigen, dus die tegen hem liepen, waaronder ook meermaals voor verkrachting.
1: De 2 vrouwen uit Stadskanaal die vorige maand werden aangehouden voor ernstige mishandeling van hun kinderen blijven langer in de cel. Hun voorarrest is met 90 dagen verlengd. Ze worden verdacht van onder meer poging tot doodslag. De kinderen zijn uit huis geplaatst en het onderzoek van justitie loopt nog. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. En het wordt morgen maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Jouw realisme? Tijd om het op te rekken. Durf te twijfelen. Durf te dromen. Durf meer. In Museum Moore.
3: Beleef deze zomer Wonderfeel. Het grootste buitenfestival voor klassieke muziek. Met meer dan 100 topmuzici, zoals Lucy Horsch, Paddington Trio en Symfonieorkest Vlaanderen. Van 3 tot en met 5 juli op Landgoed Groeneveld in Baarn. Kijk op wonderfeel.nl.
4: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
5: Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar, Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie en ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die je raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl.
6: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
7: Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Filharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige muziek van Rachmaninoff, Mahler, John Williams en nog veel meer. Be part of our symphony. Kijk nu op orkest.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Opium. Met Shula Das.
8: Goedenavond en welkom bij Opium, je dagelijkse uur kunst en cultuur hier op NPO Klassiek. Vanavond in de rubriek Bijna Vergeten, een Italiaanse filmcomponist. En rond 19:30 kijken we in de coulissen van een musicalster die we kennen als rockartiest, namelijk Lucas Hamming. En mijn gast is fotograaf Fern van Wijk. Op dit moment is haar eerste museale fototentoonstelling te zien in het Fotomuseum in Den Haag. Mixedness is my mythology, waarin ze in de kleurloosheid van de zwart-wit fotografie opnieuw probeert te definiëren wat het betekent om een persoon van kleur te zijn. Ze portretteerde onder meer haar familieleden op hun boerderij in Putten. Een tentoonstelling die van tegenstellingen aan elkaar hangt. En ik ga er zo meteen met haar over in gesprek. Maar eerst muziek van de Zuid-Afrikaanse Christopher Mra Nkungana met Hugh Masekela op trompet.

0: Ja, dat was de Zuid-Afrikaanse trompetist Hugh Masekela met het nummer Mra. Mijn gast van vandaag werd geboren in Zuid-Afrika in 1993, het laatste jaar van de apartheid, in een gemengd gezin. Op haar 6e verhuisde ze vanuit Zuid-Afrika naar Nederland, naar Putten, Gelderland om precies te zijn. En daar groeide ze op in een familieboerderij. En die plek en die geschiedenis vormen het decor voor de tentoonstelling Mixedness is My Mythology. Welkom, Fern van Wijk.
1: Dankjewel, Shula.
0: Het is je eerste solo-tentoonstelling.
1: Ja,
0: hoe
1: zeker.
0: Is dat? Hoe is dat?
1: Ik denk dat het een droom is die uitkomt. Waarbij jarenlang keihard werken en pure dedication samenkomt met heel veel dankbaarheid. Doordat ik met een hele mooie team bij het Fotomuseum in Den Haag een relatie heb opgebouwd. En nu komt dat allemaal samen door middel van deze soloshow.
0: Ja, wat bijzonder. Hoe is het begonnen, deze tentoonstelling?
1: Het project op zich begon rond 2020. De allereerste lockdown van COVID. Ik ben toen mijn broertjes gaan fotograferen. En ik had een idee van, ik wil dat dit een project wordt en dat dit gaat groeien. En dat gebeurde ook. En hetzelfde jaar, of in 2021, ontmoette ik Willemijn van der Zwaan, mm-hmm, de curator van het Fotomuseum. Zij heeft sinds die tijd het werk gevolgd. En daarmee ook het werk dus zien groeien. Ja. En eigenlijk in 2024 kwam zij naar me toe en zei dat wij misschien serieus even moesten gaan zitten en na gaan denken over een soloshow, omdat zij voelde dat ik er klaar voor was. Ik heb rond die tijd ook besloten dat ik wat meer mijn tijd wilde doorbrengen weer thuis, ja, in Zuid-Afrika.
0: Thuis in Zuid-Afrika, zeg
1: ja,
0: je?
1: Ja, dus dat was...
0: Terwijl je hier toch al best lang woont.
1: Ja, klopt. Ja, sinds mijn 6e. Ik denk dat ik heb daar een aantal projecten gedaan. En het trok gewoon aan me dat ik daar me nog steeds hartstikke thuis voel en daar, ja, wat meer wilde zijn. En dus het was ook een super interessant moment dat ik voor mezelf die knoop doorhakte.
0: Ja.
1: En Willemijn contact met me opzocht. En ik dacht ook, ik kan het niet laten gaan.
0: Deze kans moest je aangrijpen.
1: Ik moest deze kans aangrijpen, ja.
0: Ja, je bent dus geboren dus daar, hè, thuis in Zuid-Afrika in 1993. In het laatste jaar van de apartheid. En toen kwam je terecht op je 6e op een boerderij in Putten. Dat is nogal een overgang. Hoe komen die werelden bij elkaar voor jou?
1: Die werelden komen bij elkaar, denk op dit moment zeker veel anders dan toen de tijd. Ik was als jonge meid ook behoorlijk rusteloos. Veel meer van binnen, ook heel erg rebels.
0: Hoe uitte zich dat, die rebellie?
1: Ik ging altijd wel een beetje de grenzen opzoeken bij wat wel en wat niet mocht. En dat was vooral veel meer, denk ik, thuis bij mijn ouders dan op school. Ik was altijd heel graag buiten. En bijvoorbeeld als ik om 8 uur binnen moest zijn, nou, ik probeerde dat wel even op te rekken. Zulke soort dingen. En ik denk dat, voor mijn gevoel was het altijd, zuisten dat wel altijd een, mm-hmm, beetje. Een soort van een hele gekke onderbuikgevoel. En tijdens mijn studietijd aan de HKU werd dat nog luider, als het ware. En toen dacht ik moet hier echt iets mee gaan doen. En of op een zoektocht van, waar komt het eigenlijk vandaan?
0: Waar komt die rebellie vandaan? Wat zit daaronder?
1: Ja, en hoe ontstaat dat dan? En ik denk dat ik op mijn 19e voor het eerst alleen naar Zuid-Afrika ging en veel meer tot rust kwam. En toen ging afvragen van, oké, heeft het dus iets te maken met je thuis voelen? En daarin ben ik op een hele onderzoekende manier gaan kijken van, wat is eigenlijk mijn afkomst? Mm-hmm. Waar hoor ik thuis? Wat is je thuishoren? En rond die leeftijd kwam ik er dus achter dat ik in de laatste paar maanden / jaar ben geboren van apartheid. En ik denk dat er allemaal puzzelstukjes op zijn plek begonnen te vallen. En het voelde alsof mijn lichaam zei, maar daar komt die rusteloosheid vandaan. Mm. Dat er gewoon heel veel vragen waren die ik niet, waar ik geen antwoord op wist en ook niet wist wat die vragen waren. Maar het voelde gewoon dat ik dat pad moest gaan bewandelen.
0: Dat moest je gaan onderzoeken.
1: Ja.
0: Ja. Je komt uit een, je groeide op in wat een colored family werd genoemd.
1: Ja.
0: Wat is dat voor woord? Wat betekent dat voor jou?
1: Het betekent dat wij raciaal geclassificeerd zijn door het apartheidsregime in Zuid-Afrika. Wat ontworpen is door Nederlanders, maar ook door de Britten. Ik denk om daarachter te komen, dat deed me heel erg veel pijn. Ik was toen al wel in Nederland.
0: Hoe kwam je daarachter dat je dat die term erop was geplakt?
1: Door middel van eigenlijk onderzoek te doen in Zuid-Afrika. Maar er was ook een Nederlandse documentaire die daarover ging. Ik moest echt wel diep graven, omdat ik dit ook niet... Laten we zeggen, op de middelbare school heb je ook geschiedenisles. Maar het gaat totaal niet over het slavernijverleden. En ook totaal niet over de relatie tussen Zuid-Afrika en Nederland. Mm-hmm. En ergens ben ik dat gewoon op het pad gekomen. En het was best wel een schrikbare openbaring voor mij. Om te denken van, ik ben Zuid-Afrikaans en ik ben Nederlanders. En Nederlands, maar dit is echt op mij gelegd. Wij werden gezien...
0: Ja, want wat betekent het?
1: Het betekent dat je te gemixt bent. En ook dus wordt gezien als een probleem. Omdat je dus niet... Laten we zeggen, je bent niet wit genoeg. Je bent niet alleen Europees. Of je bent niet... Je hebt niet twee Nederlandse ouders. En daardoor kan je zeggen, je bent Nederlands. Of je hebt twee echt... zwarte Zuid-Afrikaanse ouders. En daardoor ben je zwart / Zuid-Afrikaans. En omdat je dus gemixt bent, is het heel moeilijk om je te koppelen aan één identiteit of nationaliteit, om het maar zo te zeggen.
0: Ja, en welke gevolgen heeft dat dan voor mensen die dat predicaat opgelegd krijgen in Zuid-Afrika?
1: Mijn grootouders waren eigenlijk de eerste die dat predicaat opgelegd kregen. Zij woonden toen in een ontzettend mooi gemixte buurt in Zuid-Afrika, in Port Elizabeth, wat nu Gqeberha heet. En hun wijk werd ineens geclassificeerd als wit. En zij moesten... Zij werden eigenlijk gewoon weggestuurd.
0: Zij mochten daar niet blijven omdat ze niet wit genoeg waren.
1: Ja, zij waren niet wit genoeg en zij moesten daar weg. En als zij niet uit zichzelf weggingen, werd dat ook gedaan met geweld.
0: Weet je. Dus dat zijn hele reële gevolgen voor mensen. En hoe werkt dat dan door nu voor jou? Wat doet deze wetenschap met jou, hoe jij daarnaar kijkt?
1: Het had, toen ik er pas achter kwam, best wel, ik denk, emotionele drastische gevolgen. Om erachter te komen dat de plek waar ik ben opgegroeid de eerste jaren van mijn leven in Zuid-Afrika was een colored neighborhood. En ik denk, om dat te weten en op je zesde op een boerderij terecht te komen in Nederland, wetende dat Nederland daar ook een aandeel in heeft, dat deed best wel iets met me. Ik wist gewoon in de eerste instantie ook niet zo goed hoe ik daarmee om moest gaan en wat ik met die gevoelens aan moest. Maar ik denk, door te gaan fotograferen, kon ik het gaan kanaliseren en kon ik me in mijn foto's veel meer gaan uiten over hoe ik me over alles voelde.
0: Ja, ik ga het zo even over dat werken. Maar hoe kwamen jullie in Putten terecht?
1: Het is eigenlijk mijn stiefvader, maar hij heeft me altijd opgevoed als mijn eigen vader. Mijn eigen biologische vader heeft nooit onderdeel gemaakt van mijn leven, of in ieder geval te weinig. En mijn ouders zijn gescheiden toen ik 3 was, dus ik heb dat niet meegekregen. Maar mijn stiefvader wel, en hij is Nederlands. Hij, vanuit Nederland, was heel veel aan het reizen, ontmoet mijn moeder in Zuid-Afrika. Zij werden verliefd en na 1,5 jaar trouwden zij en hebben zij samen besloten om naar Nederland te verhuizen en niet in Zuid-Afrika te blijven.
0: En toen kwamen jullie terecht in Putten, wat natuurlijk een heel andere situatie, een heel ander soort omgeving is. Weet je dat nog, dat je verhuisde?
1: Ja, zeker. Dat heeft zo'n grote impact op me gemaakt.
0: Wat weet je daar nog van?
1: Ik weet dat ik zat al in Zuid-Afrika op school. Ik had mijn vriendinnetjes, ik had mijn sport, ik had mijn leventje.
0: Ja.
1: En alles viel weg. Het ging van... Ik ging dus naar een totaal verschillende continent. Verschillende cultuur, hele andere mensen. Ik sprak de taal ook nog niet. En dat was voor mij dus daardoor best wel moeilijk.
0: Een hele grote overgang.
1: Ja.
0: Is er iets wat je nog specifiek herinnert van in Nederland aan?
2: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Ja. Dat ging echt door mijn hoofd heen.
2: Even over die foto's. Hè. Het zijn heel erg gestileerde foto's. Het zijn een soort tableaus bijna. Het zitten allemaal verwijzingen in naar allerlei historische gebeurtenissen. Hoe heb je die scènes bedacht? Hoe zijn die tot stand gekomen?
1: Oh, dat is eigenlijk een hele mooie. Het is een samensmelting van jarenlang onderzoek doen naar identiteit. Mm-hmm. Binnen dus de twee thuislanden van mijn familie. En tegelijkertijd begon ik te zien dat mijn broertjes hun gemixte identiteit echt aan het leven waren. En daarin...
2: Hoe zag je dat?
1: Dat we klompen droegen met overalls. Maar mijn broertjes hadden hun haren geschoren en hadden waves. Dat is een specifieke haarstijl. Krullend. En die droegen gouden kettingen. En dus daarin kwam het voor hun allemaal samen alsof het gewoon zo hoorde. Mm-hmm. Maar als je nadenkt over hoe ziet een Nederlandse boer eruit, dan zijn mijn broertjes dat niet. En door goed na te denken over visuele representatie of culturele representatie via fotografie, pasten wij daar eigenlijk niet in aan de hand van wat er al naar buiten is gebracht. En aan de hand daarvan dacht ik, ik kan daarmee met mijn fotografie een ander soort beeld schetsen. Naar mijn hand toedraaien om te zeggen, maar dit is echt hoe wij zijn opgevoed, opgegroeid. Het versmelten van die twee culturen. En dit is onze leven. Mm. En ik wil ook dit beeld zien. En daardoor ben ik het gewoon zelf gaan maken.
2: Ja, je wilde eigenlijk het beeld herclaimen. Spelen ja. Met de verwachtingen en met bestaande dingen.
1: Ja, zeker.
2: Voor jou een hele belangrijke foto? Wat is de belangrijkste foto voor jou uit de tentoonstelling?
1: Ik denk toch uiteindelijk de foto waar wij als gezin met z'n zessen op staan. Het project begon wel doordat ik mijn broertjes fotografeerde. En op een gegeven moment begonnen mijn broertjes mij ook te fotograferen. En daarin leerde ik hun ook om te werken met de camera. Maar daarin leerde ik dus ook hoe ik moest dirigeren. Hoe leg je zoiets uit? Wat ze moeten doen? Hoe ik moet zitten? Hoe zij dus...
2: Hoe is het überhaupt om met je familie te werken op die manier?
1: Het is super interessant. Wij hebben zo vaak hele grappige ruzies gehad.
2: Ja? Waarover gingen ruzies dan?
1: Nou, bijvoorbeeld dat mijn jongste broertje soms ook gewoon echt toch niet mee wilde werken. Soms wilde hij wel op de foto. Soms hadden we maar echt een half uur. Want dan wilden ze weer door naar iets anders. En dus het was soort van heel interessant om allemaal daarmee te moeten omgaan. En dan de foto's te zien. Wat dan sommige mensen zeiden, oh, maar het straalt zoveel rust
2: ja,
1: uit.
2: Ja, ik wil net zeggen, het zijn hele,
1: dat
2: het
1: is
2: zijn
1: totaal niet zo geweest.
2: Nee, wat grappig. Als er één ding is dat je wil dat mensen meenemen uit deze tentoonstelling, wat is dat dan?
1: Dat is dat er ontzettend veel kracht zit in het samensmelten van culturen. En ik denk ook vooral vandaag de dag, heb ik in 2024 toen het uitgezegd, ik voel nog niet dat ik klaar ben en ik wil de tentoonstelling dan het liefst openen in 2026. Ik wist niet in wat voor politieke landschap wij vandaag de dag zouden leven. Mm-hmm. En om waarin ik mensen hoor zeggen van, ga terug naar je land. Mijn broertjes worden voor Zwarte Piet uitgemaakt. Er wordt vanuit extreem rechts hele dingen gezegd waarvan ik denk, ik voel me totaal niet vertegenwoordigd door dit land. Ik begin echt het gevoel te krijgen dat zij vinden dat ik hier niet thuis hoor. Mm. En dat ik eigenlijk soort van aan het vechten ga zo van, ja, maar ik hoor hier wel thuis. Terwijl ik denk, ik hoor hier thuis, maar ik hoor hier niet ervoor te hoeven vechten.

0: accepten. Ja. Ik ben hier opgevoed en opgegroeid. Mijn broertjes zijn hier geboren. Waarom wordt ons bestaansrecht ten vragen gesteld?
1: Ja.
0: En daardoor merk ik ook gewoon dat wij, waarin die culturen samenkomen, dat daar zoiets moois ontstaat. En waardoor je dus ook jezelf leert kennen. Maar ik hoop ook dat mensen van kleur hier in Nederland ook kunnen zeggen, ja, ik sta op voor mezelf en ik blijf dicht bij mezelf en waar ik voor sta. En ik ga dat niet veranderen voor iemand.
1: Mooi, dankjewel. De Mixedness is My Mythology. Het is een fototentoonstelling door Fern van Wijk. Is nog tot en met 23 augustus te zien in het Fotomuseum in Den Haag. Dankjewel voor je komst naar Opium.
0: Yes, dankjewel.

Solisten van het Amsterdam Sinfonietta speelde het derde deel uit het strijkquintet van Franz Schubert. Het laatste instrumentale werk dat hij schreef voordat hij stierf. En als je goed luistert hoor je ook wel een beetje de zwanenzang erin. En dan nu aandacht voor een instrument dat je niet vaak hoort op NPO Klassiek. De vibrafoon.

0: Ja, slechts één instrument, maar dat was een hele klankwereld die de Italiaan Marco Pacassoni optrok met zijn vibrafoon in dit dromerige Week in Hong Kong.
1: Opium vanuit de coulissen.
0: Onze wekelijke rubriek waarin we podiumkunstenaars vragen naar hun voorbereidingen voorafgaand aan de voorstelling. Hebben ze rituelen en waar verheugen ze zich op? Deze week een musicalster die doorbrak als singer-songwriter en rockartiest. Momenteel speelt hij in een musical die is gebaseerd op de hits van een bekende Britse band. Is this the
2: real life? Goedemiddag allemaal, ik ben Lucas Hamming. Ik ben 32 jaar, ik ben singer-songwriter, ik ben acteur. Maar je kan me misschien ook kennen als huisband van De Wereld Draait Door of als winnaar van Maestro in 2019. Ik speelde anderhalf jaar geleden, Judas in Jesus Christ Superstar. En momenteel speel ik Brit in de musical We Will Rock You. We Will Rock You, dat is een jukebox musical, zo noemen ze dat. Het is aan de hand van de nummers van Queen, van de grootste hits van Queen, hebben ze een verhaal gemaakt. En dit verhaal is een jaar of 20 geleden geschreven door Ben Elton. Het is eigenlijk een soort science fiction verhaal. Het speelt zich af in de toekomst, in een tijd waarin analoge muziek en rockmuziek verboden is. En wat het heel erg hedendaags maakt, is, want alles moet daar AI gegenereerd zijn. Eigenlijk, je moet het een beetje zien, de wereld, de AI-planeet, zoals ze dat in het stuk noemen, wordt geregeerd door de Killer Queen. Dat is een soort Trumpiaans-achtige vrouw. En het is een soort dictatuur waar we in leven. En dan heb je natuurlijk een groep rebellen, de Bohemians, die als het ware strijden voor de vrijheid. En daar ben ik de frontman van.

Meestal ga je zo tussen 2 en 3 de castbus in, want we vertrekken met een bus vanuit Amsterdam, omdat deze voorstelling toert. Dus we komen, ja, we gaan heel het land door. Maar ja, op zo'n dag als vandaag in Amsterdam, ik woon in Amsterdam, dus ik pak dan of de scooter of de fiets. En dan fiets ik lekker naar het theater. En dan kan ik nog even mijn hoofd leegmaken, omdat er best wel een hoop gebeurt. Vooral in zo'n opstartperiode. En dan kom ik binnen, dan ga ik zenderen. Ga je eten, warming up voor de choreo, want je lichaam moet al opgewarmd zijn, anders krijg je blessures. Stem opwarmen en dan eten, als ik dat nog niet gedaan had. En dan omkleden, even in de focus. Ik ga even mediteren, 10 minuutjes en dan speel ik de voorstelling. We spelen deze voorstelling 186 keer. En op een gegeven moment krijg je ruimte om aan andere dingen te denken. Omdat je het al zo vaak gedaan hebt, zit het bijna een beetje op de automatische piloot. Maar ook dan ben je ook niet in de juiste focus. Dus ik doe het echt van tevoren om even mijn gedachten op één plek te hebben. Zodat ik rustig en gefocust het toneel op kan gaan. Zodat ik daar weer los kan barsten. Als we op tour gaan, neem ik gewoon een tas mee. Want daar zit in mijn laptop als ik dingetjes moet doen. Een boek om in te lezen. En gewoon iets om te ontspannen. Ik verheug mezelf meestal op de scène in het Heartbreak Hotel. Samen met de andere Bohemians. De andere rebellen. En dan doen we het nummer Crazy Little Thing Called Love. En dat is een hele grote, bombastische choreo. Echt waar alles voor mij samenkomt, want ja, dan speel je gewoon lekker met elkaar en dat ziet er ook gewoon heel leuk uit. Het is echt feestelijk. De avond is voor mij geslaagd als het publiek het gewoon heel erg naar zijn zin heeft gehad. En ik heb wel het idee dat redelijk lukt, want ze zingen vanaf het begin mee en tegen het einde gaan ze allemaal staan. Het laatste kwartier staan ze allemaal, dus volgens mij werkt het wel.

Je hoorde Lucas Hamming in een bijdrage van redacteur Charles Arns. En de musical We Will Rock You met liederen van Queen is tot en met zondag te zien in Theater de Parade in Den Bosch. En tot begin november te zien in de grote steden, waaronder Breda, Heerlen en Eindhoven.

0: In een heerlijk oude opname, namelijk uit 1971, soleerde Vladimir Ashkenazy in het Andante uit het pianoconcert van Alexander Scriabin. Gespeeld door het London Philharmonic Orchestra onder leiding van Lorin Maazel. Vanochtend bereikte ons het verdrietige nieuws dat dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden. Ze geldt als een van de populairste en meest gelauwerde dichters van haar generatie. En in haar veel te korte leven schreef ze zoveel mooie dingen dat ze niet snel vergeten zou worden, maar des te meer gemist. Lieke was regelmatig te gast in Opium. Zo werkte ze in 2021 mee aan de rubriek De Slaapservice, waarin schrijvers voorlezen uit eigen werk. En daarin las ze ook het gedicht Wiegeliedje voor wie alles moet uit haar bundel Man met hoed. Een bundel met gedichten die ze schreef tussen 2005 en 2017. We gaan er even naar luisteren.
1: Wiegeliedje voor wie alles moet. Je kunt het beste, alles wat je moet, van jezelf in je armen houden en fijn knijpen. Zodat je enerzijds iets hebt om vast te houden en er tegelijkertijd ruimte komt voor kleinere activiteiten. De sapcentrifuge aanzetten, een vergiet pakken, de gaslang laten repareren. Kijken of er post is. Waarschijnlijk heb je een brief gekregen met goed nieuws erin. Iemand wil je geld geven en jij hebt al ja gezegd. En je blijft ja zeggen. Tegen kersen in een bakje leggen voor de gasten. Tegen zin hebben in het Eurovisie Songfestival. Tegen iedere week een cryptogram oplossen met je moeder. Oh, je kunt wel bang worden van een verkeerd geplaatste letter of een film met onheilspellende afloop, maar oh, word maar niet bang van een zich opnieuw aankondigende ochtend die je mogelijk onbeantwoord lief laat hebben, want dat is geen duidelijk aanwijzbare reden die ik overigens voor je weg wil nemen. Oh, je kunt wel bang worden van een te laat betaalde rekening, maar oh, word maar niet bang van een te vroeg uitgesproken verliefdheid. Kom, dan gaan we gezellig in een klein karretje door een graslandschap rijden en onder aan de heuvel druivensap drinken. Het moeilijke aan ouder worden is niet dat je steeds verdrietiger wordt, maar dat je steeds meer woorden krijgt om je verdriet te beschrijven. En als je het kunt, moet je het doen. Dat is waar. Maar ik heb hier een vliesdekentje neergelegd. En ik leid je er hand in hand naartoe. En het is hier warm. En je bent hier veilig. Oh.
0: Dat was Lieke Marsman met het gedicht Wiegeliedje voor wie alles moet. Lieke overleed gisteren op 35-jarige leeftijd.

0: Dat was het Radio Symphony Orchestra Berlin met een prelude van piano voor Chopin.
1: Bijna vergeten.
0: In deze rubriek geven we aandacht aan sterren die bijna uitdoven. En u kunt ons ook tippen, zoals luisteraar Robert Meersma. Hij tipte de Italiaanse filmcomponist Alessandro Ciccionini. En Ciccionini schreef muziek voor de klassieker Ladri di Biciclette van Vittorio De Sica. Maar ook zijn soundtrack voor Le Petit Monde, de Don Camillo, een Frans-Italiaanse komedie uit 1952, mag er zijn. Bij deze.

0: Dit was mijn wekelijkse portie opium ook weer. Straks na 8 uur gaat het avondconcert met Wouter Plezier en de hoogtepunten van de Dudok muziekdagen in Kampen. En ik wens je nog een hele fijne avond.
1: NPO Klassiek. Nou. Dit najaar trekt NPO Klassiek weer het land in met de klassieke Top 400 stembus. We reizen naar alle provincies om te horen wat volgens jou de mooiste klassieke muziek is. Mogen we bij je langskomen? Geef je dan nu op voor de klassieke Top 400 stembus. Je leest er alles over op npoklassiek.nl/stembus.
2: Ster. Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
3: Ontdek de Bachweek. Ik ben Diet Tilanus, violiste en artistiek leider van de Bachweek in het Luther Museum Amsterdam. Kom op deze intieme locatie luisteren van 8 tot 14 juni naar de mooiste muziek en ontdek naast Bach vrouwelijke componisten. Tot in de Bachweek.
2: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
4: In het voetbal zijn er momenten.
5: Bergkamp 2-1!
4: Die impact maken.
6: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
5: En de bal gaat erin! Wout Weghorst!
4: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
5: Malen, ja! Ho, ho, ho.
7: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
8: Ze zong bij de Britse kroning, de heropening van de Notre Dame en binnenkort bij Sinfonia Rotterdam onder leiding van Conrad van Alphen. Pretty Ende met Mozarts mooiste aria's op 6 juni in de Doelen. SinfoniaRotterdam.nl.
9: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8:00, Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Raad van Toezicht van Milieudefensie is opgestapt na de onthulling over Donald Pols. NRC berichtte dinsdag dat de oud-directeur in zijn studententijd bij een extreemrechtse beweging zat. Om diezelfde reden werd Pols ook na 1 dag ontslagen bij zijn nieuwe werkgever Tata Steel. De Raad van Toezicht van Milieudefensie wist van het verleden van Pols. Een man van 21 die zondag onwel werd tijdens de marathon van Utrecht is overleden. De student was volgens bronnen goed getraind. De organisatie van de marathon maakt de doodsoorzaak niet bekend. De studentenvereniging waar hij lid van was heeft de activiteiten voorlopig afgezegd. Premier Jette zegt de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te willen verlagen. Maar voordat het zover is wil hij eerst een deal sluiten met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA.
2: Als we die afspraken kunnen maken, ja, dan zal dat waarschijnlijk moeten leiden tot andere afspraken dan in het coalitieakkoord zijn opgenomen. Maar hoe dat er precies uitziet, over welk bedrag het gaat, daar kunnen we nu allemaal nog geen antwoord op geven. Want het begint wel echt met die inhoudelijke gesprekken die eerst moeten worden gevoerd.
1: Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en hebben stakingen aangekondigd. In Brussel is een protest van leraren en leerlingen tegen bezuinigingen op het Franstalig onderwijs uitgelopen op rellen. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde te herstellen. 10 mensen zijn aangehouden. Er deden zo'n 3000 mensen mee aan het protest tegen de bezuinigingen. De Franse gemeenschap wil onder meer dat leerkrachten in het voortgezet onderwijs 2 uur per week meer lesgeven voor hetzelfde salaris. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw buien, het koelt af naar 1 graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt morgen opnieuw 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Muziekreizen van IC Productions. Voor liefhebbers van klassieke muziek. Bezoek de mooiste concerten. Snuif cultuur op in historische steden. En geniet van een prachtig privéconcert. U bent in fijn gezelschap. Kijk op icproductions.nl.
3: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
0: Voor een echt bijzondere muziekreis. icproductions.nl.
4: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Bewonder het Rozenfestijn van 11 tot en met 15 juni in Kasteeltuinen Arsen.
5: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
6: Bach als stralend middelpunt van het universum. In koraalpreludes verbinden Hannes Minnaar, het Nederlands Bach-consort, het heden en verleden met nieuwe composities van jonge makers rond Bachs monumentale koralen uit de orgelmis. Kaarten via het nederlandsbachconcert.nl.
0: NPO Klassiek. NTR. Concert. Met Wouter Plezier.
7: Goedenavond, welkom bij het NTR Avondconcert op NPO Klassiek. Met vanavond opnames gemaakt tijdens de Dudok Muziekdagen in Kampen. Met allereerst het concert door het Dudok-kwartet, vrijdag 29 mei jongstleden in de Sint-Anna-kapel in Kampen, met werken van Dmitri Shostakovich. Iets later op diezelfde dag klonk op dezelfde plek het concert door de gezusters Milstein, violiste Maria en pianiste Natalia, die te horen waren in werken van Robert en Clara Schumann en Johannes Brahms. Straks, omstreeks 8:50 en later vanavond, dat zal zijn iets na 9:30, de vierde symfonie van Johannes Brahms door de Nieuwe Philharmonie onder leiding van Johannes Leertouwer, een opname uit het NPO Klassiek Concertarchief. Maar eerst de Dudok muziekdagen in Kampen met het Dudok kwartet, dat het concert in de Sint-Anna-kapel begon met preludes voor piano opus 34 van Dmitri Shostakovich. Een jonge Dmitri Shostakovich die gefascineerd was door de muziek van Igor Stravinsky en Sergei Prokofjev, maar ook door de Amerikaanse jazz. Met zijn preludes opus 34 voor piano solo koos de componist in 1932 en 1933 zijn eigen weg. De aanvoerder van het Beethoven-kwartet, Dmitri Tsiganov, bewerkte delen voor viool en piano en wel zo meesterlijk dat de componist bijna vergat dat hij de werken oorspronkelijk voor alleen de piano geschreven had. De stukken zijn speels, cabaretesk, soms duister in hun lichtheid of ronduit banaal, zoals sommige critici vonden. Het Dudok-kwartet speelde enkele van de preludes opus 34 in een bewerking voor strijkkwartet.

Een selectie uit de preludes voor piano opus 34 van Dmitri Sjostakovitsj in een bewerking voor strijkkwartet door het Dudok-kwartet in de Sint-Anna-kapel in Kampen tijdens de Dudok-muziekdagen van de stad. Een concert van 29 mei jongstleden. Met ook het strijkkwartet nummer 3, opus 73 van diezelfde Dmitri Sjostakovitsj. Op 16 december 1946 verzorgde het Beethoven-kwartet de première van dat derde strijkkwartet van Sjostakovitsj. Een werk dat eerder gepresenteerd was als oorlogskwartet en waar Sjostakovitsj programmatische ondertitels bij de vijf delen had meegegeven, die hij overigens meteen na de première resoluut weghaalde. En sindsdien bleef men zich maar afvragen wat de muziek nu precies probeert uit te drukken. Want dat er een boodschap door de noten heen schemert is overduidelijk. Wat te zeggen bijvoorbeeld van het vlierenfluitende deuntje uit de openingsmaten dat verderop verstrikt raakt in de contrapuntische wurggreep van een dubbelfuga. Klinkt hier daadwerkelijk de luchthartige onwetendheid van een gewelddadige ramp, zoals Sjostakovitsj in zijn oorspronkelijke ondertitel had geformuleerd? Of gaat het hier om geveinsde onwetendheid, om afgedwongen vreugde en optimisme? Een gemoedstoestand die in de politieke realiteit van de Sovjet-Unie aan de orde van de dag was. Ook het derde deel, de krachten van de oorlog ontketend, roept vragen op. Om welke krachten en om welke oorlog gaat het hier? Nazi-geweld of politieke terreur van het Sovjet-regime? En wie zijn de doden waarom wordt gerouwd in de treurmuziek van het vierde deel? Zijn het de slachtoffers van Adolf Hitler of die van dictator Jozef Stalin? Vragen die geen rol meer spelen in de finale van het kwartet waar Sjostakovitsj oorspronkelijk bij had gezet. De eeuwige vraag: waarom, met welk doel?

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Applaus voor het Dudok-kwartet in de Sint-Anna-kapel in Kampen, 29 mei jongstleden. We hoorden het strijkkwartet nummer 3, opus 73 van Dmitri Sjostakovitsj.
1: Het avondconcert met Wouter Plezier op NPO Klassiek.
0: En we blijven bij de Dudok-muziekdagen in Kampen met het concert dat later die dag plaatsvond in diezelfde Sint-Anna-kapel door de gezusters Mielstein, Maria Viool en Natalia Piano. En ze begonnen met de sonate voor viool en piano nummer 1, opus 105 van Robert Schumann, die als zoon van een uitgever en boekhandelaar was opgegroeid. Vanaf zijn 12e begon Schumann te componeren en te schrijven. Op zijn 20e twijfelde hij nog aan de weg die hij zou inslaan, schrijver worden of muzikus. De poëtische en literaire inborst van Schumann kwam het best tot uiting in zijn kamermuziek. Daarin is hij de componist van de beknoptheid, van de suggestie en van de stilte. Schumanns eerste sonate voor viool en piano ontstond in 1851 tijdens zijn periode als dirigent in Düsseldorf. Dat was een weinig succesvolle episode in zijn carrière. Naar verluidt was Schumann geen goede dirigent. En het had de nodige invloed op zijn mentale gesteldheid, met al snel een zenuwcrisis als gevolg. En misschien is dat wel de reden dat somberheid overheerst in deze sonate, die Schumann in minder dan 5 dagen voltooide. En hier uitgevoerd door Maria Mielstein viool en Natalia Mielstein piano.

Sonate voor viool en piano nummer 1, opus 105 van Robert Schumann door Maria en Natalia Milstein. Respectievelijk viool en piano in de Sint-Anna-kapel in Kampen tijdens de Dudok muziekdagen. Daarna een kort stuk Die Lorelei, een lied van Clara Schumann uit 1843, gebaseerd op het beroemde gedicht van Heinrich Heine. Het lied wordt gezien als de muzikale verbeelding van de gevaarlijke, mythische femme fatale.

Het lied Die Lorelei van Clara Schumann in de bewerking voor viool en piano in de Sint-Anna-kapel in Kampen, 29 mei jongstleden, door Maria Milstein, viool, en Natalia Milstein, piano. De zusters Milstein besloten hun recital met Sonate voor viool en piano nummer 2 van Johannes Brahms, die als pianist veel in aanraking kwam met violisten. Nog voor zijn 20ste verjaardag ging hij al op tournee met de Hongaarse vioolvirtuoos Ede Remenyi. Als begeleider maakte Brahms toen uitgebreid kennis met de populaire Hongaarse muziek die een blijvende invloed op zijn werk zou hebben. Ook belangrijk, Brahms leerde via Remenyi de grote violist Jozef Joachim kennen. En dat was het begin van een levenslange vriendschap en samenwerking. Best merkwaardig dus dat Brahms pas op zijn 46ste levensjaar zijn eerste vioolsonate publiceerde. Kritisch als hij was, had hij al de nodige probeersels en opzetten naar de prullenbak verwezen. 17 jaar na de eerste vioolsonate kwam Brahms met de tweede. Die ontstond onder hele gelukkige omstandigheden. Brahms voltooide het stuk aan de Thunersee in de Zwitserse Alpen. Een omgeving die volgens Brahms zo vol van melodieën zat dat je moest uitkijken er niet per ongeluk op een paar te gaan staan. Opvallend in het stuk is een citaat uit het lied Wie melodieën zieht es mir in het eerste deel. Uit diezelfde liederencyclus, opus 105, verwerkte Brahms ook in het laatste deel enkele melodieën uit liederen die Brahms speciaal geschreven had voor de zangeres Hermine Spies, op wie hij stiekem een oogje had. Vioolsonate nummer 2 van Johannes Brahms, Maria Milstein, viool, en Natalia Milstein, piano.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: De gezusters Mühlstein, Maria Mühlstein viool en Natalia Mühlstein aan de piano in de sonate voor viool en piano nummer 2, opus 100 van Johannes Brahms, tot besluit van hun concert in de Sint-Anna-kapel in Kampen, 29 mei jongstleden, tijdens de Dudok Muziekdagen.
1: Het avondconcert met Wouter Plaisier op NPO Klassiek.
0: En we blijven nog even bij Johannes Brahms met een opname uit het NPO Klassiek Concertarchief van de vierde symfonie van Brahms, de Nieuwe Philharmonie, onder leiding van Johannes Leertauer. Opname gemaakt in 2022 in de Bernard Haitinkzaal in Amsterdam. Ja, hoe mooi we de vierde symfonie van Brahms tegenwoordig ook vinden, in Brahms' eigen tijd had men moeite met deze muziek. Ook Brahms zelf was eerst nog wat onzeker over zijn vierde. In een brief aan zijn vriendin Elisabeth von Herzogenberg schreef hij: gewoonlijk zijn mijn composities aangenamer dan ik zelf ben en valt er niet zoveel meer aan te verbeteren. Maar in de streek waar ik nu ben, willen de kersen maar niet zoet worden. Als mijn vierde u dus niet smaakt, schaamt u zich dan niet. Toch ben ik er echt niet op uit een slechte nummer 4 te schrijven. Elisabeth von Herzogenberg antwoordde: ik heb heel wat zaken in deze symfonie met mijn ogen moeten ontdekken en ik moet bekennen dat ik ze met uitsluitend mijn gevoel niet zou hebben begrepen. Maar bij de première, 25 oktober 1885 in Meiningen, was de vierde een groot succes. Het grote wonder van de symfonie is de finale. Simpel van bouw, maar o zo dramatisch qua effect. Een eenvoudige baslijn vormde de basis voor 32 variaties. Een simpele toonadderfiguur die Brahms, licht gewijzigd, had geleend van Bachs kantate Nach dir, Herr, verlanget mich. De baslijn verandert nergens, maar toch weet Brahms een adembenemende spanningsboog op te bouwen. De mooiste karakterisering van de vierde symfonie kwam van criticus Eduard Hanslick, die na de première schreef: dit werk is als een donkere bron. Hoe langer we erin kijken, des te helderder zien we de weerspiegeling van de sterren. De vierde symfonie van Johannes Brahms door de Nieuwe Philharmonie onder leiding van Johannes Leertauer.

uit het NPO Klassiek Concertarchief. Een opname gemaakt in 2022 in de Bernard Haitink-zaal in Amsterdam van de vierde symfonie opus 98 van Johannes Brahms. Uitgevoerd door de Nieuwe Philharmonie onder leiding van Johannes Leertouwer. En zelfs nog tijd voor nog een kleine duik in het concertarchief. Dan komen we terecht bij Bachs kantate 196, De Herdenkend aan ons, een jeugdwerk van Bach. Bachs 19e-eeuwse biograaf Philip Spita vermoedde dat deze kantate in Dornheim op het huwelijk klonk van dominee en huisvriend Johann Lorenz Stauber, die het huwelijk van Bach met zijn nichtje Maria Barbara eerder dat jaar, 1707, had ingezegend. En die op zijn eigen huwelijk nu als cadeau van Bach deze kantate kreeg. Steekhoudend bewijs is er niet voor deze theorie. Dorothee Mielts, sopraan, Alex Potter, countertenor, Charles Daniels, tenor en Tobias Bernbas en de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Jos van Veldhoven in kantate 196, De Herr denket aan ons van Johann Sebastian Bach.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

17 mei 2015 applaus in de Geertekerk in Utrecht voor de vocale solisten Dorothee Mielts, sopraan, Alex Potter, countertenor, Charles Daniels, tenor en Tobias Bernd, bas en de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Jos van Veldhoven. We hoorden kantate 196, Der Herr denket aan ons van Johann Sebastian Bach. Bijna het einde van het NTR avondconcert, zo dadelijk om 22:30 Passaggio Late Night met Karel den Hertog. Nog een mooie avond.

0: NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.
1: NPO Klassiek. KRO-NCRV.

0: Passaggio Late Night. Met Karel den Hertog.
1: Anders dan veel van mijn medepresentatoren en anders dan veel luisteraars ben ik niet zo'n natuurfreak. Ik vind wandelen, eerlijk gezegd, een beetje saai. En ik zit met zonnig weer net zo lief binnen. Beetje werken, beetje rommelen. En ik ga liever op stedentrip dan de berg in. Ja, zie het maar als een bekentenis. Maar waar ik wel van kan genieten, is het ochtendlijke fietstochtje. Om de jongens naar school te brengen, moet ik een kwartiertje, 20 minuten fietsen met de elektrische bakfiets. En dat klinkt heel jupperig, maar onze bakfiets is een oud en enigszins lomp barrel dat door een handige klusser is omgebouwd tot elektrisch exemplaar. Prima om twee jongens mee naar school te kunnen vervoeren. En we hebben de keuze uit verschillende routes. De snelste route is ook het saaist. Die nemen we alleen als we haast hebben. Dan is er nog de bosroute door een klein stukje bosrijk park. En onze favoriet, we hebben de polderroute. Dat klinkt wat al te tendentieus voor die postzegelpolder, ingeklemd tussen de nieuwe A16 en een industrieterrein en onder de rook van vliegveld Rotterdam. Oh, pardon, Rotterdam The Hague Airport. Maar toch, het is een stukje polder, graslanden, wuivend riet. Af en toe zien we een reiger, een gekke eend. Papa, dat is een fuut. Nog een gekke eend. Nee, papa, dat is een meerkoet of een sierlijke zwaan. En als we geluk hebben, zien we een konijn. Waarvan mijn oudste zoon mij leerde dat het waarschijnlijker een haas is. Heel soms zagen we er twee met hun oren boven het gras uitsteken. Maar deze week, tussen de buien door, niet één haas, niet twee hazen. Nee, we telden er wel zes. Hoe kan dat dan? Vroeg mijn zoontje van zes. Tja, 's ochtends om 8:30. Iets met de bloemetjes en de bijtjes en dat die hazen kunnen kezen als konijnen.

poëtische muziek, klavierstukken met überschriften naar woorden van Nicolaus Lenau, het eerste deel, en met de wellen ziehen verhulde melodieën. Dus poëzie, maar dan zonder de tekst. En het was muziek van Johann Ludwig Trepulka. Je hoort hem nooit, of bijna nooit. Het was een volger van de twaalftoonstechniek. Maar drie klanken waren niet verboden. Dus soms heeft het nog iets harmonisch. Maar het heeft hetzelfde muzikale model als veel werken van Arnold Schoenberg. Ik vind het echt heel prachtig, heel poëtisch. En het werd gespeeld door Herbert Henk, geweldige pianist. Nu verder met Alberto Iglesias, Abel Conella.

Hable con ella van Alberto Iglesias met Nora Fischer, Erik Vloeimans, Remy van Kester en het Merovia Quartet. Mooi.

0: De vrijplaat.
1: Ja, en ik ben een beetje door mijn oude bandjes aan het akkeren. En veel van die bandjes zijn definitief kapot. Echt kapot gespeeld. Veel gedraaid. Maar gelukkig is veel van de muziek nog wel weer te vinden op andere kanalen. En één van die bandjes was er van het Bozar Trio. Geweldig trio. Lang bestaan. Veel opgenomen. En één van die opnames was het Doemki Trio van Antonin Dvorak. En dat heb ik leren kennen via een van mijn beste vrienden. 30 jaar geleden leerden we elkaar kennen bij zomercursus Woudschoten. Ik was 11 toen ik er voor de eerste keer kwam. En hij was 12. We werden bij toeval bij elkaar op de kamer gezet. En de vriendschap duurt nog immer voort sinds die tijd. En hoewel hij maar een jaartje ouder was, was zijn repertoirekennis lichtjaren verder ontwikkeld dan die van mij. En we moesten ieder jaar ensembles vormen. Woudschoten is een kamermuziekcursus. 10 dagen lang dompel je met allemaal leeftijdsgenoten onder in de kamermuziek. En je maakt dus ensembles. Nou, Jacob die had repertoirekennis en die wist wel een paar geweldige stukken. Waaronder dus het Doemki Trio van Dvorak. Een heerlijke cyclus van 6 delen voor piano trio, waarin je de volksmuziek invloeden duidelijk hoort. En Jacob koos ook het deel en ja, niet geheel toevallig, alles wat hij koos, hij speelde zelf cello, begon op een of andere manier altijd met een hele grote cello solo.

vierde deel uit het Doomkey-trio van Antonín Dvořák. Het vierde deel dat begint met zo'n heerlijke cello-solo. Ik heb goede herinneringen. 30 jaar geleden, Woudschoten. Mooie tijd. Dit is ook mooi. Dit is het tweede deel. Andantino con moto uit de derde symfonie van Jean Sibelius.

0: Fins Radio Symfonieorkest onder leiding van Jukka-Pekka Saraste. Met het tweede deel, Andantino con moto, uit de derde symfonie van Sibelius. En dat brengt ons bij...
1: P.S. Schrijft u me snel uw altijd toegewijde.
0: Ja, gisteren heb ik een fragment gelezen uit de memoires van Hector Berlioz, Mijn leven, het eerste deel, 1803 tot 1834. En daarin beschrijft hij dat hij het aan de stok krijgt met Cherubini, Luigi Cherubini, de Italiaanse componist, maar ook sinds kort de directeur van het Consortium van Parijs. En Berlioz heeft zich gisteren vergaloppeerd. Hij nam de vrouwen in gang. Maar hij was zich van geen kwaad bewust. Heerlijke scène. En het is niet de eerste aanvaring en ook zeker niet de laatste aanvaring die de student Berlioz heeft met Cherubini. En dit keer gaat het over een voorgenomen concert waarvoor Berlioz de zaal van het Consortium wil gebruiken. Hij heeft toestemming nodig van de minister van Cultuur. Die heeft hij binnen. Nu nog toestemming van directeur Luigi Cherubini. En als die zich opwindt, dan speelt zijn Italiaanse accent weer op. Cherubini daarentegen werd, toen ik alleen maar melding maakte van mijn plan, razend. U wilt een concert geven, zei hij met zijn gewone minzaamheid. Ja, meneer, daarvoor is de toestemming van de minister van Schone Kunsten nodig. Die heb ik gekregen. Maar ik vind het niet goed. En ik ben er tegen dat men u de zaal leent. Maar u heeft geen enkele reden om hem mij te weigeren. Aangezien het consortium hem op dit moment niet in gebruik heeft en hij 14 dagen lang helemaal vrij zal zijn. Ik zeg u toch dat ik niet wil dat u dat concert geeft. Iedereen is de stad uit en u zult geen geld binnenkrijgen. Ik reken er niet op er geld mee te verdienen. De bedoeling van dit concert is alleen maar mijn naam bekendheid te geven. Het is helemaal niet nodig dat men u kent. Trouwens, voor die uitgaven is geld nodig. Hebt u dat dan? Ja, meneer. Ah, en wat wilt u laten horen op dat concert? Twee ouvertures, fragmenten uit een opera, mijn cantate La Mort d'Orphée. Die cantate van het examen die ik niet wil, die is slecht. Die is onuitvoerbaar. Dat was uw oordeel, meneer. Maar ik ben blij dat het nu mijn beurt is om haar te beoordelen. Als een slechte pianist haar niet kon begeleiden, bewijst dat nog niet dat zij niet door een goed orkest uitgevoerd kan worden.

0: De eerste twee delen uit de cantate La Mort d'Orphée van Hector Berlioz. Hij schreef het voor zijn examen. Luigi Cherubini was niet enthousiast over het stuk. Maar Berlioz, eigenwijs als hij is, zette door. Hij had de minister van Cultuur achter zich staan. En daarmee ging het concert door en klonk deze cantate in de zaal van het conservatorium. Hier hoorden we Rolando Villazon tenor bij de Orchestre National du Capitole de Toulouse, onder leiding van Michel Plasson.
1: Passaggio Late Night met Karel den Hertog op NPO Klassiek.

0: Harriet Krijg met de elegie voor cello en orkest van Gabriel Fauré. En 17 over 11, hoog tijd voor de Hollandse Nieuwe. Deze week de cd Clarinet Colors. Drie onbekende klarinetconcerten van Zuid-Afrikaanse componisten. Prachtig, heel eigen ieder concert. En het is een project en een cd van klarinetiste Maria Dutoit. En zij is een gloedvol pleitbezorger van deze concerten uit de 20e eeuw. Alle drie de werken zijn voor haar geschreven, maar niet in opdracht, vertelt ze over dit concert van David Earl.
1: Dat was ook echt een verrassing. Het werk was al af. Ik had geen idee dat hij een concert zou schrijven voor mij. Ik kreeg gewoon ineens een mail en een partituur. Beste Maria, ik ben grote wonderaar van je spel. Alsjeblieft, ik heb een concert voor je geschreven. Daar word je natuurlijk heel blij van. Dat is heel bijzonder. Dus hij heeft het gewoon helemaal zelf geschreven. En dat was, denk ik, het oudste van die drie stukken. Dus daarvan heb ik al vrij snel ook de eerste uitvoering gegeven. In Durban was dat. Ook weer een totaal ander werk. David Earl is voor mij een soort van eigentijdse romanticus, als ik het maar zo kan zeggen. Zijn stijl is heel rijk, natuurlijk wel tonaal, maar zijn harmonieën zijn echt heel smeuig en vol en machtig, maar op een hele mooie romantische manier, zou ik zeggen.

Het tweede deel is super, super mooi. Een elegie. Dat heet denk ik nu niet meer officieel zo, maar dat was wel zijn oorspronkelijke gedachte om het een elegie te noemen. Dus hij is echt langzaam en hij heeft echt van die hele lange, prachtige lijnen die maar gewoon door ontwikkelingen, het gaat maar door. Dus het is echt een soort muzikale reis waar je op wordt meegenomen. Interessant is ook dat in het tweede deel zit eigenlijk het grote cadens voor de klarinet. En het derde deel ook wel een kleinere, maar een deel 1 bijvoorbeeld niet. Dus dat kom je niet zo vaak tegen, dat juist in het langzame deel. Het is eigenlijk heel slim geschreven, want goed, het is heel langzaam, maar dan op een gegeven moment gaat het opbouwen en ook versnellen tot op dat punt dat de cadens komt. Dat vind ik heel slim geschreven, ook een heel mooi. En dan komt de terugkeer weer naar die openingsmateriaal.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

inderdaad echt heel mooi. Het langzame deel, oorspronkelijk een elegie, nu een adagio, uit het concert voor klarinet en orkest van David Earl, Zuid-Afrikaanse componist. En je hoorde Maria Dutoit, de klarinet, samen met de Cape Town Philharmonic Orchestra, het orkest waar zij jarenlang solo-klarinetist was, onder leiding van Arjan Tien. En het is onze Hollandse nieuwe Clarinet Colors. En morgen doet Pieter het laatste deel uit dit mooie concert.

Sonaat voor twee violen, twee altviolen, cello en basso continuo van Telemann. Hier uitgevoerd door Academie für Alte Musik Berlin. Ja, 11:55. Gisteren overleed, niet geheel onverwacht, maar toch nog onverwacht, schrijver, dichter, filosoof Lieke Marsman. Verdrietig nieuws. Zeker voor haar nabestaanden, en haar vrienden, familie. En ik zat een beetje te lezen vandaag in haar werk en kon eigenlijk geen keuze maken. En toen kwam ik op internet een lang gedicht tegen waar ze zelf de voordracht doet. En toen dacht ik, ja, misschien is dat toch wel het mooiste om te doen. Haar zelf aan het woord laten. Haar stem blijft klinken in haar werk. Er komt waarschijnlijk nog een boek uit. Het is een lang gedicht. Ik heb het opgeknipt in 3 delen. Met muziek er tussendoor van Mompo. We luisteren naar Lieke Marsman.

in mijn mand. Ik heb niet stilgezeten. Ik heb Sartre gelezen en Kant en Kierkegaard. Als ik doodga, hoop ik op een hemel om met hen in te kaarten. Ik vraag me af of Marx voor geld zou spelen. Lachend zal ik 4 azen op tafel gooien. 2 jokers achter de hand. Schenk mij bij, zal ik roepen naar een engel in een doorzichtig gewaad. Maar de doden hebben geen stem. Natuurlijk hebben de doden wel een stem. 3/4 van de boeken die je leest zijn geschreven door een dode, toen die doden nog leefden. En zo sijpelt het verleden de toekomst in. Dying is an art, schreef Sylvia Plath. Doodgaan is weer kind zijn, denk ik. Volledig overgeleverd aan de elementen. Zonder dat je iets te zeggen hebt over de plekken waar het leven, een kinderwagen als het ware, je naartoe rijdt.

Dit zal na mij zijn wat voor mij is geweest, Seneca. Wat een dwaasheid om verbaasd te zijn als op een dag gebeurt wat elke dag gebeuren kan. Ik ben een dwaas, maar dwazer is wie leeft alsof hij morgen sterft. Wat een paniek roseert er vandaag door je lijf. Nooit zul je meerdaagse plannen maken, nooit 's avonds laat door het Oosterpark lopen en verlangen naar de nazomer, nooit een stuk taart bewaren voor morgen, nooit kaartjes voor de biennale kopen. Zachtjes zit ik in een kano in Frankrijk. Hoopvol zit ik weer in de zonnige erker met bloemen. Dit zijn geen jeugdherinneringen, maar geuren, zoals alle jeugdherinneringen op een gegeven moment geuren worden. Proust, expert in deze vorm van melancholie, schreef: de kracht die de meeste keren om de aarde gaat in 1 seconde, is niet elektriciteit, het is pijn. Maar hij vergat het licht, dat het allersnelste is en altijd met dezelfde snelheid reist. Licht dat pijn kan doen verbleken. Want wanneer ik me buk om de druiven die gevallen zijn op te rapen en pijn duwt mijn gezicht weer eens ineen als een harmonica, maar ik kijk op en zie de zon weer kaatst in de nieuwe koelkast die van jou en mij samen is, wat betekent pijn dan nog? Jij bent geboren in de grijze flat met plastic balustrades. Ik zag mijn eerste nacht in het kleine huis met gekleurde kozijnen. Maar dit gedicht gaat over de dood. In mijn kist zal een donzen dekbed liggen, mijn lijf omringd door pluche knuffels. Ze noemden me kinderachtig, maar dat was toen. Jonge honden waren we, voor het eerst in een park zonder riem, verbaasd bij alles wat ons lukte, dankzij of ondanks ons vermogen overal een competitie in te zien. De dood accepteert geen jokers, zegt Kant in alle ernst met zijn zwaarste stem en schenk mij bij tegen de engel, die geïrriteerd zijn breiwerk opzij ligt en antwoordt in je mand. Het is nu wel evident dat mensen voor engelen zijn wat dieren voor mensen zijn.

in mijn mand. Is het mijn sterfdag? Ik maak me geen zorgen. Alle gelukkige momenten herhalen zich. Eerst als tragedie en dan als klucht. En daarna als elegie. Er zullen opnieuw tieners wild na sluitingstijd een cafetaria inrennen. Er zullen opnieuw geliefden in de wijnbar zitten waar wij elkaar voor het eerst kusten. Zelfs jij zal opnieuw een geliefde in een wijnbar zijn en opnieuw gelukkig zijn, ook al is je oude geliefde dood. Maar voor nu ben je boos dat ik dit opschrijf. Veel te vroeg, zoals ik altijd overal veel te vroeg ben. Maar juist daarom hou ik van je. Omdat mijn ziekte soms voor jou een bron van boosheid is. Is het mijn sterfdag? De lucht is stil als lucht op een kalender. Is het mijn sterfdag? Vergeet klokken die luiden. De lucht is stil als lucht. Is het mijn sterfdag? Vergeet engelen en psalmen. Ik wil het vanier van een oud boek. Ik wil een koud flesje bier. En ik wil jou nog één keer. Vergeet vogels die zingen. Ik wil mijn hond horen drinken.

tweede deel, Andantino e Cantabile. Cantabile gezongen uit de symfonie nummer 42 van Jozef Haydn. Ja, wat is dat toch een geweldenaar, Jozef Haydn. Die heeft zoveel moois geschreven. Gewoon de 42e symfonie en dan zo'n langzaam deel. Prachtig. Hier speelde Il Giardino Armonico onder leiding van Giovanni Antonini. En dat brengt ons naar de klok van 12 uur. De laatste nachtmuziek is een nocturne van Adam Khachaturian, gespeeld door Janine Jansen. En ik zeg, slaap lekker.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek viert zijn 50ste verjaardag. In al die jaren hebben we duizenden live concerten opgenomen. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En iedere week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week het avontuurlijke ensemble The Ebony Band. Onder leiding van Werner Herbers spelen ze een jazzy concert dat je meeneemt naar het Berlijn van de jaren 20. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Ster.
3: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
4: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
5: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 vertrouwde en verrassende locaties. Van awardwinnende filmmuziek in het Concertgebouw tot meeslepend theater over de wereld van haute couture in de Meervaart. Laat je verwonderen en zet al je zintuigen open. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
8: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
9: Na 100 jaar in het donker zien zeldzame etsen van Rembrandt weer het licht. Ontdek het verhaal van de meesteretser in een meeslepende tentoonstelling. Rembrandt, van donker naar licht. Nu te zien in het Stedelijk Museum Zutphen.
8: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mahlers hemelse vierde symfonie. En meesterpianist Ronald Brautigam soleert in Mozarts verleidelijke 17e pianoconcert. Op 14 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
13: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
14: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
13: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van vrijdag 5 juni. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij doordat de bewoners overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd, zodat de bestaande gezinswoningen sneller vrijkomen voor jonge gezinnen. President Zelensky roept president Poetin in een open brief op tot een ontmoeting in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije. De twee leiders zouden daar dan kunnen onderhandelen. Poetin zei opnieuw dat Rusland openstaat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Een ANWB-medewerker is veroordeeld voor het doodrijden van een man 2 jaar geleden. Hij was als wegenwacht aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en portemonnee werden gestolen. Hij ging achter de dief aan en reed over hem heen. De 60-jarige wegenwacht kreeg een celstraf van 4 jaar, waarvan 2 jaar voorwaardelijk. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. De ploeg gaf diep in de blessuretijd een overwinning op Griekenland uit handen. Het werd 2-2. Het Nederlands elftal verloor woensdag met 0-1 van Algerije en vertrok de afgelopen dag naar New York. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien, 's middags vanuit het westen geregeld zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.